0: Nostalgie Plus.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier kan

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Ment bestaat 15 jaar.
5: Happy birthday!
4: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
6: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
7: Zalig.
8: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
9: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
10: Met jouw feest van de 70s.
9: Stem op je 3 classics via de website nostalgie.plus. Hey.
11: En luister vanaf maandag 15 juni
12: naar de 70s Top 1000.
13: Een hele prettige donderdagmorgen. Mocht je nog niet buiten zijn geweest of je hebt nog niet naar buiten gekeken, vooral niet doen. Houd de gordijnen gewoon gesloten, want het wordt niet bepaald een zomerdag. Welkom in de Good Morning Show. Your golden years. Nostalgie plus. Het nieuws van 7 uur. Hier is Frankie Caljon.
14: Goedemorgen. We kopen steeds vaker online. Meer dan 9 op de 10 Belgen koopt al eens iets online. Vorig jaar spendeerden we meer dan €18 miljard aan online aankopen. Dat is een stijging met 5% tegenover 2024, blijkt uit cijfers van de e-commerce federatie Bicom. We kopen vooral kledij en schoenen, maar ook elektronica en eten. Maar het geld gaat veel vaker naar buitenlandse webwinkels. Meer dan 6 op de 10 koopt bij een Chinese webshop zoals Shein en Temu. En dat is slecht voor onze economie. Steeds meer winkels en jobs verdwijnen daardoor in ons land. De staking bij Volvo-toeleverancier Plasman gaat ook vandaag voort. Er is opnieuw geen akkoord gevonden tussen vakbonden en directie. Plasman produceert bumpers voor Volvo Cars in Gent. En daardoor blijft ook de productie in de fabriek van Volvo stil liggen. 4.500 werknemers zitten thuis op economische werkloosheid. Het is nog onduidelijk hoe lang dat zal duren. Zolang Plasman geen akkoord heeft, kan de productie niet opstarten. Israël en Libanon zijn het eens geraakt over een tijdelijk staakt het vuren. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen onderhandelen in de Verenigde Staten. Ook de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah moet stoppen met zijn aanvallen op Israël. Maar Hezbollah was niet betrokken bij de gesprekken. Over 3 weken wordt er nog verder gepraat over een permanenter staakt het vuren. En WK zorgen voor voetballer El Ouadi. De speler van Racing Genk zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen. Maar plots mocht hij het vliegtuig niet op. Volgens lokale media door visumproblemen. De Marokkaanse bond doet er alles aan om Ouadi toch nog op tijd in de VS te krijgen. Marokko speelt zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Wisselvallig met regen en onweerspuien. Na de middag wordt het in het westen geleidelijk droger met maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien. Aan zee blijft het wel droog en zonniger tot 19 graden. Zaterdag eerst nog opklaringen, later opnieuw regen bij 20 graden. En zondag meestal droog met af en toe enkele opklaringen.
13: Dankjewel, vrouwtje. Eens kijken naar de weg. 103 kilometer file. Op dit moment de vertragingen van 10 minuten en meer. Op de E17 Gent-Antwerpen verlies je een uur. 61 minuten om precies te zijn. Van Maasmunster tot Haasdonk. Op de E19 Breda-Antwerpen verlies je 22 minuten. Van Brecht tot Antwerpen-Noord. Op de E313 Lummen-Antwerpen. Tot Wommelgem. Plus 12 minuten op de N16 Sint-Niklaas-Middenbroek van Temse tot Breendonk. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je ook 12 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En op de E429 Doornik-Brussel komen er 11 minuten bij van Tubeke tot Nijvelse Steenweg. Andere vertragingen maximaal 8 minuten nu.
3: The Good Morning Show
5: met Johan Henneman.

Hun carrière startte al in de jaren 60. En tegen dat we halfweg de 70s waren, hadden ze de wereld veroverd. Inderdaad, Rocking All Over the World. Van Status Quo. Het is bijna 8 over 7. En je zit volop bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Bij Kylie Minogue en The Locomotion nu.

0: Marvin Gaye. Ja, we zaten in de 70s met deze Mercy, Mercy Me. Het is 14 over 7 en hij hangt al aan de lijn, Erwin Franks. Maar veel goed zomernieuws heeft hij niet bij, volgens mij. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johan. Mercy, Mercy, is dat een oproep naar de weergoten?
0: Ja, zo zou je het ook kunnen bekijken, natuurlijk.
1: Ja, wat gaat vandaag verder bergaf, hè, met het weer? Dat is wel duidelijk. Staat ons opnieuw een sterk wisselvallige dag te wachten met buien die lokaal onweerachtig zijn. Met soms veel regen op korte tijd. Maar kijk, tussen de buien door komt de zon regelmatig tevoorschijn. Bij temperaturen die toch een beetje terugvallen. We halen vandaag geen 20 graden meer.
0: Ja, we zullen erdoor moeten vandaag. En ook morgen vermoed ik en vannacht.
1: Ja, morgen zijn die buien minder talrijk. Ze zijn ook minder hevig. De droge momenten beginnen al een beetje langer te duren. En de zon is ook regelmatig van de partij bij 18, 19 graden. Maar helemaal droog houden we het dus ook niet. En dan het weekend begint veelbelovend. Zaterdag blijft het een groot deel van de dag droog. Het is pas zaterdag laat in de middag en avond dat er opnieuw regen valt bij dan 20 graden. En dan zondag is de kans op een bui klein. Niet helemaal uitgesloten, maar toch zeer klein. Met zon, met wolken, bij opnieuw zo'n 20-tal graden. Maar die zondag, dat is dan toch de betere dag van het weekend. En ook volgende week is het wat wisselvallig, maar toch licht wisselvallig. Dus af en toe een bui, maar meestal is het wel droog met zon en wolken. Maar die temperaturen willen nog niet echt de zomerse toer opgaan. Maandag, dinsdag, woensdag in de buurt van 20 graden.
0: Ja, dat zijn geen temperaturen, dat zijn geen gemiddelde temperaturen voor de tijd van het jaar. Maar als het tropisch warm is, dan zijn dat ook niet bepaalde temperaturen voor de tijd van het jaar. Hè. Het is toch altijd wat natuurlijk, hè?
1: Ja, in België is het alles of niks, hè?
0: Ja, dat is wel duidelijk. Erwin, we horen jou morgen terug in de Good Morning Show. Tot dan.

0: 11 voor 7:30 met de poppen spelen in de jaren 60 en muziek maken tegelijkertijd. Cliff Richard deed het samen met zijn band op Living Doll. Tell My Houston. Meteen Don't Leave Me This Way en daarvoor mag je de radio toch wel wat luider zetten.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
10: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
9: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
11: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
14: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
15: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
16: Het beste uit de 60s, 70s en 80s. Yo!

Wat een onwaarschijnlijk goed nummer. Het was al een hit in de jaren 70, een paar jaar daarvoor. In de versie van Harold Melvin en de Blue Notes. En 10 jaar later, in de 80's, werd dat nog eens net overgedaan door de Combinats. En dat is natuurlijk al een reden genoeg om het nummer zeker in jouw lijstje te zetten voor het feest, jouw feest van de 70's, de 70's top 1000. De 7:45. Ook vandaag moeten we het nog hebben over Margriet Hermans. Natuurlijk, wat een dame, wat een vrouw, wat een onwaarschijnlijk sterke vrouw. Straks tussen 9 en 10, een eerbetoon in de Good Morning Show.

0: Ik vind dit een van de mooiste Nederlandstalige liefdesliedjes. Deze magie van Philip Robrecht, de Miami Sound, die vliegt er ook in zometeen op deze donderdagochtend met de Conga. De hoofdpunten van het nieuws.
1: Goedemorgen. De meeste ouders steunen het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse ouderkoepel. 8 op de 10 ouders zijn fan van het verbod. Maar ze zien ook wel dat leerlingen nu meer op hun laptop zitten. Dus de schermtijd blijft wel ongeveer gelijk. Ook op het stressniveau of de concentratie van hun kind merken de meeste ouders weinig effect. Israël en Libanon zijn het eens geraakt over een tijdelijk staakt het vuren. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen onderhandelen in de Verenigde Staten. Ook de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah moet stoppen met zijn aanvallen op Israël. Maar Hezbollah was niet betrokken bij de gesprekken. Over 3 weken wordt er nog verder gepraat over een permanenter staakt het vuren. En een flinke opdoffer voor Nederland richting het WK voetbal. Ze hebben hun laatste oefenmatch thuis tegen Algerije met 0-1 verloren. Oranje had na rust amper nog kansen. Net voor het einde van de wedstrijd scoorde een Algerijn nog het enige doelpunt. Nederland speelt 14 juni zijn eerste WK-wedstrijd tegen Japan. En wisselvallig met regen en onweersbuien. Na de middag wordt het in het westen geleidelijk droger met maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien. Aan zee blijft het droog en zonniger tot 19 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: 8:02. De files die zijn er helaas ook op deze donderdagochtend. Het is al behoorlijk druk, 152 kilometer momenteel. We hebben de vertragingen van een kwartier en meer op de E19 Breda. Antwerpen komt er een half uur bij, van Brecht tot Antwerpen-Noord. Op de E313 Lummen-Antwerpen, daar verlies je 27 minuten van Herentals-West tot Wommelgem. Op de E17 Gent-Antwerpen plus 20 minuten van Sint-Niklaas-West tot Antwerpen-West. 18 minuten erbij op de binnenring rond Brussel van Expo tot Machelen-Woluwedaan. Op de E19 Mechelen Brussel, 16 minuten trager van Zemst tot Machelen en een kwartier extra op de R4 Gent-Oostakker van Oostakker richting Zelzaten. Daar verlies je een kwartier van Gent-Zeehaven tot Gent-Zeehaven. Andere problemen, maximaal 12 minuten nu.
3: Good Morning Show met Johan Henneman.

0: pijnlijke herinnering die uitgroeide tot een wereldsucces. Donkere wolken pakken zich samen als het verkeerd gaat in de liefde. Vraag het maar aan Nazareth. Maar ook de zon gaat natuurlijk schijnen. Als het heel erg goed gaat, vraag het maar aan de Beach Boys zometeen met Then I Kissed Her.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Goeie, wacht hè.
3: Rustig,
2: Sian. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
6: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
9: Imosco!
10: Nee, Imosco, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
9: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
8: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imosco, man.
3: Och, jongens.
8: Dat is wel een meld, hè.
11: Je droomhuis staat vroeger op Imosco.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met

Dat ene moment, dat blijft voor altijd le moment suprême. Ook bij de Beach Boys is dat het geval. Then I Kissed Her. Het is bijna 7:45. Triest nieuws gisteren. Triest nieuws in de Vlaamse showbus in de wereld. Want Margriet Hermans is overleden na een heel kort ziekbed. Het was eigenlijk nog maar net bekend dat ze heel erg ziek was. En gisteren was ze er al niet meer. En het heeft ons allemaal diep geraakt. En Margriet was tot vorig jaar, tot aan de zomer, een van de vaste gasten samen met haar dochter Céline in de Good Morning Show. Telkens aan het einde van het programma, even voor 10 uur, in de wereld van Wat een Leven. En om dat leven blikken wij graag terug. Blik ik straks graag terug, omdat ze deel uitmaakte van het programma. Omdat ze zo belangrijk is. Van 9 tot 10, een hommage aan Margriet. Met verhalen ook van Jacques Vermeire, van Luc Appermond en van Koen Krukke.

Het zijn van die namen waar je zou kunnen overkijken als je aan het stemmen bent voor de top 1000, de 70s top 1000. Rolls Royce niet vergeten als je stemt via onze website nostalgie.plus voor jouw feest van de 70s. Voor deze Is It Love You're After. De voorpagina van de Vlaamse kranten, ze zijn er altijd bij. Ook op deze donderdagmorgen 4 juni. De titels die vooraan staan, de aandachtstrekker. En helaas is dat het niet dat mooie nieuws over Margriet Hermans, maar wel het afscheid. Nieuwsblad heeft het over. Het afscheid kwam veel te snel met een grote foto van Margriet erbij. Ook het laatste nieuws heeft een foto van haar op de voorpagina. De gulste lach van Vlaanderen, afscheid van Margriet Hermans, 72. De standaard vandaag. Margriet Hermans koos voor euthanasie. Ze wilde niet afzien en lijden. De morgen titelt In Memoriam Margriet Hermans. Een moedige vrouw die altijd haar eigen beslissingen nam. In Gazet van Antwerpen gaat het ook over Margriet Hermans. Met een mooie foto van haar. Hoe bakkersdochter een showbiz-icoon werd. En waarom de Kempen een waar boegbeeld verliezen. Dat zijn de bijtitels in de Gazet. En Belang van Limburg, Margriet Hermans op de voorpagina. De gulelach van Vlaanderen is niet meer. En ook wij hebben het straks over Margriet Hermans. Van 9 tot 10. Een hommage in de Good Morning Show aan de dame die aan dit programma heeft meer gewerkt. Andere titels in het nieuwsblad. Gemiddeld rusthuis €570 duurder dan gemiddeld pensioen. En N-VA-ministers ruzien over leerlingenvervoer. Het laatste nieuws heeft het over de Belgen die steeds meer online kopen. En Onana staat ook op de voorpagina. Sfeermaker en plots ook verdediger bij Duivels. De standaard dan. Prijzen woonzorgcentra blijven stijgen. Bewoners nu al €2.359 per maand. En moeders lopen 2 keer meer kans op burn-out of depressie dan vaders. In de morgen gaat het over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Zelfs geboortestad Poetin niet veilig voor Oekraïnse drones. En Franstalig onderwijs davert op zijn grondvesten. Enorm besparingsplan stuit op hevig protest. Gemiddeld rusthuis €570 duurder dan gemiddeld pensioen, titelt de Gazette van Antwerpen. Het gaat over het Antwerps Fashion Festival. En de Gazette heeft 15 adresjes geselecteerd die Antwerpse mode in de etalage zetten. En dan het Belang van Limburg met ook een mooie, mooie villa op de voorpagina. Een boerenjaar voor luxe villa staat erbij. En 1 sigaret op 4 in België is illegaal. Dat zijn ze, de krantentitels van vanochtend. Daar hebben we Holland John Oates komen eraan met Man Interior.

0: vinden het uitstekend met elkaar. Peaches and Herb en Reunited. En dat doet zo goed aan het hart. En aan zoveel meer leuke dingen. Er zijn van die zekerheden in het leven. Dat is een musical, een leuke musical. Met kerst is dat altijd de Sound of Music. Wel in de zomer maak ik daar ook een gewoonte van. Dan kijk ik nog eens naar Grease. En daar hoort natuurlijk dat schitterende nummer van John Travolta en Olivia Newton-John bij. Je hoort het zo meteen na het nieuws.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kersverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
5: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
8: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
9: Met jouw feest van de 70s.
8: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
10: En luister vanaf maandag 15 juni
11: naar de 70s top 1000.
0: Van harte welkom in de Good Morning Show op donderdagochtend. En olifanten pijpen, hakken en ik sloeg al eens een kappersbeurt over in de 70s. Langer haar, ze waren ook stuk voor stuk van mijn feest van de 70s. Een stukje deel. Your golden years, nostalgie plus. Het nieuws, want het is 8 uur, hier is Fraukje Kaljon.
12: Goedemorgen. Je betaalt steeds meer voor een verblijf in een Vlaamse woonzorgcentrum. Bewoners betalen nu gemiddeld bijna €2.400 per maand. Dat is €570 meer dan het gemiddeld pensioen. De kosten van bijvoorbeeld dokters, het wassen van kledij en een tv-abonnement zijn vaak niet inbegrepen. Ouderenvereniging Okra maakt zich zorgen, want de kloof wordt alleen maar groter bij elke indexering. In 2 jaar tijd stegen de pensioenen met gemiddeld €34 per maand, terwijl de factuur van het rusthuis opliep tot €47. We shoppen steeds vaker online. Vorig jaar spendeerden we meer dan €18 miljard aan online aankopen. Dat is een stijging met 5% tegenover 2024, blijkt uit cijfers van de e-commerce federatie Bicom. Maar het geld gaat veel vaker naar buitenlandse webwinkels. Meer dan 6 op de 10 koopt bij een Chinese webshop zoals Shein en Temu. En dat is slecht voor onze economie. Steeds meer winkels en shops verdwijnen daardoor in ons land. De staking bij Volvo-toeleverancier Plasman gaat ook vandaag voort. Er is opnieuw geen akkoord gevonden tussen vakbonden en directie. Plasman produceert pumpers voor Volvo Cars in Gent. En daardoor blijft ook de productie in de fabriek van Volvo stil liggen. 4.500 werknemers zitten thuis op economische werkloosheid. Het is nog onduidelijk hoe lang dat zal duren. Zolang Plasman geen akkoord heeft, kan de productie niet opstarten. En WK zorgen voor voetballer Elouadi. De speler van Racing Genk zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS reizen. Maar plots mocht hij het vliegtuig niet op. Volgens lokale media door visumproblemen. De Marokkaanse bond doet er alles aan om Elouadi toch nog op tijd in de VS te krijgen. Marokko speelt in zijn eerste wedstrijd op 14 juni tegen Brazilië. Wisselvallig met regen en onweersbuien. Na de middag wordt het in het westen geleidelijk droger met maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien. Aan zee blijft het droog en zonniger tot 19 graden. En zaterdag eerst nog opklaringen, later opnieuw regen bij 20 graden.
0: Flitsmeister heeft 196 kilometer file geteld. De vertragingen van 20 minuten en meer. De E19 Breda... Trager. Van Brecht tot Antwerpen-Noord op de E313 Lummen-Antwerpen verlies je een half uur. Van Herendals-West tot Wommelgem 25 minuten extra. Op de E17 Gent-Antwerpen van Sint-Niklaas-Centrum tot Antwerpen-West 25 minuten erbij. Ook op de E40 Luik-Brussel van Haasrode tot Sint-Stevens-Woluwe. Op de E17 Sint-Niklaas-Gent verlies je 21 minuten van Lokeren tot Gent-Brugge. En 21 minuten trager ook op de binnenring rond Brussel van Expo tot Mechelen-Woluwelaan. 20 minuten erbij op de E19 Mechelen-Brussel. en 20 minuten trager ook op D40 Brussel-Gent van Ennepemeren tot Zwijnaarden. Plus 20 op de E429 Doornik-Brussel van Tubbeke tot Nijvelse Steenweg. Andere vertragingen lopen op tot 17 minuten.
6: The Good Morning Show
13: met Johan Henneman.

We zijn met velen, hoor. Ik ben echt niet alleen die zo gek was op deze film. Op Grease met John Travolta en Olivia Newton-John met die schitterende nummers erop. Want er was natuurlijk veel meer dan You're the One That I Want. Veel meer waarop je kan stemmen voor onze 70s top 1000. De zombie.

Volgens onze leerkrachten zou je met dit Engels en Frans met heel veel haar op niet door die examen komen. Shake was dus niet het goede voorbeeld, maar we waren wel blij dat hij op de radio werd uitgezonden en dat we dat plaatje konden draaien en nu terug kunnen draaien in jouw feest van de 70s. Shake met You Know I Love You. Tu sais, je t'aime. Had zoveel haar op Engels en Frans, omdat hij niet echt Frans was, ook niet echt Engels, maar wel geboren en getogen werd in Maleisië.

0: Zalig om mee wakker te worden. Een kippenvelmoment van 's ochtends vroeg in de Good Morning Show. Met Simply Red en Holding Back the Years. Het is 14 voor 8:30. Best of My Love van The Emotions staat voor je klaar. En dat is natuurlijk een van die toppers uit de 70s.
1: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
2: Die desregistratie bedoelt je?
1: Ja.
2: Daar kan ik u bij helpen.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Sst, luister.
5: Zomerdeals!
4: Hoor je het ook?
5: Zomerdeals!
4: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summerdeals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
3: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Je scheerroutine blijft vertrouwd? De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ricci, citroen met framboos, bekend.

heeft me toch diep geraakt hoor, het verhaal van Margriet. Margriet die enkele weken geleden meldde dat ze heel erg ziek was, dat ze aan een hele erge kanker leed. En nu is ze er plots niet meer. En Margriet werkte tot vorig jaar, tot vorige zomer hier bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show samen met haar dochter. Had ze een verhaal uit haar wereld, uit haar leven. En dat vertelde ze even voor 10 uur in de wereld van. Het gaan vandaag nog 1 keer doen. We gaan dat herhalen straks even voor 10 uur. Maar we gaan veel meer doen tussen 9 en 10. Een echte hommage aan Margriet Hermans. Aan de vrouw die ze geweest. Aan die krachtige, sterke vrouw. Aan die fantastische vrouw met die onwaarschijnlijk gulle lach. We gaan het doen van 9 tot 10 met uiteraard enkele platen van Margriet. En we gaan ook luisteren naar de verhalen van mensen die haar heel erg goed gekend hebben. En dat is zeker Koen Krukke, een van haar beste vrienden. Is zeker ook Luc Appermond. Die haal ik straks ook aan de telefoon. En even voor 9 uur ga ik ook bellen met Jacques Vermeire. Straks dus in de Good Morning Show hier bij Nostalgie Plus. Een eerbetoon aan Margriet Hermans.

0: woestijnen met grote cactussen. In het roos gehulde bergen in de verte. Geweerschoten. Revolvers. En cowboys. Ja, een echte western op de radio, hè. Met de Hollies en de Day That Curly Billy Shot Down Crazy Sam McGee. Het is 8:45. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Fraukje.
1: Goedemorgen. Margriet Hermans wordt volgende week woensdag begraven. De uitvaartplechtigheid zal volgens haar wens plaatsvinden in de landloperskapel van Merksplas Kolonie. Iedereen is welkom. Margriet Hermans overleed gisteren aan de gevolgen van een agressieve kanker. Ze werd 72. De meeste ouders steunen het smartphoneverbod op school. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse ouderskoepel. 8 op de 10 ouders zijn fan van het verbod. Maar ze zien ook wel dat leerlingen nu meer op hun laptop zitten. Dus de schermtijd blijft wel ongeveer gelijk. Ook op het stressniveau of de concentratie van hun kind merken de meeste ouders weinig effect. En Hongarije wil zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opheffen. Zo kunnen de gesprekken voor de toetreding opstarten. Hongarije blokkeerde dat jarenlang omdat de vorige premier Orbán een medestander is van Russisch president Poetin. Maar de nieuwe premier Macar bereikte een akkoord over de rechten van Hongaren in Oekraïne. En weer wisselvallig met regen en onweersbuien. Na de middag wordt het in het westen geleidelijk droger met maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien. Aan zee blijft het droog en zonniger tot 19 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Ja, wat een drukke donderdagochtend. 212 kilometer file. Dit zijn de vertragingen van 20 minuten en meer. De E313 Lumme-Antwerpen, daar moet je rekening houden met 36 minuten vertraging. Van Herentals Industrie tot Antwerpen-Oost. Op de E40 Luik-Brussel verlies je een half uur. Van Heverlee tot Sint-Stevens-Woluwe. Op de binnenring rond Brussel 26 minuten. Van Expo tot Machelen-Woluwe-Laan. 23 minuten trager op de A12 Boom-Antwerpen. Van Boom tot Bilderijk. Plus 21 minuten op de E17 Sint-Niklaas-Gent. Van Maasmunster tot Beervelde. Ook 21 minuten erbij op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen. Van Haasdonk tot Antwerpen-West. En op de E19 Mechelen-Brussel komt er 21 minuten bij van Zems tot Machelen. En 20 minuten trager gaat het ook op de E429 Doornik-Brussel van Tubeke tot Nijverse Steenweg. Andere files, daarin verlies je op dit moment maximaal 19 minuten.
3: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Good Morning Show. Het is 8:08. Straks een hele betoon aan Margriet. Om 9:00. Van 9 tot 10 in de Good Morning Show. Met onder andere Jacques Vermeijden, Luc Appermond en Koen Krukke. En natuurlijk ook muziek van Margriet. En Respect van Aretha Franklin hoort daar zeker bij. Als nummer dat ik nu mag draaien. Komt er dadelijk aan.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen.

0: Nostalgie's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
3: Carrefour. De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
0: Het beste uit de 60s,
6: 70s
0: en 80s.

Jij en ik, we gaan feesten, we gaan vieren, we gaan de jaren 70 vieren. Jouw feest van de 70s is bezig en het wordt nog straffer met de 70s top 1000. En daarin moet je zeker stemmen op Vlaamse kleinkunst. Want die hadden we toch graag in de jaren 70. Al die grote kleinkunstenaars, ze zijn allemaal langs geweest. Ze hebben de hitparade zelfs gehaald. En een van die kleinkunstenaars, over wie ik het vandaag wil hebben, hoge kunst is dat, is Tim van Wim de Kranen. Die zit er vandaag in. Wim de Kranen, die als mentor niemand minder dan Ramses Shaffi had. Ja, dan kan het moeilijk mislopen in zijn carrière. Scoorde hij ook nog andere hits. Denk maar aan Rosanne, aan Mensen van 18 samen met de Labossiers. En had het ook nog over Elke en Ricky en Christine en Marieke en Marcelino. Ja, ja. En die Tim van Wim de Kranen is eigenlijk een bijzonder nummer, want hij is nooit op single verschenen. Maar uiteindelijk dan toch wel een paar jaar geleden als eerbetoon. Omdat het nummer 50 jaar geleden uitkwam. Dat was in 1975. En nu maar stemmen, hè. Op Tim van Wim de Kranen. Via nostalgie.plus.

het hooi voor het jonge kalf. En wie het vers gebraden kalf niet lust, zo'n man die is maar half. Hier heeft de mens gewonnen, de arme grond verrijkt.

top 10. Zullen we ervan uitgaan? Zullen we massaal stemmen op Tim van Wim de Kranen? Voor de 70s top 1000, voor jouw feest van de 70s. In het kader van de Vlaamse Kleinkunst. Ja, Tim van Wim de Kranen. Ja, die moet in die fantastische lijst staan. Stemmen doe je via nostalgie.plus. Ik heb jouw hulp nodig voor morgen, voor de Good Morning Show van morgenochtend. Want er is heel veel sport komend weekend met de match van de Red Flames tegen Luxemburg vrijdagavond al. Met de Rode Duivels tegen Tunesië. Er zijn de finale dagen op Roland Garros. Er is de grote prijs van Monaco. Allemaal te beleven op televisie ook natuurlijk. Samen met enkele vrienden, met een goed pintje erbij. Ja, zeker met dat voetbal, dat zal niet mislukken. Want Tunesië, dat moeten we ook aankunnen natuurlijk als goede Rode Duivel. Ik ben op zoek naar platen die passen bij elke mogelijke sporttang. Sporttak. Sportplaten zoals bijvoorbeeld Born to Run van Bruce Springsteen. We Are the Champions van Queen. Ook hun bicycle race hoort daarin thuis. Survivor van... of met de Eye of the Tiger bijvoorbeeld. Keep on Running van Spencer Davis Group. Enige voorwaarde om mee te kunnen doen is dat die plaat moet komen uit onze golden years uit de 60s, 70s en 80s. En jouw suggesties voor de Good Morning Show van morgenochtend over sport. Jouw favoriete hits over sport, die zijn welkom via onze WhatsApp, hè. We hebben een nummer, 0477-900-800, 0477-900-800. Maar je mag ook altijd een mailtje sturen via de website, via nostalgie.plus. Zeker doen!

0: ook niet te vergeten voor de 70's top 1000. Spooky and Sue en Swinging on a Star. Nog meer 70's straks na 9 uur. En dan zeker een nummer dat past bij het leven van Marguerite. You are the sunshine of my life van Stevie Wonder na het nieuws.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
2: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Zeg, de Vos.
5: Ja, Lemmes.
6: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
5: Oei, wat doet hij er zo op?
6: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
5: Ja, en?
6: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: De Vos Lemmes.
9: Zalig.
10: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
11: Juni is 70's maand bij Nostalgie Plus.
12: Met jouw feest van de 70's.
11: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
13: En luister vanaf maandag 15 juni
11: naar de 70's top 1000.
0: Gisteren is Margriet overleden en Margriet heeft meegewerkt hier bij Nostalgie Plus aan de Good Morning Show. Samen met haar dochter Céline. Wat een vrouw. En ik zet haar graag in de kijker tot 10 uur in het eerbetoon aan Margriet.
14: Your golden years, Nostalgie Plus.
0: Het nieuws van 9 uur krijg je van Fraukje Kaljong.
15: Goedemorgen. De politie heeft sinds september al meer dan 2 miljoen crimineel geld in beslag genomen. Dat meldt binnenlandminister Kijntij. Ook werden al meer dan 350 kilo drugs en 300 wapens in beslag genomen. De politie pakte meer dan 7300 mensen op. Het waren gerichte acties om de drugsmafia en de georganiseerde misdaad hard aan te pakken. De focus lag onder meer op de steden Brussel, Antwerpen en Gent. Sinds april worden ook militairen ingezet in de Brusselse trein- en metrostations in de strijd tegen drugshandel. De factuur voor een Vlaams woonzorgcentrum blijft stijgen. Bewoners betalen nu gemiddeld bijna €2.400 per maand. Dat is €570 meer dan het gemiddeld pensioen. De kosten van bijvoorbeeld dokters, het wassen van kledij en een tv-abonnement zijn vaak niet inbegrepen. Ouderenvereniging Okra maakt zich zorgen. De kloof tussen de pensioenen en de kostprijs van een woonzorgcentrum wordt alleen maar groter bij elke indexering. Okra vraagt een structurele oplossing. Margriet Hermans wordt volgende week woensdag begraven. De uitvaartplechtigheid zal volgens haar wens plaatsvinden in de landloperskapel van Merksplas Kolonie. Iedereen is welkom. Margriet Hermans overleed gisteren aan de gevolgen van een agressieve kanker. Ze werd 72. In Nederland gaat het optreden van de Amerikaanse rapper Ye West, of ook wel Kanye West, dan toch door. Dat heeft de rechter beslist. Een Joodse belangenorganisatie wil het optreden verhinderen, omdat West eerder anti-Joodse uitspraken had gemaakt. Maar de rechter ziet geen concrete aanwijzingen dat hij een gevaar vormt voor de openbare orde. West treedt dit weekend op in de Gelre Dome in Arnhem. Wisselvallig met regen en onweersbuien. Na de middag wordt het in het westen geleidelijk droger met maximaal tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien. Aan zee blijft het droog en zonniger tot 19 graden. Zaterdag eerst nog opklaringen, later opnieuw regen bij 20 graden.
0: Wat een drukte onderweg. 207 kilometer file nog. Dit zijn de vertragingen van 20 minuten en meer. Op de E19 Breda Antwerpen verlies je 40 minuten van Brecht tot Antwerpen Noord. Op de E314 Heerlen-Lummen een half uur van Ginkoos tot Houthalen-Helchteren. Er gebeurde een ongeval op de buitenring rond Brussel van ter hoogte van Neerpedelieven. Een half uur vertragen vanaf Stellik. Op de E313 Lummerans verlies je 27 minuten van Herentals Industrie tot Massenhoven. 23 minuten erbij op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen. Van Haastonk tot Antwerpen-West, 23 minuten trager ook. Op de E40 Brussel-Gent, van Haast tot Merelbeke. Op de E313 Lumme-Antwerpen verlies je 22 minuten. Van Massenhoven tot Wondelgem en ook 22 minuten trager van Expo tot Machelen. Woon u aan. 21 minuten extra op de E40 Luik-Brussel. Van Bertem tot Sint-Stevens horen we andere vertragingen. Die lopen op tot 19 minuten nu.
13: The Good Morning Show
10: met Johan Henneman.

Tot voor kort heeft Margriet nog meegewerkt aan de Good Morning Show hier bij Nostalgie Plus. Samen met haar dochter in de wereld van Céline en Margriet. Die gaan we straks nog eens uitzenden. En intussen gaan we ook bellen met mensen die haar heel goed gekend hebben. Die heel goed met haar samengewerkt heeft. Of hebben. Koen Krukke, Luc Appermont en zometeen Jacques Vermeire. Die zal ook

0: Een hommage aan Margriet Hermans in de Good Morning Show hier bij Nostalgie Plus.
1: Wat zijn ze toch lelijk?
0: Met Margriet natuurlijk. En alle mooie mannen zijn zo lelijk. En dat is een nummer dat voor een legendarisch televisiemoment zorgde. Met niemand minder dan een echte Adonis, Jacques Vermeijden. Die hangt aan de lijn. Jacques, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Johan. Bedankt voor de woorden.
0: Ja, jij kan je...
2: Een Adonis.
0: Jij kan je dat nog levendig herinneren. Dat was in een televisieprogramma. Het was allemaal onverwacht, hè?
2: Het was de Gouden Schoen, het was de eerste aflevering. Of de, ja, of, ik bedoel het eerste jaar dat het op tv ging, of een beetje later. Maar Karl Huibrechts had gebeld voor naar Knokke te komen. Ik was bij de kampioenen, dus ik ging naar Ginder. Ik moest dan naar Bitters tenuken aandoen. En dan moest ik op het onverwachts samen met Margriet, ja, pure improvisatie. Zij zong dat liedje. En ik danste erop 3 minuten. Dus voilà, dat is een verhaal.
0: Dat is inderdaad nogal een verhaal. Want humor is eigenlijk wat jullie samenbrengt. Of zie ik dat verkeerd, dat het jullie echt gemeenschappelijk gaat, hè?
2: Nee, dat is perfect. De jaren 80 beginnen wij alle twee met een carrière. In radio, zij als zangeres. Dan naar de VRT, door de Drie Wijzen. De Oei Zaken Mijn Shows, waar dat ze meedeed met sketchjes ook, met humor. Mm-hmm. En dan heeft zij Margriet aan Zee gekregen. Dan deed ik daar ook sketchjes en zong ik en deed ik de warm-up. Dus we hebben altijd samengewerkt voor enorm veel dingen. Ook de Zoete Inval, de Drie Wijzen en noem maar op.
0: Ja. Ja, je kent haar dus eigenlijk vrij goed, mag ik zeggen. Wat is haar grootste gave?
2: Ja, talent, hè. Dus zoals in een tijd wat dikker, als we dat mogen zeggen. Ze trok zich dat niet aan en er mochten moppen over verteld worden. En ook in de Drie Wijzen, dat was... zat mannenhumor, hè. Dat is elkaar een beetje teasen, dat zijn. Ze kon geweldig goed zingen. Ze had een mooi taalgebruik, ook voor interviews te doen. Ja. Goed lachs, sympathiek. Ze hield van haar publiek. Ze genoot ervan van het applaus en stak zich niet weg. Het was een volkscomedienne. Ik ben ook een volkscomiek. Dus, en wij improviseerden graag. Dus we hadden alles gemeen om blijven leuke dingen te doen. Tot verleden jaar nog.
0: Ja, verleden jaar, wat heb je nog met haar gedaan?
2: Dat was Wattage, dus van Ruben van Gucht. Dus met allemaal wielrenners. En wij moesten de Drie Wijzen doen met een decor. En zij was bij Walter, Kurt en ik, dus deden ook een keer de Drie Wijzen.
0: Voilà. Ja, ja.
2: Andermaal voor VTM is er bij mij ook mee geweest. Dat was 3 dagen ook lachen. Hè. Ja.
0: Ja, dat kan ik mij inbeelden. Ja, ik kan mij Margriet alleen maar herinneren als goed lacht. Een hele sympathieke dame en ook een hele innemende vrouw, hè?
2: Ja, ze was zeer bezorgd voor andere mensen. Ook de medewerkers was ze zeer attent. Ik zal een voorbeeld geven. Dankbaar. We doen een rommelmarkt. Voor eenmaal andermaal, er ligt een collier. Oh, wat een mooie collier. Ik zeg, jammer, ik heb geen geld. Ik zeg, zal ik hem kopen voor u? Dat kostte mij 5 euro voor een wondermooie collier op de rommelmarkt. En ze had de zomerhit gewonnen. En ze komt daartoe met die collier. En ze zegt, en iedereen, mooi, wat een collier, want die viel licht op. Ze zei, ja, dat is de collier die ik gekregen heb van Jacques Vermeijden. Dus ja, iedereen dacht, dat mij die Jacques, die geeft zijn huisgeld ook aan van 5 euro.
0: Jacques, wat een mooi verhaal. Wat mooie herinneringen natuurlijk aan Margriet. En die zullen we voor altijd koesteren. En zo gaan we dat doen. Jacques, ik wens jou een hele mooie donderdag toch nog. En bedankt om aan de telefoon te komen en te getuigen over Margriet Hermans. Gisteren overleden. Jacques, tot later, hè.
2: Graag gedaan, Johan. Dag.

0: Je luistert naar Nostalgie Plus, naar de hommage aan Margriet Hermans in The Good Morning Show. Margriet, die ook in ons programma heeft meegewerkt. Margriet, die je natuurlijk vooral kent ook van televisie en zeker van het programma Margriet aan Zee in Middelkerken, daar aan het casino. Hoe dat allemaal in elkaar zit, dat gaat ze nu zelf vertellen. Want ik heb een fragment van haar gevonden uit een interview.
1: Die talkshow die was begonnen in 89 eigenlijk. Het jaar voor VTM op antenne ging, ik herinner me dat nog heel goed. Toen was er zo wat sprake tussen de artiesten en tussen mensen in het vak van oh, er gaat de commerciële zender komen in Vlaanderen. Daar werd zo'n beetje denigrerend over gedaan, vooral door de VRT, zo van ja, maar dat wordt niks, dat is geen concurrentie voor ons, maar je kent dat zo, hè.
0: Ja.
1: En toen was daar een programma, dat heette met Mike aan Zee. Maar Mike Verdreng, die was dus volop bezig met die commerciële tv en die had dus eigenlijk vaarwel gezegd bij de VRT. En Bart de Pree was toen splinternieuwe opkomende producer en die had mij in het panel gezet en die zei, Margriet, ik heb dringend iemand nodig deze zomer voor een live presentatie, doe jij dat niet? Ik zeg, oei, ik zeg, wat is dat hier voor een tof aanbod? Ik zeg, ja, ik wil je dat best wel proberen, ik denk wel dat ik dat zou kunnen. Enfin, we zijn daaraan begonnen aan dat avontuur.
2: TV1 op dinsdagavond. Ze staat er weer, mevrouw Margriet Hermans.
3: Dankjewel. Een heel goede avond en hartelijk welkom hier in het casino van Middelkerken. Vanavond serveren we u een smakelijke aflevering. Eentje om duim en vingers af te wikken. We hebben het namelijk over, hoe kan het ook anders, eten en drinken.

0: Muziek stond centraal in het leven van Margriet. Dat is wel duidelijk. ABBA en Thank You for the Music. Nog meer muziek van John Miles zometeen.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Ik ben Pippa de kat.
4: En ik Bobby de hond van Maxizo.
5: Hallo!
3: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
4: Neem uw baasje eens mee.
3: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
4: Met de lage pladijzen.
3: Prijzen. Lage prijzen.
4: Wat zei ik?
3: Pladijzen.
4: Lage prijzen natuurlijk.
3: Ja. Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Oh, rosébeken.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
6: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Ment bestaat 15 jaar.
9: Happy birthday!
8: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
10: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

0: ook geboren is met heel veel muzieknoten. Dat is Margriet Hermans en Koen Krukke, die haar natuurlijk ook heel erg goed gekend heeft. Een van haar beste vrienden, liever, hangt aan de lijn. Koen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johan.
0: Koen, ja, ben je er al een beetje over? Want ja, het was nog wel een emotioneel moment gisteren toen je het vernam.
1: Moet eerlijk zeggen, het was een heel emotioneel moment. En ja, het werd ineens medegedeeld. Ik ben met televisieopnames en al bezig. En ineens zegt er iemand van de ploeg, ja, Margriet is dood. Dus ja, dat was een schok voor mij, ongelooflijk. Ja, ik wist natuurlijk dat het niet goed was en dat het misschien ook niet goed zou komen. Want ik had nog een paar dagen geleden Céline aan de lijn. En die zei ook tegen mij, ja Koen, we leven van dag tot dag. Dan weet ongeveer een beetje waar de klepel hangt. Hè. Als dat gezegd wordt door familieleden of door je dochter, dan weet het een beetje. Hè. Maar ja, het komt altijd onverwachts. Ik ben er nu nog niet boven, maar je verwerkt het op den duur. Hè. Ik heb er toch deze nacht niet goed van geslapen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, het is wel een hard afscheid, want zo mensen als Margriet, dat kom je toch niet vaak tegen, hè?
1: Nee, dat zijn onvergetelijke iconen. Margriet was Margriet, hè. En Margriet was ook tegen iedereen vriendelijk en tegen iedereen gul. En op Margriet kon je ook niet boos zijn, hè. Zelfs als ze een keer iets zei dat niet gepast was, dat is met mij ook juist hetzelfde. Soms zegt mijn zoon van, als ik een interview heb of als ik iets moet doen, let op wat dat zegt. Hè. En eigenlijk, Céline zei dat ook altijd tegen Margriet. Maar let op wat dat zegt. Hè. Maar ja, zo zit ze in elkaar en zo zit ik ook in elkaar. Het flapt hem eruit en het is de wereld ingestuurd. Ja.
0: Koen,
1: een beetje naar gebrek was dat dan ook een beetje het mijne. Dus ja.
0: Ja, dat is een klein kantje, maar een leuk kantje. Want ik heb daar ook opnames gedaan voor de wereld van Margriet en Céline hier bij Nostalgie Plus. En dat was op sommige momenten ook wel zo natuurlijk dat er iets uitkwam. Ja. Van Céline zei, mama, niet doen.
1: Ja, ik weet het. Zo zegt dat ook altijd. Maar ik heb nu meer ongezegd wel, man.
0: Koen, waar hebben jullie elkaar ontmoet voor het eerst?
1: Oh, de eerste met de zoete inval. We hadden elkaar eigenlijk nog niet ontmoet. Maar Gerry Kabeke, producer van Radio 2, die kwam mij tegen in de lijzen en hij zei, ik heb u nodig. Maar ik zeg ja. Ja, zegt hij, we gaan een nieuw programma doen met Luc Appermond en dat gaat de zoete inval noemen. En moeten we een proefprogramma maken en naar Brussel opsturen. Ik zeg, laat maar iets weten. En de week daarna, die zaten we al in de studio met Margriet. En ze hebben Margriet leren kennen eigenlijk. Alleen persoonlijk leren kennen, maar ik ken haar al van televisie. En met de weerman Frank de Boze. En dat was het proefprogramma. En dat is, daar hebben we ook ons eigen geweest. Dat is opgestuurd naar Brussel. En de week daarna hadden we al groen licht. Ja. Mocht het programma al beginnen. Dus we hebben er 1000 opgenomen. Meer dan 1000, ja.
0: Ja, ook op televisie zaten jullie in panels, hè?
1: Televisie, zeg eens. Namen noemen, de drie wijzen hebben we allemaal samen gedaan. Ja, heel veel. Heel veel programma's met Margriet. Maar ook niet alleen programma's, ook optredens. Ik heb met Margriet 2 jaar de Gentse feesten gedaan. Maar Margriet was een beetje in de vergeethoek geraakt. En ik heb haar toch weer opgebeld en zeg, Margriet, ze hebben met mij de Gentse feesten niet nodig. We hebben dat 2 jaar gedaan. En Margriet is weer een beetje in de aandacht gekomen daardoor.
0: Ja, ook in Liefde voor Muziek kan je die uitzending nog herinneren van enkele jaren geleden.
1: Ja, zeker. En natuurlijk haar trofee die ze gehaald heeft met Lekker Blijven Hangen en zo. Ja. Ik gunde het haar gewoon. Dus was het waard dat ze dat nog een keer alleen in ontvangst mocht nemen.
0: Ja, en het was een verdiende beloning, want wat een carrière heeft ze toch gehad, hè?
1: Ja, goed, 40 jaar heeft ze, want we hadden nog een paar weken geleden gebeld, had ik gebeld met haar. En ze wil mij ook integreren in de show, ze ging een show doen, rond dat 40 jaar carrière. En daar wil ze mij ook in betrekken en zo. Dus ja, en dan had ik ze aan de telefoon en klonk ze heel vrolijk en heel normaal. Maar ja, de diagnose is al een week of 2 daarna gesteld geweest. Een week, en het is heel goed gegaan.
0: Dat kwam ook heel erg hard binnen bij iedereen die Margriet goed kende. Ja. Ook bij de heel vele fans. Want dan krijg je ontzettend veel reacties van mensen die echt aangedaan zijn door haar overlijden.
1: Goed, ik had het al. Mijn Instagram, duizenden berichten op mijn Instagram. Ongelooflijk,
0: Het is echt onwaarschijnlijk. Ik heb voor Vechter gekozen uit Liefde voor Muziek. Is een nummer dat ze gebracht heeft met haar dochter. Hè? Weet je dat nog?
1: Ja. Ik heb Céline ook weten geboren worden. Hè?
0: Ja.
1: Maar Margriet heeft ooit nog gevraagd tijdens de zoete inval, zou ik uw sperma mogen hebben? Ik zeg, voor wat Margriet? Zou een kind willen zijn? Ja. Ze heeft dan nog aan Luc Appermond gevraagd, ze heeft het dan aan Frank Dingen gevraagd, maar geen een van de drie die wou. En toch is Céline er gekomen. Hè? Dus
0: ze heeft haar op dat podium van de Liefde voor Muziek. Samen met Celientje Vechter gebracht. Want ja. Celine komt eigenlijk van Marceline, van Vechter. En dat betekent het woord. En dat was een pracht van een nummer van Camille.
1: Ja, absoluut,
0: en ze heeft dat zo mooi gedaan. We gaan er nu nog eens samen naar luisteren. Koen, bedankt voor het gesprek en heel veel sterkte.
1: Ja, oké. Okay. Dank je wel.
0: Dag Koen.
1: Dank je wel.

0: Vechter uit Liefde voor Muziek. Samen met dochter Céline Margriet. Een sterke, sterke vrouw. En met plezier hebben we dat nummer gedraaid voor Koen Krugge ook. Want die heeft er ook zo van genoten. Angie van de Rolling Stones, dat is voor zo.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
5: Ik kies Unlimited Internet.
4: En 5G.
5: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
8: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
7: En helemaal op maat.
8: Zeker, tot in de details.
9: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
10: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.

0: Je luistert naar een eerbetoon aan Margriet Hermans, die gisteren overleed in bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. Ik heb Luc Appermont aan de lijn. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Ja, het heeft jou ook aangegrepen, hè, de dood van Margriet. Ondanks het feit dat het ja, toch een beetje te verwachten viel.
1: Ja, maar toch. Hè, het feit alleen al dat er een nieuwe therapie werd opgestart vorige week maandag, gaf toch al wel aan dat het misschien toch nog hoop was. En dan kwam dat artikel in de krant van die man die daar al 3 jaar mee leeft. Ja. Dus waren wij toch allemaal een beetje ja, hoopvol. Maar kijk, ja. Daar is niks tegen te doen, hè. Als het moet gebeuren, gebeurt het. Hè. En ik ben blij dat Margriet de eigen keuze heeft gemaakt dat ze niet langer pijn wilde lijden. Want dat vond ik toch ook wel dat niet meer nodig was met haar.
0: Ja, dat die peest haar wel een beetje, hè.
1: Ja.
0: Dat
1: ja,
0: die peest haar zo moet, want dat is een moeilijke beslissing natuurlijk, hè.
1: Ja, absoluut, absoluut. Maar dat had ze wel al in gewone gesprekken aangegeven vroeger. Als wij in ons radioprogramma De Zoete Inval het hadden over hoe wil jij herinnerd worden of wat mag er op je grafsteen staan. Dat zijn zo vragen die af en toe de revue passeren. Ja. Dan had Margriet daar altijd een heel duidelijke mening over. En dan zei ze, ja, ik wil niet afzien. Ik wil niet afzien, genoeg is genoeg. En ja, plakte ze daar niet op. Maar goed, is het toch allemaal veel te vroeg. Veel te vroeg.
0: Ja, ze zegt dat zelf, ze heeft het zelf gezegd, een rijk gevuld leven, hè? Want dat is het wel geweest, hè? Dat van Margriet.
1: Ja, ik denk dat zij 3-4 levens gehad heeft. Als je die allemaal moet optellen, de ervaringen die zij heeft mogen meemaken, dat alleen is natuurlijk een zachte troost, als het al een troost zou kunnen zijn. Maar inderdaad, ze heeft geleefd voor 3, zeg maar, hè.
0: Ja, in haar carrière ben je haar op een bepaald moment tegengekomen. Kan je je dat nog herinneren waar dat was, wanneer dat was ongeveer?
1: Ja, dat was bij haar prille begin. Hè. Ze deed mee aan Eurosong in de jaren, denk ik, 88, 89.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Dat was een van de laatste programma's die ik nog presenteerde bij de openbare omroep. En daar heeft ze echt op alle gebieden een imposante indruk nagelaten. En ze had een geweldige stem. En van toen

0: een paar dingen die ze heel graag had verwezenlijkt in haar carrière en die jammer genoeg niet gelukt zijn. Dat is wat jij nu zegt, haar deelname voor België aan het Songfestival. Maar ze had gezegd, ik heb 2 keren deelgenomen aan preselecties. Als ik nu wil gaan, dan moeten ze mij alleen aanduiden. En daar had ze denk ik wel gelijk in. En een tweede zaak is... jullie werken nu voor een zender voor waarin ook de mensen van een oudere leeftijd bediend worden. Dat was Margriet haar grote droom om een televisiezender of station of programma te hebben dat voor 50-plussers bestemd was. Zoals dat in Nederland bestaat, via Max televisie in Nederland. En dat was haar droom om dat ook hier te realiseren. Jammer dat dat niet gelukt is.
1: Ja, Luc, ze heeft het Eurovisie Songfestival niet gehaald. Maar die beloning is er dan toch gekomen in de vorm van een mooie prijs. Ook van Radio 2 van Zomerhit, hè?
0: Ja, want ik zat toevallig gisteren met Pat Crimson samen te lunchen. En we hadden het over het liedje Lekker Blijven Hangen, dat door Pat gecreëerd werd. En dat Margriet vertaald had voor Liefde voor Muziek. En we waren dat verhaal aan het vertellen, dat zo'n groot succes was met de bekroning van de Zomerhit. En op dat moment kwamen de eerste berichten bij mijn mobieltje binnen dat Margriet overleden was. Alsof het zo'n teken moest zijn.
1: Ja, en dat was dan toch even slikken. Kan je ook een anekdote voor de geest halen? Ja, ik weet, ik overval je er een beetje mee. Iets wat heel erg leuk geweest is, wat je je nog altijd kan herinneren.
0: Ja, het meest hilarische moment in de Zoete Inval dat ik mij herinner was het verhaal dat Margriet vertelde. Dat ze op vakantie was op een exotische bestemming met een vriendin. En dat ze in een hotel logeerde met een zwembad. En dat ze beslist hadden 's avonds laat, terwijl er niemand meer was, van naakt te gaan zwemmen. En dat hebben ze gedaan. En toen ze dat deden, kwamen ze eigenlijk in een aquarium terecht dat in een discotheek stond. Zodat alle genodigden in de discotheek die 2 dames in vol ornaat hebben zien passeren. De manier waarop zij dat vertelde alleen was al hilarisch, los van het verhaal dat ook al uniek is. Hè? Ja.
1: Inderdaad, het is een uniek verhaal. Luc, bedankt voor de babbel en we zullen Margriet nooit vergeten. Ik ga van haar nu een vriend draaien. Bedankt voor de babbel. Tot later.
0: Dat is heel mooi. Dankjewel. Dag.

0: Een dame die we in ons hart koesteren en die we nooit zullen vergeten. Margriet Hermans, een eerbetoon aan Margriet vanochtend in de Good Morning Show naar aanleiding van haar overlijden. En ik heb nog één ding over Margriet te vertellen. En dat is dat ze vorig seizoen in de Good Morning Show zat. Samen met haar dochter Céline. En samen vertelden ze mooie verhalen die ze samen al dan niet beleefden. Maar toch wel altijd om te lachen. En Margriet houdt van motorrijden. En het gaat natuurlijk over die motor in de wereld van Margriet. Waarmee we deze Good Morning Show afsluiten. Ik hoop dat je voor haar zal bidden, zal gedenken. En voor de mensen die heel dicht bij haar staan en die toch wel heel veel traan hebben, heel veel sterkte.
1: De wereld van Margriet en Céline.
2: Ja, Céline, je weet nog wel dat ik in een tijd heel veel motor gereden heb.
3: Ja, maar jij niet alleen, hè? Samen met mijn Peter, onkel Jeff, uw broer.
2: We hebben fantastische trips gemaakt. En deze keer was 1995. Jij was maar 2 jaar ouder. Ja. En we reden naar Normandië, Bretagne. Want dat was natuurlijk een 50-jarige viering van de bevrijding.
3: Ah ja, de herdenking eigenlijk van het einde van de Tweede Wereldoorlog.
2: En we gingen dan zo wat begraafplaatsen bezoeken, herinneringen daaraan. Onkel Jeff kende er alles van.
3: Ja, want hij heeft alle films gezien.
2: Alle oorlogsfilms had hij gezien. Ik wist niks, maar ik vond het wel zalig. We hadden maar één pech. Het regende weer pijpenstelen. Ongelooflijk. Eén lichtpuntje was, al die Amerikanen, en dat waren er veel op dat moment, want die gingen al die graven van hun ooms, van hun
3: verre familie,
2: familie deden bezoeken. En die zagen ons aankomen en die riepen, hey Holly! Die begonnen allemaal te wuiven.
3: Maar ja, de regen is misschien niet zo ideaal. Dus jullie zijn toen volgens mij nog doorgereden. Hè?
2: Absoluut. We gingen de zon tegemoet.
3: Ah, ja. Maar ja, op die Harleys, dat is zo'n kleine 600 kilometer.
2: We stoppen uiteindelijk op een terrasje. Ik zeg tegen mijn broer, ik zeg, kom eens even, we gaan hier in het drinken. We gaan even opwarmen, want ik zie het niet meer zitten. En nog eens even, ik heb begonnen een hapje te eten. En hij wil het glas aan zijn lippen zetten. En in één keer, pas, zijn brug viel uit.
3: Zijn brugtanden?
2: Ja.
3: Oh nee.
2: Van het geratel van de Hardy, van het gebibber. Deze tanden losgekomen.
3: Dus noodstop naar de apotheek dan, ja. En lijm gaan halen.
2: En lijm gaan halen. Dat was echt paniek, ja. Dat was echt geen leuk moment.
3: Ja, en een Herman zonder tanden om iets te eten en te drinken?
2: Dat is geen haalbare kaart.
3: Nee. Chance dan ook als je eigenlijk wel een goeie is, een flexibele. En dat een motorman is, hè, mama?
2: Amai.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
2: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
3: Met jouw feest van de 70s.
2: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
4: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s Top 1000.
5: Ja, met ook van hieruit veel warme gedachten aan Margriete. Goedemorgen en welkom hier. Your golden years. Nostalgie Plus. Het is 10:00. Dit is het nieuws met Frauke Kaljon. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Moeders hebben dubbel zoveel kans om op hun job uit te vallen door mentale gezondheidsproblemen dan vaders. Dat blijkt uit een studie van het Onafhankelijk Ziekenfonds. Het hangt af van ons netwerkinkomen en of de kinderen lang doorslapen bijvoorbeeld. Maar de kans op een burn-out of depressie is 2 keer zo groot bij werkende moeders. Omdat zij nog vaak instaan voor de zorg en huishoudelijke taken naast hun job. Moeders besteden gemiddeld 16 uur per week aan zorg en opvoeding. Vaders 8,5 uur. De politie heeft sinds september al meer dan 2 miljoen crimineel geld in beslag genomen. Dat meldt binnenlandminister Quintin. Ook werden al meer dan 345 kilo drugs en 300 wapens in beslag genomen. De politie pakte meer dan 7300 mensen op. Het waren gerichte acties om de drugsmafia en de georganiseerde misdaad hard aan te pakken. De focus lag onder meer op de steden Brussel, Antwerpen en Gent. Sinds april worden ook militairen ingezet in de Brusselse trein- en metrostations in strijd tegen de drugshandel. In Middelkerken zijn honderden mensen samengekomen op de waken voor de peuter van 2 die dinsdagochtend overleed. Volgens de eerste vaststellingen glipte het meisje zelf naar buiten terwijl haar oma en zus nog sliepen. Hulpdiensten vonden haar in een beek dichtbij haar thuis. Ze stierf later in het ziekenhuis. Op de plek van het ongeval legden vrienden en familie knuffels en bloemen neer. Wisselvallig met regen en onweersbuien. Na de middag wordt het in het westen geleidelijk droger, met maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien. Aan zee blijft het droog en zonniger tot 19 graden. Zaterdag eerst nog opklaringen, later opnieuw regen bij 20 graden. En zondag meestal droog met af en toe enkele opklaringen.
5: En dan geef ik je ook nog de files mee van 10 minuten of meer. Op de E313 naar Antwerpen verliest het meeste tijd op dit moment. Dat is 23 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Dan op de Brusselse Buitenring moet er 21 minuten aangeschoven worden tussen Zellik en Neerpede. Daar gebeurde een ongeval. En op de E19 naar Antwerpen heb je een kwartier nodig tussen Brecht en Antwerpen-Noord. En dan op de Antwerpse Ring richting Gent is het ook nog 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Ergens anders aan het aanschuiven is dat dus minder dan 10 minuten.

0: Melanie en de Edwin Hawkins Singers en de Lay Down Candles in the Rain. En dat klopt ook, want het regent vandaag. En die kaarsen die steken we dan natuurlijk aan voor Margriet. En natuurlijk ook heel veel dank aan mijn collega Johan Henneman. Hij bracht vanmorgen al een prachtig eerbetoon aan Margriet Hermans. En ook ik wil haar familie, vrienden en geliefden natuurlijk heel veel sterkte toewensen. En een dikke dankjewel, hè, Margriet, voor al die mooie momenten, voor jouw lach. Ja, vooral de sfeer die je hier bracht, ook hier op de radio. We denken met heel veel warmte aan jou en die herinneringen, die blijven natuurlijk voor altijd.
1: Nostalgie Plus.
2: Hallo.
3: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
2: Hello?

0: Well, they found my husband a few days later. Yes. The funeral's tomorrow.
1: Misschien ben je verrast om mij te horen. Hè? Leen is er even niet, ze is ziek. Maar de muziek die ze heeft gekozen, gelukkig wel. Ja, en mij krijg je er dan gratis bij. Hè? Donderdagochtend, je hoorde net Donna Summer. En dat was er eentje van voor haar wereldhits, The Hostage. Dat is een beetje zoals een ochtend kan zijn, toch? Voor je het weet ben je gegijzeld door mails, telefoontjes, boodschappenlijstjes en nog zoveel meer. Maar gelukkig is er dan de goede muziek om jou een beetje te steunen. We zijn onderweg naar de middag. Nu met eentje van Hot Chocolate. Dit is It Started With A Kiss.

0: En dan zitten we zo al helemaal in de sfeer van de 70s. Top 1000 die eraan komt. En 70s, dan denk ik aan fel oranje gordijnen, bruine zetels, lavalampen en een radio op het aanrecht die de hele dag aanstond. En ja, zo zag ons interieur er vroeger toch een beetje uit. En Dolly Parton, die draaide mijn ouders af en toe ook wel eens op hun platenspeler. Jolene, zo meteen.
1: Zeg, kan ik nu ook zo...
2: Flexijobbers aannemen?
1: Ja.
2: Natuurlijk.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
8: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
9: Zo. Zalig.
10: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
11: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
12: De lichten flitsen.
13: De drums knallen.
14: De gitaren huilen.
13: En de stemmen stralen. Oh.

0: Nostalgisch Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica Hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
0: Het beste uit de 60s,
2: 70s
0: en 80s.

0: Ja, ze meezingen, dat geeft energie tot de middag met Van Morrison, Brown Eyed Girl. Maar ze is er niet vandaag, hè. En ze heeft groene ogen. Van Morrison die heeft een bril nodig. Geen Leen, dus ook geen chef Timon. Maar ik heb straks wel een klein receptje voor jou. Nu ja, min of meer. Je zal het wel horen straks. Eerst Roxy Music. En de files van 10 minuten of meer op de E313 naar Antwerpen. Nog een half uur van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de E19 naar Antwerpen een kwartier van Brecht tot Antwerpen-Noord. En dan op de Antwerpse ring naar Gent. 11 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout.
1: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: die een bepaalde meisjesnaam populairder maakte. En straks heb ik er zo eentje uit de 70s. En ja, geen chef vandaag, want Leen is ziek. Maar geen zorgen, we hebben hier toch een culinair momentje voor jou. Want jambalaya staat niet alleen op vinylplaat, maar ook echt op het menu in Louisiana. Dat is een pittig gerechtje. En dat wordt zo meteen geserveerd, liever door de Carpenters. En geeft jou misschien toch ook wat inspiratie voor vanavond en voor jouw menu straks.
1: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Richie, citroen met framboos.
5: Richie, Belgische limonade.
6: Altijd verfrissend.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: promo koken.
2: Goh, maar wat?
5: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Nu bij Maxizo.
8: Hallo!
7: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
10: Wie, ikke?
9: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
10: Maar echt?
9: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
10: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
9: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
10: Voilà.
9: Op sunweb.be.

Matty Barge en Rhythm of the Night. Ja, en straks de song die voor de geboorte van de band Toto heeft gezorgd. En over geboorteactes gesproken. Sommige hits die verdwijnen, maar andere die veranderen in geboortekaartjes. Als jouw naam Claire is, dan zou het wel eens kunnen dat je ouders fan waren van het volgende nummer. Kwam uit begin jaren 70 en kort daarna werden er plots veel meer meisjes geboren die deze naam ook kregen. Claire dus. Ja, misschien ook eentje om mee te pakken, hè. Mee te pakken in jouw keuze voor de 70s top 1000, want die komt eraan bij Nostalgie Plus natuurlijk.

I Want You Back van de Jackson 5. En dit is Nostalgie Plus. We gaan nog eens terug naar de jaren 70. Ja, vinylplaten die draaiden toen overuren. Disco was echt overal. En Bos Kaks scoorde hits. En op zijn hit Lido Shuffle gebeurde nog iets bijzonders. Want deze leverde een totaal nieuwe band op. De muzikanten die meespeelden, die richtten kort daarna de band Toto op. En zo begon een van de grootste bands van de jaren 80. Maar met een hit uit de jaren 70. Lido.

Hoor die synthesizers, zeg. Ja, die muzikanten die je dus hier aan het werk hoort, werden dus later Toto. Hier bij Boskaaks en Lido Shuffle. Zometeen een artiest die voor heel wat naamsverwarring zorgde. En ik heb ook nog het eerste feest voor jou.

dat is waar. Hè. Zien we elke dag in het nieuws met alle gevolgen. Everybody wants to rule the world. Tears for Fears. En heb ik nu Alex Harvey voor je. Ja, er waren er twee in de 70s. Een Schotse muzikant, een rocker. Dat zorgt natuurlijk voor naamsverwarring. Degene die ik nu voor je heb klaarstaan is een country-legende. Want hij was eigenlijk een succesvol songschrijver. Achter de schermen heeft hij maar liefst 18 nummers geschreven voor Kenny Rogers. Dat is heel wat, hè. En met de royalties die hij daarvoor kreeg, kon hij zijn solo-carrière opstarten en dit specifieke nummer schrijven.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Oh, rosébeken.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
0: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, hey, hey. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè.
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is
6: af, waar? Blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate het. KBC beweegt met je mee.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immos Koopman!
11: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
12: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
13: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
14: Met jouw feest van de 70s.
13: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
15: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s top 1000.
16: Straks een nummer van Fleetwood Mac dat gemaakt is uit 5 afgekeurde songs. Een beetje zoals Frankenstein dus. En ook eentje dat blijft plakken van Gloria Gaynor. Komt eraan na het nieuws met Frankie Caljon. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Er is nog geen vooruitgang geboekt in het overleg over de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem. De Brusselse burgemeesters zaten daarover samen met federaal mobiliteitsminister Jean-Luc Cruc. Er duiken al maanden klachten op over nieuwe vliegroutes die tot meer geluidsoverlast leiden. De burgemeesters hebben de problemen aangekaart, maar concrete maatregelen zijn er nog niet. Minister Cruc wacht daarvoor nog op een akkoord met de coalitiepartners. De gemeente Oud-Turnhout in de Antwerpse Kempen opent een rouwregister voor Margriet Hermans. Zij heeft daar jarenlang gewoond. Om 1 uur vanmiddag kan je een boodschap achterlaten voor de familie in het dienstencentrum Eigenaard. Je kan ook online je steun betuigen. Margriet Hermans overleed gisteren aan de gevolgen van een agressieve kanker. Ze wordt volgende week woensdag begraven. Ze werd 72. En Israël heeft opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd in Libanon, amper een paar uur na het akkoord over een staakt het vuren. Dat meldt het Libanese persagentschap. Israël voerde droneaanvallen uit in 3 dorpen in het zuiden van Libanon. Gisteren raakten Israël en Libanon het eens over een tijdelijk staakt het vuren. Daarbij moest ook de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah zijn aanvallen stoppen. Wisselvallig met veel wind, buien en ook kans op onweer. Na de middag wordt het in het westen geleidelijk droger, met maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien. Aan zee blijft het droog en zonniger tot 19 graden. En zaterdag eerst nog opklaringen, later opnieuw regen bij 20 graden.
16: Ja, gezellig weertje om binnen te blijven dus. En te genieten van de classics. En dat kan ook onderweg natuurlijk. Als je ergens in de file staat, het langst moet je aanschuiven op dit moment op de E313 naar Antwerpen. Dat is 42 minuten van Herentalse Industrie tot Antwerpen-Oost. Op de E19 naar Antwerpen is dat 20 minuten van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Daar staat een defect voertuig. Op de Antwerpsring richting Gent ook 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En op de Brusselse Buitenring verlies je nog 10 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Woluwelaan. En op de binnenring ook 10 minuten van Groot-Bijngaarden tot Jette. Ergens anders aan het aanschuiven is dat minder dan 10 minuten.

we blijven gewoon de weg dromen. En dat is niet zo moeilijk met songs als deze bijvoorbeeld. The Chain van Fleetwood Mac. Toch een zeer verrassend nummer, want het klinkt als één geheel. Maar eigenlijk is het een muzikaal Frankenstein-monster. Want het nummer werd letterlijk samengesteld uit stukken van 5 afgekeurde songs. Ik breng je dus terug naar de jaren 70 met heel veel plakband. Dit is Fleetwood Mac.

0: Kiss.
1: Ja, dat iconische danspasje dat je in de videoclip ziet, waarbij Prince zijn armen wijd open doet, ja, zijn kont een beetje naar achter gooit en opzij stapt. Dat is gewoon exact gekopieerd van de legendarische James Brown. Hij heeft het van de beste geleerd, hè? En daarom was Prince ook zo goed natuurlijk. Komt eraan, een topclassic van Simon & Garfunkel. En die werd opgenomen op een cassettespelertje. En zonder drum. Als je die gaat horen, dan ga je dat niet zeggen. Luister nog even mee en dan weet je welke het is.
2: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
8: Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en 80s.

dat is misschien nog het mooiste aan de 70's. Hè. Muziek moest toen niet perfect zijn. Ze moest vooral goed voelen. Volledig gemaakt zonder drumstel. Paul Simon en zijn vrienden die sloegen tijdens een wild feestje. Ritmisch op een houten pianobank. En ze namen dat dan op met een simpele cassetterecorder. En toch hoor je die beat en dat nummer meer dan 50 jaar later nog steeds op de radio. Ja, je kan hem meenemen in jouw keuze samen met je andere favorieten. Voor de 70's top 1000. Die hoor je hier bij Nostalgie Plus vanaf 15 juni. En nu wordt die samengesteld, hè? Door jou. Dus grijp je kans en kies voor je favorieten op nostalgie.plus. En dan heb ik er nog een goeie uit die gouden tijd. Zoveel heerlijke muziek gemaakt toen. Het gaat een feest worden, hè? De 70's top 1000. Hier is Jimmy van Boudewijn de Groot. Your golden

0: te doen, hè, die 70s. Boudewijn de Groot en Jimmy en Gladys Knight en de Pips staat al gereed. En straks ook Michel Follet, die ons al even laat proeven van zijn middagprogramma. En dan kijken we natuurlijk ook nog eventjes op de weg voor jou. Als je onderweg bent, dan geef ik je de files mee van 10 minuten of meer. Op de E313 naar Antwerpen is het een half uur aanschuiven van Herentals West tot de Wommelgem. Op de E19 ook in de richting van Antwerpen, maar dan vanuit Nederland 23 minuten erbij. Vanaf Brecht tot Antwerpen Noord. En op de Antwerpsring naar Nederland is het nog 20 minuten van Antwerpen West tot Borgerhout. Ook op de E313 vanuit Antwerpen moet je er 10 minuten bij doen vanaf Herentals Oost tot Herentals West. Op de Brusselse buitenring 10 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Zaventem. En op de binnenring 10 minuten van Groot-Bijgaarde tot Dansaertlaan. Groot-Bijgaarde-Dansaertlaan liever tot Jette. En op de Antwerpse ring naar Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Ergens anders in de file is dat minder dan 10 minuten.
1: Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen.

0: heerlijke song van Gladys Knight and the Pips. En Eric Clapton, ja, die hoor je zo meteen twee keer na elkaar bij ons. Ga je straks vertellen hoe dat kan.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
4: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.

Maar je had ze wel herkend, hè. All You Need Is Love werd geschreven voor de allereerste wereldwijde satellietuitzending, Our World. Hoewel 400 miljoen mensen meekeken, begon de band pas exact 11 dagen voor de live-uitzending met het schrijven van dit nummer. Ja, geen stress, hè, bij de Beatles. De uitzending vanuit de Abbey Road Studios die zat ramvol beroemde vrienden die als achtergrondkoor fungeerden. Onder meer Mick Jagger was er, Keith Richards en ook Eric Clapton. Die zaten er allemaal tussen de ballonnen op de grond mee te zingen. Ja, en Eric Clapton, die is hier nu ook bij ons.

0: dat het weer een fijne uitzending gaat worden vanmiddag met Michel Follet. Maar hij gaat het gewoon zelf vertellen. Dag Michel.
1: Dag luisteraar. Dag Tony. Ook vandaag is 100% Follet voor de helft gewijd aan de jaren 70. Met het oog op die fameuze top 1000 die vanaf volgende maandag begint. Daar zitten af en toe heel merkwaardige keuzes bij, dat verwacht je van mij. Maar dit is echt wel een vergeten parel. Ik weet zelfs niet eens of het op single is uitgebracht. Maar ik heb het tussendoor en ik hoop dat jij er ook min of meer een herinnering aan hebt.

Het is volksmuziek, folk, maar ik ben daar dol op. En bovendien zijn twee grote namen die je hoorde. Straks hoor je hem helemaal, het is een kort nummer hoor. Uit een album Rough Mix dat toen bejubeld werd. Dat kreeg 10 op 10, 5 sterren in Rolling Stone. En toch, het album is een beetje onopgemerkt gebleven. Ondanks de grote namen van Pete Townshend, jawel, van The Who. En Ronnie Lane van The Small Faces, later The Faces. Die staken de koppen bij elkaar voor een plaat met memorabele liedjes. Puur, eenvoudig en toch zo hartverwarmend. Dit is er zo eentje, Annie. Je hoort hem straks in 100% volet. Go 70.

Frank Sinatra nog voor jou. En voor deze song moest het orkest maar liefst 22 keer opnieuw beginnen van hem. Tot het goed zat. Ja, we gaan ermee naar de middag. Veel plezier met Michel.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
4: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
5: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
6: Mens bestaat 15 jaar.
7: Happy birthday!
6: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Mens 5. Nu ook bij Proximus.
8: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
9: Met jouw feest van de 70s.
8: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
10: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s top 1000.
11: Prettige donderdag, aflossing van de wacht. Dankjewel Tony om Leen te vervangen tussen 10 en 12 na een uur. Domi en ik kruip ertussen.
12: Goedemiddag. Freddy Horion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herhaalbare criminele feiten. Dat staat in het vernietigend advies van het Openbaar Ministerie aan de Gentse Strafuitvoeringsrechtbank. Die besliste maandag dat Freddy Horion de gevangenis na 47 jaar mocht verlaten met een enkelband. Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden, maar hij mag nu verhuizen naar een forensisch zorgcentrum. Het Openbaar Ministerie heeft daar ernstige bedenkingen bij, omdat hij naar een zorghuis gaat waar de buitendeur overdag gewoon open is. Maar de rechtbank volgde het negatief advies niet. Er is nog geen vooruitgang geboekt in het overleg over de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem. De Brusselse burgemeesters zaten daarover samen met federaal mobiliteitsminister Jean-Luc Kruk. Er duiken al maanden klachten op over nieuwe vliegroutes die tot meer geluidsoverlast leiden. De burgemeesters hebben de problemen aangekaart, maar concrete maatregelen zijn er nog niet. Minister Kruk wacht daarvoor nog op een akkoord met de coalitiepartners. De Nederlandse politie onderzoekt een grote zedenzaak. Het heeft een groot netwerk opgerold van mannen die vrouwen uit hun omgeving drogeerden, verkrachten en dat filmden. De video's werden dan in besloten chatgroepen gedeeld. De politie pakte 4 verdachten op en er is ook nog sprake van 4 andere verdachten, tussen 21 en 51 jaar oud. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog niet duidelijk. Verder onderzoek van de in beslag genomen smartphones moet dat uitwijzen. Wisselvallig met veel windbuien en ook kans op onweer. Na de middag wordt het in het westen geleidelijk droger met maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien. Aan zee blijft het droog en zonniger tot 19 graden. En zaterdag eerst nog kans op opklaringen, later opnieuw regen bij 20 graden.
13: Follet.
14: Met Michel Follet.

Dat blijft u goed, hè? The Beauty and the Nerd, zo noemde ik ze altijd. Toen er van dat tv-programma overigens nog geen sprake was, maakten we kennis met het broederduo Sparks, Ron en Russell Mail. De ene een posteridool, een hippe vent met krullen. De andere oud voor zijn leeftijd met een kapsel en snor die herinneringen opriepen aan een niet zo prettig tijdperk. Slim imago, mogelijk maar eentje dat ze nog altijd uitspelen, want Sparks draait nog altijd mee. Amateur Hour, ik blijf het een van de meest opwindende singles van de jaren 70 vinden. Alsjeblieft, ik denk vorig jaar stond hij er niet in. Stem hem nu in die top 1000 van de jaren 70. Te horen vanaf volgende maandag. Welkom. Als ik Sen de Pape zo bekijk, Sen doet hier elke middag de techniek, vormen we wij twee ook een beetje de beauty and the nerd. Hij jong, de helft van mijn leeftijd, 33, knap slank. Bij mij mag je het zelf invullen. Veel bekend volk vandaag. Crowded House, ELO, Elvis, Tura, Golden Earring en deze hitmachine uit de jaren 70, die ook nog enkele uitlopertjes hadden in de jaren 80. Dit is Boney M.

Tony M. Je zou denken, een gedroomde zomerhit deze, Kalimba de Luna. Maar dat dook pas op in oktober 84. Geschreven door Tony Esposito, man van een echte zomerhit, Papa Chico. Op 1 juni 79 werd Discovery, het 8e album van ILO, gelanceerd. En er werden 5 singles vanaf gehaald die in Engeland 1 voor 1 top 10 haalden. De beste hielden ze voor het laatst deze.

Electric Light Orchestra. Ik ben te lui om de volledige naam uit te spreken. ILO dus, hè. En ik vertelde niet helemaal de waarheid. Want Last Train to London werd als dubbele A-kant single uitgebracht met Confusion. Maar beide singles hadden gek genoeg aparte hitnoteringen. Er kan niet genoeg ILO, Electric Light Orchestra, in de top 1000 van de jaren 70 staan, hè. In de laatste twee weken van juni. Onthoud dat. Een groep die zich ook liet gelden in dat decennium was Golden Earring, die in de jaren 60 toch nog een beetje anders klonk, ook in hun naam, en toen nog niet de ambitie had om de oudste rockband van Nederland te worden. Golden Earrings en That Day.

0: Golden Earrings. Het is moeilijk om hier de latere Golden Earring in te herkennen, zonder S. En logisch, want drummer César Zuiderwijk was er nog niet bij, zanger Barry Hay ook niet. George Kooijmans en Rinus Gerritsen, die waren er al wel van het eerste uur bij. En de zanger was Frans Krassenburg daar in 66, die aan de kant werd geschoven toen de groep zich meer naar rock oriënteerde. Die Krassenburg is er ondertussen 82. Nog meer pop uit Holland, 11 jaar geleden overleed Albert West.
1: 100% Hollands.

symfonie. Albert West, met dit liedje deed hij een gooi naar het Songfestival voor Nederland in 1975. Maar Teach-In, die won en mocht dus gaan. En we weten allemaal hoe het dingedong verging. Albert West, hij werd 65, overleed in 2015. Vrolijkheid nu van de House Martins.

0: Een van de kortste hits van de jaren 80. 2 minuten en 20 seconden. House Martins en Happy Hour. Nog meer Happy Radio in zicht. Zometeen Betty Wright.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
5: Mobiliteitsbudget?
4: Ja.
5: Laten we samen eens kijken.
6: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
7: 100% Follet.

Betty Wright in 1974. Shura. Ze had de bijnaam Queen of Miami Soul. Had in Amerika al succes op haar 16e en heeft haar eigen straat in Miami. Chaka Khan was een groot bewonderaar. Betty Wright vermengde disco met soul en rille funk. Wright's at Red, die mag vooral bekend staan als 5-trio. Ook zij gaven enkele hits een soul-injectie. Zoals dit nummer.

0: Die tong krijgt het hart te verduren. Rides a Threat met de opvolger van hun wereldhit I'm Too Sexy van 1992. Amerika deed al niet meer mee bij deze. Hoewel de geweldige Jocelyn Brown, nochtans een Amerikaanse, een glansrol kreeg in de single die wel in heel Europa aantikte. Don't Talk, Just Kiss. Ik ben beter in het eerste dan het tweede, dus blijf ik dat vooral doen. Ik verander van muzikaregister met een parel uit 77 en misschien voor sommige oren illuster liedje, maar in al zijn eenvoud zo mooi dat het je niet onberoerd zal laten. Zeggen dat hier twee rockmuzikanten achter schuil gaan. Pete Townshend van The Who en Ronnie Lane van de Small Faces, later The Faces. Ze staken de koppen bij elkaar voor een hoogst ongewoon album. Rough Mix heette het, dat door het muziekvakblad Rolling Stone met 5 sterren werd beoordeeld. Daarop dit volgetinte prachtliedje Annie.
1: 100% ondergewaardeerd.

Zo mooi. Annie, Ronnie Lane en Pete Townsend in 77 heel vaak op radio te horen. Hoewel het niet echt als hit kan worden geclasseerd. 20 jaar later, op 4 juni 97, overleed Ronnie Lane op amper 51 jaar aan MS. Nog zo'n mooie. Crowded House. Die besliste op 4 juni 96 om er definitief mee op te houden.

Crowded House in 1988. Hun afscheidsconcert op de trappen van het Sydney Opera House lokte uiteindelijk 120.000 muziekliefhebbers. En Crowded House werd uiteindelijk toch weer nieuw leven ingeblazen in 2007. Allemaal goed, zolang Neil Finn maar niet stopt met muziek maken, want hij en zijn broer Tim, ze zijn voor mij van de grootste poptalenten van hun tijd. Vergeet ook de mooie Franse hits niet van de jaren 70. Salvatore Adamo.

0: Salvatore Adamo in 1975, C'est ma vie. Een liedje dat ondertussen ettelijke keren ten prooi viel aan een Nederlandse hertaling. André Hazes begon ermee als een laatste rondje. Daarna zong Willy Sommers het als Zeg me wie. En 12 jaar later kneedde Luc Steno het tot Jij alleen. En vergeet ook de Engelse versie niet van Helmut Lotti als You and Me. De vertaalbureaus hadden er hun werk mee. Zometeen een mooie van Goldie.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
11: 100% Follet.

Britse groep Goldie in 78. Zanger had een wat ongewone rauwe stem, maar gaf deze radiovriendelijke single daardoor net meer karakter. Bleef wel bij deze ene hit. Een maand geleden was Marilyn Martin jarig. Zij werd 72. Scoorde een hit met een lied van Phyllis Nelson, die het zelf ook zong en daarmee opklom tot nummer 1 in Engeland. Maar wereldwijd vielen wij meer voor de gestroomlijnde versie van Marilyn Martin. Move Closer. When we're

0: luiken naar beneden. Ah nee, daar is het. Het uur niet voor Marilyn Martin en Move Closer. Een jaar eerder had ze in Amerika al een nummer 1 hit gescoord in duet met Phil Collins, Separate Lies. En vreemd genoeg, dat flopte bij ons. Elvis nam vanaf 4 juni 1970 5 dagen lang nieuwe nummers op in de RCA-studio's. Hij begon pas in te zingen vanaf 6 uur in de vooravond en ging gezwind door tot het ochtendgloren. Zijn muzikanten en technici schikten zich naar deze gekke dagindeling, maar ze konden zo af en toe een geeuw niet onderdrukken. Begrijpelijk. Het prachtige I Just Can't Help Believing, Elvis.
1: I

0: Elvis op zijn best. Wie beweert dat Elvis in de jaren 70 van zijn glans verloren had, die dwaalt. Als er enige rechtvaardigheid is, zal Elvis meermaals opduiken in jullie top 1000 van de jaren 70 vanaf maandag 15 juni. Ook onze Wiltura moet er zoveel mogelijk in. Maar deze mist net de boot, uitgebracht op de valreep in 69. Een van zijn allermooiste.
1: 100% van bij ons.

Cultura op tekst van Mark Swido, dat bleek een dichter, Marcel Leemans. Hij leeft nog altijd en is er 92. Ik ga eruit op plateauzolen en in glitterbroek. Niemand liep toen zo gekleed, behalve popidolen die zich bij glamrock lieten inlijven. Zoals The Sweet. Op 4 juni 2020 overleed Steve Priest op 72 jaar. Daarmee is Andy Scott nog de enige van The Sweet in leven. Zometeen Domi on the Run. Na.

0: Luister.
1: Summerdance.
0: Hoor je het ook?
1: Summerdance.
0: In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Richie, citroen met framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Richie.
7: Knaldi.
8: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi, altijd slim.
9: Zalig.
10: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
11: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
12: Met jouw feest van de 70s.
11: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus.
13: Hey. En luister vanaf maandag 15 juni
12: naar de 70s top 1000.
14: Een zeer goede middag. Ik herinner mij de zomer van 1976 nog altijd heel goed. Wij waren voor de eerste keer op vakantie in een tent op een camping. En Lucien van Impe die won de Ronde van Frankrijk als laatste Belg die zomer. En Casey in the Sunshine Band die gaat eraan komen. Uit dat jaar 1976.
15: In Brussel is een betoging tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs bezig. Maar die is uit de hand gelopen. De politie zet traangas en een waterkanon in en vraagt om het stadscentrum en het centraal station te vermijden. Aan het treinstation staken betogers deelfietsen in brand en bekogelden ze de hulpdiensten met projectielen. Aanleiding voor het protest is de stemming over een besparingspakket van €300 miljoen in het Franstalige onderwijs. Dat decreet met maatregelen zoals meer lesuren voor leerkrachten en hoger inschrijvingsgeld voor studenten wordt vandaag via een spoedprocedure gestemd. Het Openbaar Ministerie noemt seriemoordenaar Freddy Horion een tikkende tijdbom met een zeer hoog herhalingsrisico. Dat staat in een gelekt vernietigend advies aan de Gentse strafuitvoeringsrechtbank. De rechtbank besliste maandag dat Horion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkel band om naar een forensisch zorgcentrum te verhuizen. Hij kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het Openbaar Ministerie heeft zware bedenkingen bij de verhuizing, omdat de buitendeur van dat zorghuis overdag gewoon openstaat. De rechtbank legde dat negatieve advies echter naast zich neer. In de Albanese hoofdstad Tirana is gisteravond geprotesteerd tegen een groot vastgoedproject van Jared Kushner. Dat is de schoonzoon van Donald Trump. Betogers eisen de stopzetting van het luxe resort aan de Adriatische kust. Het project van €1,4 miljard ligt in een beschermd natuurreservaat, waardoor milieuorganisaties vrezen voor ernstige schade aan het kwetsbare ecosysteem. Voor het kabinet van premier Edi Rama kwam het tot confrontaties, waarbij de politie waterkanonnen inzette. Rama weigert het project stil te leggen. Sinds begin deze week wordt er al elke dag betoogd. Het is wisselvallig met heel veel wind, buien en ook kans op onweer. Na de middag wordt het in het westen geleidelijk droger, maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien. Aan de zee blijft het droog en zonniger tot 19 graden. Zaterdag eerst nog opklaringen, later opnieuw regen bij 20 graden. Zondag blijft het meestal droog met af en toe enkele opklaringen en 18 graden.

Joe Jackson, een van mijn favoriete artiesten met Be My Number 2. En daarvoor uit het jaar met de heetste zomer, 1976. Shake, shake, shake your booty van Casey and the Sunshine Band. En nu een bewerking van een oud nummer van Edith Piaf, gedaan in 1978 door Grace Jones.

0: It's the same old song uit de Motown-stijl. Dat was van de Four Tops. En zometeen het geniale schrijversduo Jerry Rafferty en Joe Egan. Samen Steeler's Wheel ga ik draaien. Late Again.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Oh, roséweken.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: 2 plus 1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
10: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
12: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
13: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
14: De lichten flitsen.
15: De drums knallen.
16: De gitaren huilen.
15: En de stemmen stralen.

0: Oldies Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
2: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s.
5: Late again.

0: En een droom werd werkelijkheid voor George Michael, die de studio mocht induiken met zijn grote idool Aretha Franklin.
1: Vergeten groeven.
0: Voor de vergeten groeven gaan we vandaag naar de jaren 60 en de mama's en de papa's. En daar is een aanleiding voor, want Michelle Phillips is vandaag jarig. Ze viert haar 82e verjaardag. Michelle Phillips, die er in haar periode bij de mama's en de papa's ongelooflijk goed uitzag en nu eigenlijk nog altijd op 82-jarige leeftijd. We hadden natuurlijk wel bekend kunnen draaien van de mama's en de papa's, maar daar gaan we in deze rubriek natuurlijk niet voor. Uit 1966, deze vergeten parel. You Baby.

vaandeldragers van de soulmuziek uit 1979, Earth, Wind and Fire en September. Iedere dag zetten we een album centraal hier in onze 70s weken bij Nostalgie Plus. En vandaag een iconisch album uit 1973 dat het klaarspeelde om maar liefst meer dan 17 jaar onafgebroken in de Amerikaanse albumlijsten te staan. Het kwam uit in 1973 en werd een van de meest invloedrijke, succesvolle en iconische albums uit de popgeschiedenis. Een conceptalbum van Pink Floyd, Dark Side of the Moon. En daarvan ga ik dit nummer draaien. Hier is Money.

0: I certainly was in the right.
1: Met daarnet een van de meest herkenbare intro's uit de muziekgeschiedenis. Opgenomen in de Abbey Road Studios met ene Alan Parsons achter de knoppen Money van Pink Floyd. Uit het album The Dark Side of the Moon. Straks ga ik nog twee tracks draaien. En zometeen een album uit 1983. Dat was Can't Slow Down, Lionel Richie, All Night Long.
2: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
3: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
6: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Autoruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
11: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
12: Amai.
11: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
12: Handig. En hier, automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
11: Ja, handig inderdaad.
10: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
13: Volkswagen. Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
14: Wie? Ikke?
13: Ja, jij? En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
14: Maar echt?
13: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
14: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
13: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
14: Voilà.
13: Op sunweb.be.
15: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
16: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
15: Echt? Oh, merci.
17: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
18: Bepat.
17: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
19: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
22: Oei, wacht, hè.
23: Rustig, schat.
22: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
23: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
21: Prima, prettige avond.
22: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden. Zeg.
23: Ja, ja, zeker dat.
24: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
25: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
26: IKEA.
27: IKEA.
25: Voorwaarden op IKEA.be.
28: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
29: Sorry, maar het is WK.
30: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.

Een van de weinige zangeressen die zo'n hoge noten kon halen. Ze kon misschien zelfs een glas doen springen met haar stem. Minnie Riperton, Loving You, 1975. Queen, die waren heel erg groot in de jaren 70. En dan verdienen ze natuurlijk een plekje in onze 70s top 1000, die er heel binnenkort aankomt. En waarvoor je kan gaan stemmen op onze website nostalgie.plus. Ze staan zo meteen voor je klaar met You're My Best Friend. Eerst de Beach Boys.

0: het wit
1: of net niet wit.
0: Maak het mooi bij je thuis.
2: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
3: Kessie, Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf 19.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: promo koken.
7: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
9: Voilà, dat is dan afgeboxt.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
11: Met jouw feest van de 70s.
10: Stem op je 3 classics via de website nostalgie.plus. Hey.
12: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s top 1000.
13: Goedemiddag. In 1978 was daar een groepje dat via Nederland de hele wereld wist te veroveren. Dire Straits. Your golden years. Uit hun debuutalbum Sultans of Swing. Nostalgie Plus. Voor na het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. In Brussel is een betoging bezig tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Maar die is uit de hand gelopen. De politie zet traangas en een waterkanon in en vraagt om het stadscentrum en het centraal station te vermijden. Aan het treinstation staken betogers deelfietsen in brand en bekogelden ze de hulpdiensten met projectielen. De aanleiding voor het protest is de stemming over een besparingspakket van 300 miljoen euro in het Franstalig onderwijs. Dat decreet met maatregelen zoals meer lesuren voor leerkrachten en een hoger inschrijvingsgeld voor studenten wordt vandaag via een spoedprocedure gestemd. Het Openbaar Ministerie noemt seriemoordenaar Freddy Horion een tikkende tijdbom met een zeer hoog herhalingsrisico. Dat staat in een gelekt vernietigend advies aan de Gentse strafuitvoeringsrechtbank. De rechtbank besliste maandag dat Horion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkel band om naar een forensisch zorgcentrum te verhuizen. Hij kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het Openbaar Ministerie heeft zware bedenkingen bij de verhuizing, omdat de buitendeur van dat zorghuis overdag gewoon openstaat. De rechtbank legde dat negatieve advies echter naast zich neer. Voetbal. Antonio Conte vertrekt als trainer van Napoli. Dat maakte de club Sonet bekend. De samenwerking is in onderling overleg stopgezet. De 56-jarige Italiaan was 2 seizoenen in dienst en leidde de club, waar ook Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne spelen, in vorig jaar naar de landstitel en de Supercup. Conte kondigde zijn vertrek eind mei, na afloop van het seizoen zelf al aan. En volgens Italiaanse media keert hij waarschijnlijk terug als bondscoach van Italië. Het blijft wisselvallig met veel wind, buien en kans op onweer. Na de middag wordt het in het westen geleidelijk droger, maximaal tot 19 graden. Morgen veel wolken en buien. Aan zee blijft het droog en zonniger tot 19 graden. Zaterdag eerst nog opklaringen, later opnieuw regen bij 20 graden. Zondag meestal droog met af en toe enkele opklaringen en 18 graden.

The Foundations met Build Me Up Buttercup. En daarvoor nog de debuutsingle van Dire Straits, Sultans of Swing. Een plaat die ongetwijfeld hoog gaat eindigen in onze 70s top 1000. Die je kan meehelpen samenstellen door te surfen naar onze website nostalgie.plus. En we blijven in de jaren 70 met deze super tip. Elvin Bishop met de jonge Mickey Thomas. Die toen volstrekt onbekend was. Die de lead vocale inzong van deze I Fooled Around and Fell in Love.

0: Shaq Attack, Down on the Street hier bij Nostalgie Plus met het beste uit de 60s, 70s en 80s. Met deze week meer nadruk op de 70s, want we hebben natuurlijk onze 70s maand. En zometeen nog meer muziek uit de 70s. Een meezinger van formaat in het Frans dan ook nog wel. Le Popi komt eraan.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
8: Honda, the power of dreams.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op ikea.be.
11: Knaldi.
12: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim. Zalig.
13: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
14: Mens bestaat 15 jaar.
15: Happy birthday!
14: En even lang al is Herbert er. Op zondagmorgen.

0: nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: En dat had ze goed bekeken om een oud nummer van haar in een discokleedje te gieten. La Vita, This Is My Life van Shirley Bassey.
1: Vergeten groeven.
0: Het is vandaag 4 juni en het is vandaag ook de verjaardag van Gordon Waller. Die je kent als een van de twee van Peter en Gordon die in 1964 een Amerikaanse en Engelse nummer 1 hit hadden met A World Without Love. Dat is natuurlijk hun meest bekende liedje. En Gordon Waller die overleed op 64-jarige leeftijd in 2009. Een vergeten liedje van de twee is deze, I Go To Pieces van Peter en Gordon.

van Tracy Chapman en haar debuut heet Fast Car. Het album dat we vandaag centraal zetten hier bij Nostalgie Plus is een iconisch album uit 1973 van Pink Floyd, Dark Side of the Moon.

Floyd met Time. Het overweldigende geluid van de wekkers en klokken aan het begin van een nummer jagen je garandeert weer de stuipen op het lijf. Alan Parsons die moest stad en land aflopen om in antiekwinkels alle soorten klokken op te nemen op tape en in de studio met de hand instarten. Het was echt wel een monsterwerkje en dat is eraan te horen. De plaats bleef 17 jaar genoteerd in de Amerikaanse albumlijsten, The Dark Side of the Moon. Pink Floyd en het iconische Time.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Sst, luister.
3: Summer deals!
2: Hoor je het ook?
3: Summer deals!
2: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
1: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Hoe maken we bij Lapera alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapera.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
6: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
5: U heeft toch geen binge-probleem?
6: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Code yellow!
8: Zeg Jasmin,
9: uh-huh.
8: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
9: Uh-huh.
8: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
9: Dat klopt.
8: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
9: Yes.
8: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
9: Joehoe.
8: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
9: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
8: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
9: Ja, zeker. Ja.
10: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
11: Nostalgie Plus.

0: van Remo en het Groene Woud en zijn miljonairs. De jaren 70 was het decennium waar Remo definitief doorbrak en Vlaanderen boven werd een onofficieel Vlaams volkslied. 70's weken bij Nostalgie Plus. Stemmen voor de 70's top 1000 kan via onze website nostalgie.plus. Straks The Real Thing, Can't Get By Without You, en nu eerst Dinah Washington met About a Boy.
1: I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but more

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor 555 euro. Alleen bij Mediamarkt.
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
6: Ja, hè.
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
5: Schat, blijf kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: promo koken.
10: Goh, maar wat?
8: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
10: Voilà, dat is dan afgeboxt.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
12: Medi-Market.
13: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
14: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
13: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
15: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkast inrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
17: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
18: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
17: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
19: Info en voorwaarden op carglass.be.
0: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
20: Met jouw feest van de 70s.
0: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus.
21: Hey. En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s top 1000. Nostalgie
22: Plus. Goedemiddag. In de zomer van 1978 ging de film Grease in première met John Travolta en Olivia Newton-John. En daarvan ga ik zo meteen de titelsong draaien. Nostalgie Plus. Frankie Valli, na het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
23: Goedemiddag. Zware betogingen in Brussel. Aan het Centraal Station hebben betogers brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ze zijn niet akkoord met de onderwijsbesparing. Door de rellen zijn de meeste uitgangen van het station gesloten en is er ook hinder in verschillende metrostations. In Anderlecht gooiden betogers hekken op de metrosporen. Aanleiding voor het protest is de stemming over een besparingsplan van 300 miljoen euro in het Franstalig onderwijs. Dat onder meer de afschaffing van de vaste benoeming en extra lesuren voor leerkrachten inhoudt. De stemming over dat decreet is op dit moment aan de gang. Advocaat Sven Marie dient een klacht met burgerlijke partijstelling in namens de ouders van de 15-jarige Mohamed Reda, die omkwam bij het busongeval in Buggehout. Met de klacht tegen onbekenden willen de ouders dat een onderzoeksrechter de zaak uitspit. Nu er veel verhalen circuleren over vorig problematisch rijgedrag van de overleden chauffeur, wil de familie weten of instanties zoals de school, de busmaatschappij of de lijn op de hoogte waren. Volgens Marie viseren de ouders niemand, maar willen ze dat alles onderzocht wordt en eventuele verantwoordelijkheden worden opgespoord. Basketbal. De 3x3 Belgian Lions hebben ook in hun derde groepswedstrijd op het WK in Warschau verloren. Tegen Brazilië gingen de Belgen opnieuw met 1 punt verschil onderuit. 20-19 werd het. Ze verloren eerder deze week al van Litouwen en Frankrijk. Met een 0-3 is de uitschakeling dichtbij. De Belgen moeten straks winnen van Puerto Rico om nog mathematisch kans te maken op de barrages. Het blijft wisselvallig met veel wind, buien en ook kans op onweer. Het klaart wel op, geleidelijk aan vanaf het westen, maximaal tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien. Aan zee blijft het droog en zonniger tot 19 graden. Zaterdag eerst nog opklaringen, later opnieuw regen bij 20 graden. Zondag meestal droog, maar bewolkt en 18 graden.

Een routine die iedere dag hetzelfde is. My baby takes the morning train. 9 to 5 van China Eastern en daarvoor de titelsong van een van de meest succesvolle films uit de jaren 70. Grease van Frankie Valli. En op die songs van Grease zou je eventueel je top 3'tje kunnen baseren voor onze 70's top 1000. Stemmen kan via onze website nostalgie.plus. Doe het en help mee om de lijst samen te stellen. Nu een beeldschoon nummer uit 1970 van Crosby, Stills, Nash & Young. Een ode aan Joni Mitchell, geschreven door Graham Nash. Dit is Our House.

0: met The Rojack van Ray Charles hier bij Nostalgie Plus. Met zometeen Paul McCartney, die bleef na het opdoeken van de Beatles niet stilzitten. Hij had een nieuwe band, die heette Wings. En daarvan ga ik zometeen Silly Love Songs draaien.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
5: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu bij Maxizo.
8: Hallo!
7: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
10: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
9: Echt? Oh, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
11: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
12: Amai, ik proef hier precies de zon.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
13: Hallo, ik ben Treitjes, huis in de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
14: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
15: Muurprotect.

0: vergeten groeven.
1: Van Cliff Richard en Some People hier bij Nostalgie Plus. De jaren 70 staan centraal hier. En op 4 oktober 1970 overleed Janis Joplin op 27-jarige leeftijd was dat. En op deze dag, 60 jaar geleden, in 1966, werd ze zangeres van een groep die heette Big Brother and Holding Company. En ja, dat was het begin van haar carrière, Janis Joplin. In de jaren 70, rond de periode dat ze stierf, bracht ze het album Pearl uit. Dit is dus het begin van Janis Joplin en de Big Brother Holding Company. Take a little piece of my heart.

Nog zo'n iconische muziek- en dansfilm uit de jaren 70. The Tramps uit de soundtrack van Saturday Night Fever en Disco Inferno. Vandaag zet ik het album Dark Side of the Moon van Pink Floyd centraal hier. Dat conceptalbum dat opgenomen werd in de Abbey Road Studios in Londen. En dat een iconische status kreeg, maar liefst 17 jaar onafgebroken stond het genoteerd in de albumlijsten in Amerika. En nog altijd zijn er mensen die het gewoon nieuw in de verpakking kopen na al die jaren. Pink Floyd's A Dark Side of the Moon. Dit is Us and Them.

0: van het album dat we vandaag centraal zetten hier bij Nostalgie Plus. Derde track uit Dark Side of the Moon. Dat was Pink Floyd's. Morgen in Villa Vinyl ga ik hem ook echt op vinyl draaien. Het album Crime of the Century. En zo meteen hier bij Nostalgie Plus, Madonna.
1: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
2: Sorry, maar het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
7: Ritchie, citroen met framboos.
8: Ritchie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
10: Ritchie. Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
13: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
12: En helemaal op maat.
13: Zeker, tot in de details.
14: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
15: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
16: Carrefour. Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
17: Your Golden Years.
18: Nostalgie Plus.

0: OJ's uit de fabriek in Philadelphia, de muziekfabriek van de Philly Sounds. Dat was Used to Be My Girl. Straks naar de jaren 70, opnieuw met Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. En nu eerst Boudewijn de Groot.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf 14.990 euro. Met voorwaardelijke recyclagepremie van 2.500 euro. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Hier Pipa de kat.
6: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo.
5: Beste katten en honden.
6: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
5: De dierenwinkel met de lage prijzen.
6: Trekt hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krapt aan de deur.
5: Of tip maxizo.be in en dan keihard miauwen, heel de dag lang.
6: Ze zal het wel doorkrijgen.
5: Tot binnenkort.
7: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
9: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
10: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
9: Ja, of twee abonnementen, of...
10: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
11: Of is dat vals spelen?
9: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
12: Code Yellow!
13: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
14: Houd de dagelijkse actualiteit goed in het oor.
15: Ja, dat is echt wel een steek naar Trump,
16: ja,
15: toch?
16: Absoluut, ja, absoluut.
14: Krijg een helder gehoor op de economie.
17: Het is echt een gigantische business, miljarden en nummer 3 van de wereld, maar over hoeveel frietjes gaat het dan?
14: En heb oor voor film, literatuur en muziek.
18: Zullen we een stukje luisteren, want je maakt me wel heel nieuwsgierig.
14: Ontdek Luister. Dat zijn de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen van de Standaard. Nu allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van de Standaard.
19: De lichten flitsen.
20: De drums knallen.
21: De gitaren huilen.
20: En de stemmen stralen.

0: 90's Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
2: Juni is 70's maand bij Nostalgie Plus.
3: Met jouw feest van de 70's.
2: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
4: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70's Top 1000.
5: Goedemiddag, word jij blij van een huilende gitaar? Dan heb ik iets voor je met The Joker van de Steve Miller Band. Your golden years, Nostalgie Plus. Het is 4 uur nieuws met Simon van Elslander.
6: Goedemiddag. Tijdens de stemming over de onderwijsbesparingen zijn betogers het parlement van de Franse gemeenschap binnengedrongen. Ze staken er rookbommetjes af, waardoor het brandalarm afging en de zitting kort werd onderbroken. De politie is het gebouw binnengekomen liever om het parlement te beveiligen. Buiten zetten de autoriteiten intussen traangas en een waterkanon in om de betogers uit elkaar te drijven. De aanleiding voor het protest is de stemming over een besparingsplan van 300 miljoen euro in het Franstalig onderwijs. Bij een crash met een klein Duits vliegtuig in het noordwesten van Kroatië zijn minstens 4 mensen omgekomen. 2 anderen zijn nog vermist. Het toestel was opgestegen in Oostenrijk met bestemming Medulin, maar stortte net buiten de stad neer in regio Istrië. De Kroatische hulpdiensten zijn ter plaatse en de politie heeft al 4 lichamen geborgen. Een officieel onderzoek naar de oorzaak van de crash moet later op de dag meer duidelijkheid brengen. Voetbal. De Belgische U17 heeft zich in Tallinn geplaatst voor een historische EK-finale. Ze wonnen met 2-1 van Frankrijk. Anderlecht-talenten Onya Seke en Bengtip zetten de Belgen op een 2-0 voorsprong. Na de aansluitingsteffer van Gadou hield doelman Mathis Segers de jonge duivels in een spannende slotfase recht. Het is de allereerste keer dat de Belgische U17 de finale van een Europees kampioenschap bereikt. Zondagavond spelen ze de finale tegen Spanje of Italië. Het blijft wisselvallig met veel wind, buien en ook kans op onweer. In het westen geleidelijk aan wel droger, maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien. Aan zee blijft het droog en zonniger tot 19 graden. Zaterdag eerst nog opklaringen, later opnieuw regen bij 20 graden. Zondag meestal droog, maar bewolkt en 18 graden.
5: Dankjewel Simon. Het is druk onderweg. Ik heb voor jou de files met een half uur vertraging of meer. E313 naar Antwerpen verlies je 1 uur en 5 minuten tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen 45 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpsring richting Gent komen er 45 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Brusselse buitenring 35 van Diegem tot Expo. Op D19 vanuit Nederland richting Antwerpen een half uur tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. E314 Leuven, ook een half uur van Leuven Centrum tot Haarlem. En op de E17 Kortrijk-Antwerpen verlies je een half uur tussen UZ, Gent en Destelbergen.
2: Good Vibrations met Sebastian de Krop.

Wegdromen na de zomer met Ryan Paris en Dolce Vita. Goedemiddag, het is 4:11 en wat was met dat vandaag? Regen, regen en nog eens regen. Ik ben onderweg vanmiddag in een gigantische regenbui terechtgekomen. Inclusief bliksem. Gelukkig zat ik in de auto, maar toch, het was opletten op de weg. Ik hoop dat jij veilig en droog binnen zit voor een nieuwe Good Vibrations met vandaag in de show Stef Willems van Verkeersinstituut Vias. Hij heeft het over het inhaalverbod voor vrachtwagens bij regenweer. Want ja, hoe zit dat nu eigenlijk? Mijn tv-watcher Isabel de Ridder heeft het over een van haar guilty pleasures. En dat is het een heel populair reality tv-programma. Het is jouw feest van de 70s. En vandaag heb ik het daarin over de tv in de 70s. Met de vraag, welke programma's keek jij? Fawlty Towers misschien wel? Of Happy Days? We hebben het er straks over. En ook de muziek klinkt een stukje meer 70s in aanloop naar de 70s top 1000 natuurlijk. Deze zanger zal daar zeker ook in staan en ongetwijfeld meer dan één keer. De keizer van het Vlaamse lied, Wiltura met Linda.

0: Mijn dochter is op bosklasse en ze hadden vandaag een tocht van 12 kilometer op de planning staan. These boots are made for walking, past er helemaal bij. Nancy Sinatra en daarvoor Wiltura, een van de iconen van het Vlaamse lied. Net als Margriet Hermans natuurlijk. Vanochtend bracht Johan een hommage aan Margriet in de Good Morning Show. Een uur lang blikte hij terug op haar leven en carrière. Onder andere met Jacques Vermeijren, Luc Appermond en Koen Krukke. Als je het gemist hebt, we hebben de gesprekken op onze site gezet, nostalgie.plus. Je moet maar eens gaan kijken. Zometeen Al Stewart met een van zijn grote 70s hits. En dat is Year of the Cat.
1: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig.
6: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
9: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

kan ik naar blijven luisteren. Het duurt 6 minuten, maar het gaat geen seconde vervelen. Year of the Cat van L. Stewart. Mick Jagger staat klaar met Just Another Night. Het is donderdag namiddag, iets voor 4:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Ja, de betoging in Brussel die volledig uit de hand gelopen is. Betogers slaagden erin om het parlement binnen te dringen. Er staken er rookbommetjes af. Eerder werd er ook al brand gesticht in de buurt van het Centraal Station. Bushokjes werden vernield, deelfietsen ook. Ja, allemaal niet fraai. Het is zonde en tegelijk dom, vind ik. Want het haalt de aandacht weg van de boodschap van je betoging. Want ja, daar heeft niemand het nu nog over. Steeds meer Belgen kopen online. Meer dan 9 op de 10 doet dat. Vorig jaar goed voor in totaal 18 miljard euro aan online inkopen. Helaas ja, is dat vaak bij buitenlandse webwinkels. En dat is slecht voor onze economie. Wat kopen we vooral online? Het zal je niet verbazen. Kledij en schoenen. Maar ook elektronica en zelfs eten. Ja, straf toch? En Oud Turnhout heeft een rouwregister geopend voor Margriet Hermans. Het overlijden van Margriet heeft een diepe indruk nagelaten bij veel Vlamingen. En al helemaal bij de mensen uit haar woonplaats. Margriet was jarenlang een bekende inwoonster van Oud Turnhout. En dus wil het gemeentebestuur iedereen de mogelijkheid geven om een boodschap van medeleven achter te laten. Het rouwregister blijft 2 weken liggen tot en met woensdag 17 juni. En als je Oud Turnhout net wat te ver vindt, je kan het ook online invullen op de website van de gemeente Oud Turnhout. Dus dat is misschien wel een ideetje. En het zou me niet verbazen mochten daar echt honderden, wat zeg ik, duizenden berichten in terechtkomen voor ons Margriet.

Just Another Night, Mick Jagger. Hij wil opnieuw op tour gaan. Ja, 82, dat is geen leeftijd om in je zetel te gaan zitten. Hou je klaar voor misschien wel het bekendste 70s trompetje? Het is van Curtis Mayfield. Eerst de toeters in de file, want het gaat moeizaam vanavond. Ik heb voor jou de plaatsen waar je een half uur of meer verliest. De langste file vind je terug op de E313 naar Antwerpen. Daar schuif je een uur aan tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. De R4 ring rond Gent richting Zelzaten, 50 minuten extra van Desteldonk tot Zelzaten-Oost. Op de A12, Nederland-Antwerpen, verlies je 45 minuten tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. 45 minuten ook op de Antwerpsring richting Gent. Van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Zuid. Op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen verlies je 35 minuten. Van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. Antwerpsring richting Nederland, een half uur van Antwerpen-West tot Broggerhout. En op de Brusselse buitenring ook een half uur tussen Vilvoorde en Jetten.

0: Daydream Believer van de Monkees. Was jij in de 70s wel eens te vinden op een dansvloer voor een goede slow? Wel, dan heb je wellicht ook wel gedanst op Doe van Peter Maffay. Het komt eraan.
1: De openingszin.
0: Eerst ga ik opnieuw filmtickets uitdelen. Het weekend is stilaan in aantocht. Als je nog geen plannen hebt, is een avondje cinema misschien wel een leuk plan. En het wordt extra tof als je gratis kan gaan. Want de tickets kan je hier bij mij winnen met de openingszin. Mijn quiz, waarin jij moet raden welke 70s classic begint met deze zin. Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my mind. 70s, dat is het decennium waar je het moet gaan zoeken, want we vieren deze maand jouw feest van de 70s bij Nostalgie Plus. En daarom de komende dagen alleen maar 70s opgaves. Herken jij de openingszin? Ik geef hem nog één keer. Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my mind. Van welke 70s classic is dit het begin? De allereerste zin. Stuur mij de titel en ook de naam van de artiest nu in een bericht via onze website nostalgie.plus of dat mag ook via WhatsApp en dat doe je op 0477 900 800.
1: De lichten flitsen,
2: de drums knallen,
1: de gitaren huilen
2: en de stemmen stralen.

0: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s Top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass, helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Oh, rosé-weken.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
6: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf.
9: Bitterballen, hey, hey.
8: Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
10: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
11: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
10: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè.
11: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
10: Ah, ja?
11: En daardoor veel minder potten verf, hè.
10: Ah, bon.
11: Ja.
10: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
12: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
12: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
14: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè.
15: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè.
14: Echt? Oh, merci.
16: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
0: Het beste uit de 60s,
2: 70s
0: en 80s.

hebt het ongetwijfeld ook ooit meegemaakt. Een slow wordt ingezet en dan is het de bedoeling dat je met iemand gaat dansen. Maar hoe pak je dat aan? Hoe vraag je dat? Om dan uiteindelijk toch je stoute schoenen aan te trekken en een ja te krijgen van dat meisje of die jongen waar je een oogje op had. Dat was nogal eens wat, hè. Doe van Peter Maffay. Straks een goede 70s glamrock plaat. We gaan buiten de lijntjes kleuren met de Sparks. This town ain't big enough for both of us. Eerst de Pointer Sisters. Dit is Slow Hands.

0: Wat een leuk en wat een divers decennium toch ook, hè? Die 70s. Dit was Sparks. De openingszin. En dan nu hopelijk luisteraar blij maken met filmtickets. En dat zou wel eens Marina uit Huustwezel kunnen worden. Marina, een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey Marina, je bent aan het knutselen. Leg eens uit wat je aan het doen bent.
1: Ik ben een diamond painting aan het maken.
0: Oké, okay, en wat staat erop?
1: Er staat...
0: Marina? Hallo?
1: Hallo, ik ben Berlijs.
0: Ah, oké, okay, je viel heel even weg. Wat staat erop?
1: Er staat een tekening op van mijn kleinzoontje.
0: Ah, oké, okay, dus dat heb je speciaal laten maken dan. Ja, ik ga het kort houden, Marina, want de lijn is niet goed. Ik ga vlug naar de opgave. Dat was deze. Well, I've seen you before on the discotheque floor. You were driving me out of my mind. De vraag, van welk nummer is dat de openingszin? Wat is jouw antwoord, Marina?
1: Dat is van If You Can't Give Me Love van Suzy Quattro.
0: Ja, goed zo. Ja, top. Goed geraden, inderdaad. De discotheekvloer, was je daar ook wel eens op te vinden, Marina?
1: Ja, soms toch wel.
0: Je klinkt me ook wel. Je klinkt heel vrolijk, dus volgens mij ben je iemand die zich graag heeft, hè, ook op de dansvloer.
1: Vooral van de jaren 70 toch wel.
0: Ah, kijk, dan komen er hele leuke weken op je af met de 70s top 1000 natuurlijk ook. Hè, vanaf maandag 15 juni. Heb je al gestemd?
1: Ik heb nog niet.
0: Ja, en wel, ga dat vlug doen. Stemmen via onze website nostalgie.plus. En dit is dat nummer dat jou die 4 filmtickets oplevert. De Suzy Quattro en If You Can Give Me Love. Dankjewel, Marina. Well,

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen?
6: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
5: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
7: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: promo koken.
11: Goh, maar wat?
9: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
11: Voilà, dat is dan afgeboxt.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
0: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
12: Met jouw feest van de 70s.
0: Stem op je 3 classics via de website nostalgie.plus. Hey.
13: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s top 1000.
14: Het is druk op de weg vandaag. Als je ook aan het file rijden bent, dan ga ik je wat ontstressen met popmuziek van M.
15: Your golden.
14: Vijf uur en Simon van Elslander heeft nieuws.
16: Goedenavond. De zowat 2000 betogers in Brussel keren stilaan terug naar huis. Al blijft de sfeer in het stadscentrum rumoerig. De groep is intussen uitgedund tot zo'n 600 demonstranten. Iets verderop aan het parlement van de Franse gemeenschap proberen een 50-tal betogers nog steeds binnen te dringen. Daar is intussen het debat over de omstreden onderwijsbesparingen begonnen. Al kan het nog tot vanavond laat duren voor er effectief wordt gestemd. De grote meerderheid van de leerkrachten en scholieren protesteerde vandaag vreedzaam. Aanleiding van het protest is de stemming over een besparingsplan van 300 miljoen euro in het Franstalig onderwijs. Als alle landen hun klimaatbeloftes nakomen, nemen windparken tegen 2050 zowat 11% van de Noordzee in. Dat blijkt uit een studie van een Britse universiteit. Vandaag is dat nog maar 1%. De huidige plannen van de 7 Noordzeelanden komen neer op ruim 19.400 windturbines. Nederland en België worden het drukst bezet, met windparken in respectievelijk 19 en 18% van hun wateren. Het Verenigd Koninkrijk blijft in absolute cijfers de grootste, met 6.300 turbines. Basketbal. De 3x3 Belgian Lions hebben zich na 3 nederlagen op de valreep toch geplaatst voor de WK-barrages in Warschau. De Belgen wonnen de beslissende wedstrijd van Puerto Rico met 20-14. En daarmee deden de Lions exact wat nodig was. Winnen en over de 4 groepsmatchen heen meer punten scoren dan Brazilië. Ondanks de dramatische start stoten ze zo alsnog door. Vanavond en vannacht is het meestal droog vanuit het westen, maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien, aan zee blijft het droog en zonniger tot 19 graden. Zaterdag eerst nog opklaringen, later opnieuw regen bij 20 graden. En zondag meestal droog, maar bewolkt en 18 graden.
14: Waar schuif je een half uur aan of meer? Dat is het geval op de E313 naar Antwerpen. 3 kwartier extra tussen Herentals West en Antwerpen Oost. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen. 3 kwartier van Stabroek tot Antwerpen Noord. En ook op de Antwerpsring richting Gent. 3 kwartier tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Zuid. Op de E34 naar Antwerpen verlies je 35 minuten van Beveren tot Sint-Anna Linkeroever. E17 naar Antwerpen, 35 van Haasdonk tot Antwerpen West. Op de Brusselse buitenring komt er een half uur bij tussen Diegem en Expo. En ook op de Antwerpsring richting Nederland een half uur van Antwerpen-West tot in Borgerhout.
0: Good Vibrations. Met Sebastian de Krop.

0: zometeen Ring of Fire van Johnny Cash. En ook Meatloaf staat klaar. You took the words right out of my mouth.
1: Jouw feest van de 70s.
0: Ben jij ook al aan het aftellen naar maandag 15 juni? Gelijk heb je hoor, want dan start de 70s top 1000 in de hitlijst met jouw ultieme 70s favorieten. Vorig jaar stond de Dancing Queen van ABBA op nummer 1. Maar ja, dat wil je misschien dit jaar helemaal anders. Wel, ik zou zeggen, ga vooral stemmen. Doe dat. Ga naar nostalgie.plus, onze website, en geef ons door wat jouw 3 favorieten zijn uit de 70s. Ik begrijp, dat is niet eenvoudig om er maar 3 te selecteren, maar doe het toch even. Wat zijn die 3 nummers die voor jou synoniem staan met de jaren 70? Laat het weten en stem dus voor de 70s top 1000. En in afwachting naar die 15 juni warmen wij jou al helemaal op met jouw feest van de 70s. Iedere dag werk ik rond een thema. Ik wil eigenlijk bijleren van jou, want ik heb zelf de 70s nooit meegemaakt. Dus ik heb een paar thema's opgesteld om meer te weten te komen over die 70s. En vandaag wil ik het graag hebben over de televisie. Wat keek jij in de 70s? Wat waren je favoriete televisieprogramma's? Er zijn er ongetwijfeld heel wat waarvoor jij voor de kijkbuis in ging zitten. Maar welke zijn dat? Stuur het even in een bericht via onze site nostalgie.plus of WhatsApp kan ook 0477-900-800. Love is a burning thing and it makes

klappen met Meat Love. You took the words right out of my mouth. Jouw feest van de 70s hier bij Nostalgie Plus. Vandaag werk ik rond het thema televisie in de 70s. Welke programma's keek jij? Wat zag je graag op tv? Laat het zeker ook weten en reageer via WhatsApp of via onze website nostalgie.plus. Danny uit Zeebrugge deed dat ook. En ja, die zegt, ik keek onder andere naar Kojak. Starsky & Hutch zag ik ook graag. En ik keek graag naar de Nederlandse televisie. Shows als Eén van de Acht met Mies Bouwman. En Topop natuurlijk. Ja, dat is een hele goeie. Met Ad Visser als presentator. Dat hebben we allemaal wel gevolgd als muziekliefhebber, denk ik. Linda uit Puurs zit ook bij de Nederlandse televisie. Maar dan meer de jeugdprogramma's. Tita Tovenaar, ken je dat nog?

0: keek in de 70s naar The Muppets.
1: It's time to play the music. It's time to light the light. It's time to make the Muppets on.
0: Ja, dat zijn toch allemaal hele goede herinneringen, hè, die je ongetwijfeld ook wel zult hebben. En die muziek en die tunes van die programma's, dat blijft toch hangen in je hoofd en in het collectief geheugen van ons allemaal. TV in de 70s, wat keek jij? Reageer ook vlug even via nostalgie.plus of via WhatsApp 0477 900 800.

0: promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
2: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
1: En helemaal op maat.
2: Zeker, tot in de details.
3: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig.
7: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Medi-market.
10: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
11: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Your Golden Years.

0: ode aan Jesse Cohn, Duke Ellington door Stevie Wonder, Sir Duke.
1: Jouw feest van de 70s.
0: Ja, de 70s waren hele mooie decennia op veel vlakken, zeker ook op televisie. Ik denk dat er hier en daar de eerste kleuren televisies natuurlijk in de huiskamer kwamen. En dat voor populaire tv-programma's uit Nederland, uit Amerika, een beetje van overal. We haalden de wereld in huis en ik vroeg jou naar welke tv-programma's keek jij. Wel, Benny denkt heel spontaan aan Fawlty Towers. Natuurlijk, hè. Wat een goede reeks is dat nog steeds eigenlijk. Luc was fan van glamour-reeksen, zoals bijvoorbeeld een Dallas. Maar bijvoorbeeld ook Dynasty, zegt hij. En Nederlandse shows als Werden Dat of de Honeymoon Quiz natuurlijk. Even kijken, wie was het ook weer? Shaky Gert. Denk spontaan aan de Fabeltjeskrant.

boskabouter, aan Tarzan, Bonanza en aan een reeks van bij ons, de kat. Er waren nog wel meer goede reeksen en jeugdreeksen op de toenmalige BRT. Axel Noord is daar ook eentje van. Daar dacht Berry aan. Het lijstje is oneindig van wat binnenkomt, maar ik wil je de keuze van Isabel niet ontzeggen. En dat is natuurlijk Happy Days.

Sepp, ik keek samen met mijn broers en zus naar de Happy Days, zegt Isabel, met de Fons. En als we dan weggingen of naar school, deden we juist hetzelfde als de Fons. Met zijn duimen in de letsels van zijn jeans. Geweldige herinneringen zijn dat. Ik kan het mij voorstellen, dat is natuurlijk wat al die tv-programma's en de 70's met jou doen. Heel veel fijne herinneringen die terug naar boven komen. En we gaan ze blijven delen met jou hier bij Nostalgie Plus.

keer op keer. My Way van Frank Sinatra. Bij de 70s denk je al vlug aan, aan disco. Maar er is zoveel meer. De doo-wop bijvoorbeeld. Darts, ken je die nog? Come Back My Love, zo. Eerste weg op voor de files waarin je 25 minuten verliest of meer. Op de E313 naar Antwerpen zijn het er 55 tussen Herentals-West en Wommelgem. E17 naar Antwerpen 45 van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen verlies je ook 45 minuten van Stabroek tot Antwerpen-Noord. Op de Brusselse Buitenring 40 van Diegem tot Expo. Antwerpse ring richting Gent 35 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Antwerpse ring richting Nederland een half uur van Antwerpen West tot Borgerhout. Op de Brusselse Buitenring 25 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. En ook nog 25 minuten op de E34 naar Antwerpen tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever.

0: Meezingen met Brenda Carlisle, dat kon prima dankzij Lieve Lights On. Leen was vandaag een dagje ziek. Ze was niet te horen in vrouwentongen, maar goed nieuws. Ze is beter en komt morgen terug, waar je daar trouwens altijd een plezier mee kan doen. Dat is Franstalige muziek. Nu, als jij in de 70s op school zat, dan heb je het volgende nummer misschien wel vertaald in de Franse les. La Ballade des gens heureux. Gérard Lenormand zometeen. En mijn verkeersman Stef Willems is ook toegekomen. Ik haal hem er ook bij.
1: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Wit-wit?
3: Of net niet-wit?
1: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
6: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
8: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2 gratis. Ren dus snel naar...

0: keer.
1: Het Eurovisie Songfestival winnen. Niet veel mensen hebben dat voor elkaar gekregen. Mr. Eurovision Johnny Logan wel. Je hoort hem zo. Regen, regen en nog eens regen. Wat een weer toch vandaag. En toch zag ik op weg naar hier een aantal vrachtwagens inhalen. Ik dacht, dat is een goeie om het vandaag over te hebben. Want iedere donderdag praat ik over verkeersveiligheid. Met Stef Willems van Via. Stef, een goeie middag.
2: Goedemiddag, Sepp.
1: Stef, vrachtwagens die inhalen bij regen, dat is toch levensgevaarlijk?
2: Ha, dat zou je denken, maar dat klopt niet.
1: Nee?
2: Uiteraard moet je natuurlijk als het regent altijd je snelheid wat aanpassen. Ook de vrachtwagenbestuurders natuurlijk. Maar er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat het invalverbod voor vrachtwagens bij neerslag
1: ja?
2: de verkeersveiligheid helpt. Of wezenlijk het aantal ongevallen doet dalen.
1: Oké, jij verbaast mij daarmee. Waarom is die regel er dan?
2: Die is ondertussen al meer dan 20 jaar geleden ingevoerd, in 2004. In een periode dat onze wegen er nog veel slechter bij lagen, of veel slechter bij lagen. En dat de meeste vrachtwagens nog geen verplichte spatlappen hadden. Dat is natuurlijk nu wel het geval. En natuurlijk zijn op veel autosnelwegen zijn die slechte plaatsen eigenlijk onder handen genomen. En door de verplichte spatlappen zorgen vrachtwagens veel minder voor opspattend water. En vrachtwagens die zijn trouwens door hun bandenspanning ongevoelig voor aquaplaning. Dus dat wil zeggen, die gaan niet beginnen schuiven als het begint te regenen.
1: Ah, oké, dat wist ik niet. Vanwaar dan die commotie?
2: Dat nu een van de weinige regels is die automobilisten zeer goed kennen. Omdat dat een soort privilege is natuurlijk van de automobilisten ten opzichte van een vrachtwagen. En ja, als je een privilege hebt, dat onthouden mensen natuurlijk, of verworven recht, mensen onthouden dat heel goed. En bovendien, ja, een vrachtwagen op een autosnelweg, dat is voor veel mensen natuurlijk iets dat de doorstroming belemmert. Hè. Dat zorgt dat we niet vlot kunnen doorrijden. En dan vergeten we natuurlijk dat die vrachtwagens dingen vervoeren die we nodig hebben. En wat dat inhaalverbod ook doet, ja, dat zorgt eigenlijk voor een dikke muur van vrachtwagens op de rechte rijstrook. En dat maakt het moeilijker en verkeersonveiliger als je bijvoorbeeld de volgende afrit moet nemen. Want dan moet je daar tussen die rij van vrachtwagens wurmen. En dat is niet altijd gemakkelijk.
1: Ja, dat heb ik nog niet bekeken, maar dat is inderdaad dat is waar. Doet de politie eigenlijk controles op dat inhaalverbod?
2: Ja, de wegpolitie moet natuurlijk heel veel handhaven, zoals overdreven snelheid, gsm. Het inhaalverbod is geen prioriteit voor de politie. Jaarlijks worden er zo'n 600 boetes uitgeschreven. Dus zijn er gemiddeld 2 per dag. In Vlaanderen zijn er een paar jaar geleden zelfs neerslagsensoren aangekocht die aan camera's gekoppeld kunnen worden. Zo kan de politie makkelijker overtredingen vaststellen. Maar momenteel zijn er nog maar enkele in gebruik.
1: Ja.
2: En daarin investeren is ook best een beetje vreemd. Vooral omdat in het buitenland zo'n dergelijke regel, zoals dat inhaalverbod bij neerslag voor vrachtwagens, dat bestaat daar niet.
1: Ah, dus in onze buurlanden, bijvoorbeeld Nederland, Frankrijk, mogen vrachtwagenchauffeurs gewoon inhalen?
2: Ja, in geen enkel van de ons omringende landen bestaat zo'n strikt inhaalverbod voor vrachtwagens bij neerslag. In Nederland en Luxemburg is er geen specifiek inhaalverbod voor vrachtwagens bij neerslag. In Duitsland mogen voertuigen boven de 7,5 ton niet inhalen als de zichtbaarheid door nevel, mist, regen of sneeuwval minder dan 50 meter bedraagt. En in Frankrijk is er enkel een regel voor vrachtwagens boven de 3,5 ton als er sneeuw of ijzel op de rijbaan ligt. Dus ja, je ziet al, in de ons omringende landen doet men dat niet. Dus er is eigenlijk geen specifiek reden om die regel enkel in België in stand te houden, laat staan strikt te gaan handhaven of nog extra neerslagsensoren te gaan kopen.
1: Begrijp ik het dan goed, Stef, dat we dat inhaalverbod voor vrachtwagens beter afschaffen?
2: Eigenlijk zouden ze dat beter doen. Ja, beter afschaffen of tenminste zorgen voor een soort uniforme regelgeving op Europees niveau. Bijvoorbeeld enkel inhaalverbod bij zeer beperkte zichtbaarheid. Maar vrachtwagens verbieden in te halen bij elke bui, dat heeft geen enkele zin en het is niet bewezen voordelig voor de verkeersveiligheid.
1: Oké, ik ben veel wijzer geworden. Waarvoor dank, Stef. Graag tot de volgende.
2: Ja, tot volgende week.

Het is een redelijk ondeugend nummer als je even tussen de lijntjes door gaat lezen. Maar ja, dat kon zeker in de 70s, want het was de periode van de vrije liefde. En dit kon je dan ook gerust een ode aan de lust noemen. Rock the Boat van Hughes Corporation. Dit zijn de dames van de Ronettes, Be My Baby.

0: record met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Knaldi.
0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
3: Zeg de Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
4: Ah, de honey mustard. En jij?
3: Zonnebril.
4: Voor de zon?
3: De ribbekjes.
4: Hoe?
3: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Radisse.
6: De Vos Lemmes.
7: Bij Volvo Groep Rutten in Herentals is het liefde op het tweede gezicht. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend van tweedehandswagens met unieke acties. Zo is er tot 3 jaar garantie op geselecteerde wagens en zelfs het Rad van Fortuin. Bij aankoop is tweedehands jouw eerste keuze. Afspraak tijdens het mega stokverkoopweekend op 6 en 7 juni van 10 tot 5. Volvo Groep Rutten, Lierseweg 308 in Herentals of op tweedehands.groeprutten.be.
8: Zalig.
9: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
10: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
11: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
12: Met jouw feest van de 70s.
11: Stem op je 3 classics via de website nostalgie.plus. Hey.
13: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s Top 1000.
14: Hoort Elton John voor jou in de 70s Top 1000? Wel, dan moet je misschien stemmen op Crocodile Rock. Het komt eraan. Your golden. Zes uur nieuws met Simon van Elslander.
15: Goedenavond. In Frankrijk is een lichaam gevonden in de zoektocht naar de vermiste 11-jarige Liana. Het lichaam lag op 15 kilometer van de school waar ze een week geleden verdween. De identificatie is nog bezig. Een 41-jarige man, de vader van een vriendinnetje, zit vast voor ontvoering. De zaak veroorzaakt grote verontwaardiging omdat de verdachte, ondanks een reeks eerdere klachten wegens zedenfeiten, nooit werd verhoord of veroordeeld. De Franse regering onderzoekt nu mogelijke fouten bij justitie. Op de luchthaven van Frankfurt is een Boeing 787 van luchtvaartmaatschappij Lufthansa door zijn voorste landingsgestel gezakt. Het toestel stond aan de gate en stond op het punt te vertrekken naar Los Angeles. Er waren nog geen passagiers aan boord, maar door de klap raakten wel meerdere bemanningsleden en grondpersoneel gewond. Het vliegtuig is nog maar sinds februari in dienst. Een crisisteam onderzoekt of het incident te wijten is aan een menselijke fout of een technisch defect. En wielrennen. Arnaud Delis heeft de 4e etappe van de Ronde van Wallonië op zijn naam geschreven. In de heuvelachtige rit tussen Dijon en Eupen leek de Amerikaan Riley Sheenan na een late uitval op weg naar de zege. Delis zette in de oplopende laatste honderden meters echter een fenomenale sprint in en ging op de streep nog op en over de Amerikaan. Sheenan werd tweede, de Nieuw-Zeelander Oliver derde. Vanavond en vannacht is het meestal droog vanuit het westen, maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien, aan zee blijft het droog en zonniger tot 19 graden. Zaterdag dan, eerst opklaringen, later opnieuw regen bij 20 graden. En zondag meestal droog maar bewolkt en 18 graden.
14: Dankjewel, Simon. Waar verlies je 25 minuten of meer? Dat is het geval op de Brusselse Buitenring. Een uur extra tussen Machelen en Wemmel. Opgelet, want daar is hinder door een omgevallen boom. De rechte rijstrook is versperd. Laten we af vanuit Nederland richting Antwerpen. 35 minuten extra tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Antwerpsring richting Gent ook 35. Van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Zuid. E17 naar Antwerpen. Daar verlies je een half uur. Van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E313 naar Antwerpen. 25 minuten van Herentals-West tot Wommelgem. 25 minuten ook op de E34 naar Antwerpen tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook eens 25 tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
5: Good Vibrations
6: met Sebastian de Krop.

De 70s is het decennium waarin het allemaal begon voor Elton John. Met Your Song als eerste, maar er volgde er veel dit onder andere ook. En Crocodile Rock. Ik heb straks een kijktip voor vanavond. Dit keer gebracht door mijn tv-watcher Isabel de Ridder. Eerst een ode. Een ode aan een paar soul-iconen. 1984 was een zwaar jaar voor de soul. Met het overleden van Marvin Gaye en ook Jackie Wilson. En de Commodores maakten daar dit nummer over. De Commodores voor het eerst zonder Lionel Richie. Night Shift.

0: De paarse pakjes met olifantenpijpen, die kan je er zo nog bij bedenken. Net als de danspasjes en Nicole en Hugo op het Eurovisie Songfestival met Baby Baby. Straks de Trucks, Wild Thing en ook Jimmy James en de Vagebonds. Iedere week krijg ik het bezoek van mijn tv-watcher Isabel de Ridder met een persoonlijke favoriet van haar als kijktip. Isabel, een goeie avond.
1: Hey.
0: Isabel, we gaan het vandaag hebben over een van jouw guilty pleasures. Mag ik het zo noemen?
1: Je mag het zeker zo noemen.
0: Ja, wat is het?
1: Temptation Island, de reunie.
0: Ja, wat vind jij zo bijzonder aan Temptation Island, Isabel?
1: Ja, ik denk altijd als ik daar naar kijk van mijn eigen leven valt toch best wel mee.
0: Ja, ja.
1: De koppels, wat ze allemaal meemaken, de verleiders, de verleidsters. Al dat drama op zo weinig tijd eigenlijk, I love it.
0: Drama, de kleine kantjes van de mensen leren kennen. En ja, ik zou bijna durven zeggen, binnengluren eigenlijk ook in hun leven toch? Hè?
1: Zeker wel.
0: Het was de comeback ook van Temptation Island na 6 jaar. Je bent niet de enige fan, want het leeft. Hè? Dat is het minste wat je kan zeggen, denk ik.
1: Ja, absoluut. Er zijn heel veel mensen die er online een mening over hebben. Ik zie constant filmpjes passeren op Instagram, op TikTok. Content creators die ermee bezig zijn. Dat je denkt van het heeft wel zijn doorstart niet gemist.
0: Uh-huh.
1: Al denk ik wel dat je daar enkele kanttekeningen bij kan maken. Zo zijn er bijvoorbeeld Nella en Burak, een van de koppels die meedoen.
0: Yeah.
1: Ja, die hebben bijvoorbeeld verzwegen dat ze samen een kind hebben. Natuurlijk wel tegen de regels is. En wat dan natuurlijk ook wel, dat maakt ook heel veel drama. Want in de reunieaflevering bijvoorbeeld, wat dat wel weten, is dat dat aan bod gaat komen. En ik kan mij voorstellen dat als jij de verleider of de verleidster bent, die met Nella en Burak het meeste contact heeft gehad,
0: dat
1: je jezelf niet zo goed voelt bij het feit dat je iemand met een kind hebt verleid.
0: Ja, Temptation Island, het was wel, mag ik zeggen, een discutabel jaar. En er zijn wel meer dingen gebeurd en gezegd waarbij we onze wenkbrauwen wel eens fronsen.
1: Ja, ik denk dat een van de mensen waar we het ook zeker heel veel vraagtekens bij konden plaatsen, dat Ray was, die samen met Morena het format vroeger verlaten heeft.
0: Uh-huh.
1: Die deed een aantal uitspraken die op zijn zacht gezegd vrouwenvriendelijk waren. Morena leek ook helemaal niet zo gelukkig in die relatie. Maar kijk, ze gaan toch straks samen in de reunie zitten. Dus we gaan het te weten komen hoe en wat. En zijn ze nog samen? Hoe gaat die relatie? Ja.
0: Want dat is ook een beetje de wat we te weten komen in de reunie van de koppels. Zijn die nog samen, ja of nee? Hè?
1: Ja, en hoe zit het nu met die verleiders en die verleidsters? Hebben die nog contact met elkaar? Ze zijn er ook allemaal, dus het kan wel even spannend worden op sommige momenten, denk ik.
0: Ja, je hebt het al gezien, de reunieaflevering. Wat is zo hetgeen dat jou het meest bijgebleven is?
1: Dat ik heel blij ben dat geen van die mensen mijn lief is, eigenlijk.
0: Goed. Ja, dat is duidelijk. Dat is een goede spoiler alvast voor wie het zou willen zien. Je hebt het alvast 1 keer bekeken. Is het iets dat jij vaker bekijkt, zoiets? Of moet ik dat zien?
1: Ik moet wel zeggen, ik geniet wel van dat soort dingen. En ja, je kan zeggen van de casting was op een bepaalde manier niet goed gedaan. Als je dan rekent dat die mensen met het kind er bijvoorbeeld in zaten. Langs de andere kant kan je ook argumenteren dat het bijzonder goede casting was. Want iedereen heeft wel gekeken omwille van dat soort dingen ook.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, ik ga mij ook niet heiliger voordoen dan een ander. Ik heb heel graag gekeken. Ik heb sommige afleveringen zelfs opnieuw gekeken. En misschien kijk ik de reunie ook nog wel een tweede keer.
0: Temptation Island, de reunie. Je kan het sinds vandaag bekijken op streams. Isabel, dankjewel.
1: Salut.

0: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
3: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
4: Muurprotect.
5: Mens bestaat 15 jaar.
6: Happy birthday!
5: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen.

nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Met 5-5. Nu ook bij Proximus.

0: Het dansvuurmoment uit de 70s. Heb ik het juist als ik zeg dat de 70s het meest dansbare decennium is? Ik vind van wel. Now is the time van Jimmy James en de Vagabonds.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: Charles en Eddie staan klaar. Would I Lie to You? Billy Joel ook. En daarna, ja, weet ik het niet wat er komt. Nee, want daarna komt misschien wel jouw favoriet. Het is iedere dag een leuk moment hier in Good Vibrations. Jij kiest wat ik straks moet spelen. Kwestie van je rit naar huis of het moment aan tafel nog net dat tikkeltje leuker te maken. Jij kiest de muziek en dat doen we iedere dag met een andere letter. En welke letter dat vandaag is, gaan we nu samen ontdekken.
1: De letter J.
0: De letter J, daar komt het rad bij uit. Goed, fijn. Wat is de bedoeling? Jij mag nu muziek voorstellen. Artiesten of groepen waarvan de naam begint met de letter J. Ik geef een paar voorbeelden. Ja, ik denk spontaan aan Jimmy James en de Vagabonds, omdat ik die nog maar net gespeeld heb. We gaan dat niet twee keer na elkaar doen. Maar je zou ervoor kunnen kiezen. Nog met een J, Johnny Logan. En wat heb je nog? De Jacksons, bijvoorbeeld. Dat zijn al een paar ideeën, een paar J's waar ik spontaan moet aan denken. Maar er is veel meer. Dus jij mag kiezen nu wat er straks gedraaid moet worden. Welke zanger, zangeres of groep belangrijk? De naam moet dus beginnen met de letter J. Wie mag het voor jou zijn? Stuur het nu en dat kan je doen via onze website. Een berichtje nostalgie.plus kan altijd. Of een bericht via WhatsApp mag ook op 0477 900 800.

Vind je het ook zo moeilijk om maar 3 classics uit de 70s te selecteren voor de 70s top 1000? Stemmen doe je via nostalgie.plus. Ik vind het ook moeilijk. Bijvoorbeeld de volgende zou echt in mijn top 3 mogen. Piano Man van Billy Joel. Even kijken onderweg. Waar verlies je een kwartier of meer? Dat is het geval op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen. 35 minuten extra tussen Antwerpenhaven en Ekeren, want daar is een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht. Op de Brusselse buitenring verlies je 25 minuten van Diegem tot Expo. E17 naar Antwerpen, ook 25 van Haasdonk tot Antwerpen-West. En op de Antwerpse ring richting Nederland, 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Antwerpse ring richting Gent, daar komen 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op de Brusselse buitenring een kwartier van Wezenbeek op hem tot Diegem. Antwerpse ring richting Gent, een kwartier van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En op de Brusselse binnenring ook nog een kwartier van Groot-Bijgaarde tot in Jette.

0: Piano Man van Billy Joel, vorig jaar op 7 in de 70s, top 1000. En dat mag hoger, echt wel. Dus ga zeker ook stemmen. De letter J, daarmee doen we het vandaag in het Nostalgie Plus muziekrad. Jij bepaalt welke muziek er de komende 10 minuten gespeeld wordt. Maar opgelet, dat moet natuurlijk wel muziek zijn van een artiest of groep waarvan de naam begint met die letter J. Denk even na, niet te lang meer, en stuur mij jouw idee ook door. Dat kan je doen via de website nostalgie.plus of via WhatsApp natuurlijk ook. Linda uit Koekelaren deed het al. Ze schrijft: ik kies voor de mooiste stem die de muziekwereld ooit gehad heeft. En dat is Joe Cocker. Iedere keer dat hij ook maar ergens in de buurt van ons land kwam, ging ik er met mijn man naartoe. We hebben hem makkelijk 15 keer gezien. Het zijn en blijven goede herinneringen. Unchain My Heart, Joe Cocker dus, zometeen. En een leuke verrassing vind ik wel, want Patrick uit Burstum, die dacht bij de letter J aan Johnny Bristol, de soulzanger, hè? De Amerikaanse soulzanger. Goeie keuze, Hang On In There Baby, zometeen ook.
1: De lichten flitsen.
2: De drums knallen.
1: De gitaren huilen.
2: En de stemmen stralen. Oh!

0: top 1000 van Nostalgie Plus.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Goeie, wacht, hè.
9: Rustig,
8: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
9: Geen stress gehad. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
11: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Nu bij Maxizo.
13: Hallo.
12: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
14: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie. Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
4: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.

0: was het ook weer? Patrick, dacht ik, die heeft aan dit gedacht. Leuk, leuk, echt wel. Johnny Bristol.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: De letter J, dat is de letter waarmee we het vandaag doen. Johnny Bristol speelde ik al en daarvoor was het aan Joe Cocker. Er is er nog ruimte voor één. Ik ga eerst even overlopen wat er zoal binnengekomen is. Veel, heel veel. Waarvoor dank aan iedereen die een berichtje gestuurd heeft. Zo Jan, die dacht aan Johnny Holiday. Voor Johan mocht het John Miles zijn. Peter komt uit bij John Denver. Johan, die denkt aan Jan de Wilde, aan Jane Birkin of aan Janet Jackson. Martien, dan weer aan James Blunt. Danny aan Joe Dolan. Wat zie ik nog? Jimmy en de Vagebonds voor Patrick. Ja, die heb ik nog maar net gespeeld, een half uurtje geleden. Dus dat is misschien net iets te vlug. Luc, die wil graag Jimmy Helms of Johnny Guitar Watson. John Fogerty voor Peter. Antoine dacht aan Jethro Tull. Ik zie ook binnenkomen Jimmy Frey, ja, voor Mia en Philippe. Ja, kan ze niet allemaal overlopen hoor. Jen en Dean voor Anne, Janis Joplin voor Isabel, John Terra voor Willy. Ja, kijk, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Jamie dacht aan Janet Jackson. Uiteindelijk wordt het de keuze van Vasco. Vasco uit Turnhout. Vasco, een goeie avond.
2: Gele, goedenavond.
0: Vasco, je hebt een beetje een moeilijke dag op het werk achter de rug, hè? Toch?
2: Ja, klopt.
0: Hoe komt het?
2: Ik had echt een drukke dag op het werk. Ja, ik ben recruiter op bij een oud bureau hier in Hoogstraten, in het noorden van het land. En nu is heel, heel druk.
0: Veel, veel volk dat nodig is. Dus je hebt veel mensen zoeken en dat is natuurlijk niet altijd... plezant. Dan kom je thuis, dan heb je een zwaar hoofd natuurlijk, maar dan helpt de muziek van Nostalgie Plus, denk ik, Vasco.
2: Sowieso, ik luister altijd naar uw programma's.
0: Ah, dat doen we graag.
2: Dus na zo'n drukke dag, Nostalgie Plus, waard mee.
0: Dat is ontspannen, zo moet het zijn. De letter J, wie wil jij graag horen?
2: Dus, John Denver, Take Me Home, Country Roads. Het is echt een mooi nummer van jaren 70, sowieso.
0: Ja.
2: En ik ben in de jaren 90 geboren, maar ik luister altijd graag naar de jaren 70. Ja. En John Denver is gewoon een legende van mij.
0: Zeker, en wel, dan ga je blij zijn met de 70's top 1000 die eraan komt. Hè? Dus je hebt een leuke maand te goed hierbij Nostalgie Plus. Zal wel zijn, zeker wel. Kijk, geniet ervan. John Denver, jij bent bedankt, Vasco. Tot de volgende.
2: Is goed. Dag.

0: John Denver en Take Me Home Country Roads. Dit is jouw feest van de 70s hier bij Nostalgie Plus. Ik had het vandaag al over tv-programma's uit de 70s. En Anne, een goeie avond.
1: Goeie avond, hè.
0: Jij gaat daar vrolijk op verder straks in jouw verhaal.
1: Wat een leuk thema ook. Ik moest meteen denken aan Willem Ruis en Spel zonder grenzen en dat soort dingen.
0: De Nederlandse televisie, daar kijken heel veel mensen naar.
1: Klopt, klopt. Want ja, er was bij ons nog geen bal op de tv, hè, zoals Doe Maar Zong. Ja, we kregen al een reactie van Brigitte, die ook Dynasty en Dallas aanbracht. Had ik nog helemaal niet aan gedacht. Ja. We gaan haar bellen rond 7:20. En ja, mijn vraag eigenlijk voor de volgende 2 uur is gewoon van welk televisieprogramma, welk tv-moment is voor jou onvergetelijk en waar wil je zo opnieuw weer instappen?
0: Oké, reageren mag je nu doen via onze website nostalgie.plus of natuurlijk ook via WhatsApp op 0477 900 800. Dan komt eraan jouw verhaal, eerste Beatles nog, want dat is altijd goed. Er is Penny Lane.

0: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
1: Die desregistratie bedoelt je?
0: Ja.
1: Daar kan ik u bij helpen.
2: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Beleef de zomer bij Centerparks.

0: Volg de door het bos fietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
3: Immoscoop!
2: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
2: Och, jongens.
4: Dat is wel een meld, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
7: Juni is 70s maand bij Nostalgie Plus.
8: Met jouw feest van de 70s.
7: Stem op je drie classics via de website nostalgie.plus. Hey.
9: En luister vanaf maandag 15 juni naar de 70s top 1000.
10: Een hele fijne donderdagavond. We zijn weer vertrokken. Onze classics met nadruk op de 70s. En jouw verhaal.
11: Your golden years. Nostalgie Plus.
10: De Les Humphrey Singers staan klaar na het nieuws met Simon.
12: Goedenavond. In Frankrijk is een lichaam gevonden. Mogelijk van een 11-jarig meisje. Ze verdween 6 dagen geleden aan haar school in Fleurance. Het lichaam werd aangetroffen op een landbouwbedrijf zo'n 12 kilometer verderop. Volgens de procureur gaat het om een kind met kleding die lijkt op wat het meisje droeg bij haar verdwijning. Een autopsie moet de identiteit definitief bevestigen. Een 41-jarige man, de vader van een vriendinnetje, zit vast voor ontvoering. De zaak veroorzaakt grote verontwaardiging omdat de verdachte, ondanks een reeks eerdere klachten wegens zedenfeiten, nooit werd verhoord. De Franse regering onderzoekt mogelijke fouten bij justitie. Alle voetbalspelers en stafleden van Iran hebben hun visum voor Mexico op zak en vertrekken zaterdag naar hun basiskamp in Tijuana. De voetbalbond verhuisde het kamp van de Verenigde Staten naar Mexico vanwege het militaire conflict tussen beide landen. De visums voor de VS, waar Iran alle groepsmatches speelt, volgen volgens de bond snel. Iran opent het WK op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland en spelen op 21 juni tegen de Rode Duivels. En dan nog wielrennen. De Italiaanse Elisa Balsamo heeft in de Giro Donne haar 4e etappe-overwinning gepakt. Ze won de 6e rit na een massasprint. Een vroege vlucht werd na een tempoversnelling in het peloton vroegtijdig gegrepen. In de bochtige slotfase werd de voormalige wereldkampioene perfect gelanceerd, waarna ze het vlot afmaakte voor de Canadese Maggie Coles-Lister en de Australische Georgia Baker. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft aan de leiding in het algemeen klassement. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maxima tot 19 graden. Morgen veel wolken met buien, aan zee blijft het droog en zonniger tot 19 graden. Zaterdag eerst nog opklaringen, later opnieuw regen bij 20 graden. En dan zondag meestal droog, maar bewolkt en 18 graden.
10: Bedankt Simon. En voor we het WK mee warm zingen, nog even de weg op. Bumperen langer dan een kwartier op de Brusselse Buitenring. 41 minuten tussen Grimbergen en Zellik. En op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen 21 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West.
13: Jouw verhaal.

klaar om het WK voetbal af te trappen volgende week donderdag in Mexico-stad, net als in 1970. Misschien maakte je toen al mee op televisie. Seb polste daarnet al even naar hoe jij keek toen en met wie. En ik ben nieuwsgierig naar dat ene tv-moment dat er voor jou echt bovenuit stak. Welk ogenblik staat nog altijd in je geheugen gegrift? Waar keek je vroeger naar met het hele gezin? Sport, Spel zonder grenzen, Willem Ruis. En hoe beleefde je dat tv-moment? Geef ons een seintje. Jouw tv-verhaal op de radio via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800.

Van de Little River Band op je radio naar jouw televisiemoment, jouw 70s televisiemoment. Peter bleef thuis voor de beeldbuis voor Tarzan, Dukes of Hazzard, Chips en Columbo bijvoorbeeld. Niet allemaal 70s herinneringen, als ik het goed heb. En Christel zegt, hey Anne, 70s TV. Ik herinner mij dat ik en mijn broer de afstandsbediening waren. Ik heb trouwens een kast volle 70s series waar ik nog dagelijks naar kijk via een rotatiesysteem. Amai. En mijn broer en ik hielden vooral van Wonder Woman met Linda Carter. Een weet je nog, hij maakte van schuurpapier de armbanden, de hoofdband en de riem na voor mij. Herken ik, Christel, om het dan later na te spelen. Ik deed precies hetzelfde.

0: bijzonder tv-moment uit de 70s was toch wel Avril Stopop met Ad Visser en het ballet van Penny de Jager. Hot Chocolate kwam daar ook al eens voorbij. Veel kleur, veel glitter en playback zingen. Brigitte noemt twee 70s series recordbrekers die ook elkaars grootste concurrenten waren. Na James en Bobby Purify en een Vlaamse klassebak horen we meer.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
3: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Zeg Jasmin,
5: uh-huh.
4: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
5: Uh-huh.
4: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
5: Dat klopt.
4: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
5: Yes.
4: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
5: Joehoe.
4: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
5: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
4: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
5: Ja, zeker. Ja.
3: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: 70s televisie. Pieter vertelt over de zwart-wit televisie met zo'n antenne waar altijd iemand aan moest draaien. Hij schrijft: mijn broer stond dan naast het toestel totdat mijn vader riep: zo is het goed, zo is het goed. Een hele goede avond, Brigitte.
1: Ja, goedenavond.
0: Herken je dat, zo'n zwart-wit toestel waar je dan aan de antenne moest draaien? Hadden jullie dat ook?
1: Ja, zeker weten.
0: En wie moest dan gaan draaien?
1: Ja, mijn vader deed dat. Hè.
0: Dus, en deed het zelf.
1: En wij moesten kijken, hè, of dat goed was of niet. Hè.
0: Ja. Ja, straf. Hè. Dat komt nu allemaal zo terug. En dat leek toen eigenlijk heel evident. Terwijl nu, wij kunnen ons dat bijna niet meer voorstellen.
1: Nee.
0: Zeg, Brigitte, jij had, en dank je wel daarvoor, jij hebt twee series vermeld waar ik totaal nog niet aan had gedacht. Die eigenlijk ook een beetje, zo zie ik het toch, elkaars grootste concurrenten waren.
1: Ja.
0: Vertel eens.
1: Dallas en Dynasty.
0: Ja. Ja. Had je een favoriet?
1: En ik denk dat Dallas eerst was.
0: Ja.
1: En Dynasty erna kwam.
0: Ja, zo herinner ik het mij ook.
1: Ja. En ik met mijn broer en zus en mijn moeder, wij zaten altijd op de tv gekluisterd. Dat was altijd heel spannend.
0: Voor allebei?
1: Ja, voor allemaal natuurlijk. Ja.
0: En had je favorieten? Een favoriete serie, favoriete personages?
1: Dat weet ik. Dingen. Gérard vond ik wel altijd een goeie van Dallas.
0: Ja, zeker. Onvergetelijk, hè?
1: Larry
0: Hagman.
1: En bij Dynasty, dat was dan weer, vonden wij iets chiquer eigenlijk.
0: Ah ja.
1: Allee.
0: Ja, kan wel zijn als ik er zo op terugkijk.
1: Ja, het waren wel twee heel rijke families.
0: Ja.
1: Dynasty vond ik, maar het was alle twee even spannend altijd, zo.
0: Ja. Allemaal intriges.
1: Dat was wel leuk.
0: Het stopte ook nooit.
1: Nee.
0: Even op.
1: Ik zat er straks in de auto en ik hoorde dat en dat kwam direct bij mij op.
0: Oh, wauw.
1: Kan ik direct eens opzoeken, wat ik dat moet doen.
0: Heb je daar nog iets van bewaard trouwens?
1: Van welk?
0: Van opnames van de reeksen? Nam je dat ook op een videorecorder?
1: Nee, dat niet meer.
0: Nee.
1: Zo. Maar ik herinner me wel dat wij thuis voor de buis zaten. Want ik geloof dat dat nogal laat was. 9 uur of 9:30 of zo, ik weet het niet meer.
0: En hoe oud was je toen? Weet je dat ongeveer?
1: Ik denk 14, 15 jaar, denk ik. Ik weet het niet meer,
0: Op een schoolavond.
1: Ik denk dat het in het weekend was. Vrijdag of zaterdag.
0: Ik herinner het mij niet meer,
1: Zo, maar ik vond het wel... wij vonden dat altijd wel heel spannend eigenlijk. Zalig.
0: Ja, zo was het ook gewoon, hè. En altijd met een geweldige cliffhanger moest je weer naar de volgende aflevering kijken.
1: Ja.
0: Met Netflix is het wel anders.
1: Dan zetten we kipjes op tafel en zo. Ja, dat was echt... Dat was echt een avond.
0: Oh, zalig.
1: Als ik eraan terugdenk, dan is dat nog altijd heerlijk.
0: Ja. Wel, ik hoop dat we je tijdens onze 70s top 1000 ook... En trouwens deze week ook met de 70s classics die voorbij komen... ook van die momenten mogen voorschotelen.
1: Want ik luister altijd in de auto of hier thuis. Dus zalige radio.
0: Ja. Dankjewel. Dankjewel, Brigitte. En dankjewel om te delen. En je hebt dat super gedaan. Het was jouw eerste keer op de radio, vertelde je mij. Zeker nog doen. Fijne avond.
1: Heel fijn dat je dat
0: is gedaan. Ja,
1: goed.
0: Ik ook. Fijne avond, hè, Brigitte.
1: Fijne avond.
0: Goedjes.

0: pakte zeer goed op dat televisiebeeld in de 70s. Julien Clerc en This Melody. Sportmelodietjes om alvast warm te lopen voor een druk sportweekend. Welke classics rond het thema sport ken jij zoal? Doe je voorstel nog snel via nostalgie.plus en zet je bij de radio met of zonder koffie morgenochtend vanaf 7 uur voor de Good Morning Show met Tony. Beet je als Roodkapje in het grote bos zo dadelijk, Emilia?
1: Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Caraïbisch blauw.
3: Of tropisch groen.
1: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
1: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

In de 70s nog minder strak in het pak, soms met een Caraïbisch sfeertje. Maar de strakke, gestroomlijnde 80s Palmer stond eigenlijk al in de coulissen. Sarah kent haar 70s-series, wat dacht je, van de Vlaamse televisie, met een jonge Mike Verdreng als blonde god in Keromaar. Een paar jaar geleden nog een stukje teruggezien, schrijft ze. Zalig, die kartonnen rotsblokken die naar beneden rolden. Ja, je ziet dat dan plots allemaal, hè. En ik denk van Sofia, want ik vind er geen naam bij staan. Tita Tovenaar staat op haar verlanglijstje als absolute televisietopper uit de 70s. Weet je wel, van dan doe ik dit en dan is daar Glenn Medeiros.

In plaats van zomaar een beetje te scrollen, kijk misschien even, klik misschien even door naar nostalgie.plus. En dan stemmen maar. Welke moeten er echt bij deze keer? Jij kiest, hè. En van mij krijg je straks al Queen, Julie Covington en meteen na 8 uur 4 minuten pure 70s verleiding. En we swingen die heupen los op Prince. Heerlijk, toch? Juist, ja. What can I say?

Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2 gratis. Ren dus snel naar...

Seb en ikzelf polsen vandaag naar jouw televisiemomenten. Wie Amanda Lear op het kleine scherm in actie zag. Een beeld dat plakt vol sensualiteit, mysterie en disco-glitter. Maar wat ik vooral wil weten, welk beeld blijft er jou vooral bij? Welk televisiebeeld? Welk tv-programma staat voor altijd in jouw geheugen getatoeëerd? We hoorden al Dynasty en Dallas. Keromar kwam ook voorbij en ik denk zelf aan de Willem Ruijs Show en Spel zonder Grenzen. En hoe maakte je die momenten mee? Was dat in je eentje of keek je met de hele familie? Gebeurde dat in stille bewondering of met luid commentaar? Jouw tv-verhaal neem even je tablet of gsm en deel via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800 en vermeld ook even je naam.

Wat kruipt er hier uit de krochten van mijn geheugen? Dankjewel, Alain Houbrechts. Beste Anne, ik ben geboren in 65 en kan me de tv-programma's van de 70s nog goed herinneren. Stukken beter dan nu en veel te moeilijk om er één te noemen. Wij keken naar de BRT en naar de Nederlandse televisie. Alain noemt Renje Rot, Tita Tovenaar en van de BRT. Het Zwaard van Ardouin, Magister Macius, Shogun, Grizzly Adams. Dagboek van een herdershond, Een mens van goede wil, Roots, Centennial, De man van Atlantis. En dan ben ik er waarschijnlijk nog een paar vergeten waar ik de naam niet meer van ken. Ik zou je graag bellen, Alain, maar dat heb je liever niet. En dat respecteer ik natuurlijk. Maar dank je wel.

0: Uit 74 ook al, Billy Swan en I Can Help. Vanochtend bracht Johan een eerbetoon aan Margriet Hermans, die gisteren overleed. Sprak echt wel tot de verbeelding met gesprekken met Jacques Vermeijre, Luc Appermond en Koen Krukke. En de mooiste fragmenten uit de wereld van Margriet en Céline. Het programma dat Margriet hier op Nostalgie Plus nog maakte. Heb je het gemist of wil je nog eens terugluisteren? Loop dan zeker eens langs via nostalgie.plus. En zo dadelijk over de moeder van alle komische, Vlaamse komische series, moet ik zeggen. Dirk, over een kleine tiental minuten.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Julie Covington, Don't Cry For Me, Argentina. Lachen deden we natuurlijk ook in de 70s. Ik denk aan de lachsalvo's veroorzaakt door een man als André van Duin, Toon Hermans of van bij ons Urbanus of Gaston en Leo. En Dirk weet nog beter volgens mij. Goedenavond, Dirk.
1: Goedenavond dan.
0: Zeg eens, jij noemt het, of komt dat van mij? Ah nee, je schrijft het zelf. Een van de beste Vlaamse series in de 70s. Ja. En ook de beste komische series, denk ik. Je mag het zelf zeggen.
1: Vind ik wel, dat waren De Collega's. Hè?
0: De Collega's, ja heel herkenbaar. En ik verwonder mij er zo over dat al zo lang geleden is.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat het was van de late 70ers, denk ik.
0: Ja, toch een tijdje geleden, hè?
1: Ja. Maar het heeft toch een tijdje gedraaid. En
0: En dan opnieuw tijd... uitgezonden? Ergens in de jaren 2000.
1: Ja, en toen bleven wij daarvoor thuis. Hè. Toen was er nog geen videorecorder of zo, dus...
0: Ja, klopt.
1: En ik denk dat iedereen dat in een bureau werkt, dat wel iemand van die typetjes daar kent. Je hebt daar... De beroemde jonge dokt, dan nog Bacon Foy.
0: Ja.
1: Wat was er nog zo allemaal? Verrasten over.
0: Ja.
1: Van die typische persoontjes, ja. Echt. Ik vond het hilarisch.
0: Ja,
1: en ook altijd, nog altijd.
0: Ja, je kon ook een beetje met jezelf lachen misschien daardoor.
1: Soms wel, ja.
0: Ik denk dat iedereen wel een stukje van zichzelf ook kon herkennen in al die typetjes, omdat het zo overdreven was.
1: Ja, maar het was... Ik vond het prachtig. En gaat daar van alles, hè. Hoe moet ik zeggen, ja... De jonge doks die... Maar dat moet je eigenlijk niet zeggen. De domme Madox.
0: Maar het was een typetje, hè.
1: Ja, verrasten over dan. De gay en er was van alles.
0: Klopt.
1: Iets van het beste dat de BRT ooit gebracht heeft.
0: Is er een bijzondere aflevering die je nog zou willen terugzien?
1: Oh, maar ik kijk nog geregeld naar de collega's. Ik denk op VRT Max, denk ik dat het...
0: Dat zou best kunnen.
1: Dus ik kijk geregeld nog eens naar de collega's.
0: Ja. Zeg, en er zijn ook al heel wat... Dat hoorde ik, dat lees ik regelmatig. Want er komen heel veel reacties binnen, moet ik zeggen. Dat het... Voor de Vlaamse televisie werd er vooral naar de Nederlandse televisie gekeken. Ook de Duitsstalige televisie zag ik ook al passeren. Wat maakt Vlaamse humor... zo specifiek anders dan Nederlandse humor?
1: Oh.
0: Of keek je even graag naar de Nederlandse televisie?
1: Ik denk dat je in de Vlaamse humor dat je jezelf meer herkent dan in de Nederlandse humor.
0: Heel simpel.
1: Ik ben een enorme fan van Toon Hermans ook.
0: Ja.
1: Maar dat is totaal verschillend met bijvoorbeeld de collega's.
0: Ja, of met Urbanus.
1: Ja, dat is dan al meer... vind ik, hè, sorry, maar dat vind ik dan al meer platvloers.
0: Ja, het is een beetje volkser, ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Snap het. Ja.
1: Ja.
0: Eigenlijk is het heel logisch wat je zegt, hè. Je herkent jezelf meer in als Belg in een Belg dan in een Nederlander, hè. Moet je het niet te ver gaan zoeken. Ja.
1: Nee, zo is het, ja.
0: Dus we kunnen de series nog eens opnieuw bekijken op VRT Max.
1: Ja, ik dacht dat het op VRT Max was. Ik ben niet 100% zeker, maar ik dacht van wel, ja.
0: Ja, voor wie
1: zin heeft. En zeker de moeite waard.
0: Ja, oké. Okay. Voor wie zin heeft. Maar er is hier ook een 70's top 1000, hè, binnenkort.
1: Ja.
0: Okay. Dirk, dank je wel.
1: Ik ben nog mijn lijstje aan het maken.
0: Ah, super. Je bent er nog mee bezig dan. Ik hoop dat we nog een beetje voer kunnen geven als inspiratie dan tot 9 uur en daarna ook natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Dank je wel om te delen. De collega's inderdaad, Dirk. En nog een hele fijne avond.
1: Oké, bedankt. En
0: groetjes.
1: Voor hetzelfde.
0: Ja, dank je wel.
1: Ja,
2: Nostalgie Plus.

Geheel in dit thema noemt Annie nog Sonja Barend. Die vrouw durfde de vragen stellen waar wij thuis nooit over spraken. En ik denk dat ik toen voor het eerst besefte dat een vrouw op tv niet alleen mooi of lief moest zijn, maar ook scherp en echt. Televisie is ons thema. Welk is jouw absolute 70s topprogramma? Laat iets weten via nostalgie.plus of WhatsApp 0477-900-800. Genieten van die geweldige stem van Freddy zo dadelijk.

Voor Bart was het absolute televisiehoogtepunt in de zomer. Spel zonder grenzen in het begin van de kleurentelevisie. Ook de En Pierre, wat hebben ze gewonnen? Berend Boudewijn quiz. En als het wat ondeugender mocht zijn, Waldo Lala met Jeff van Oekel, waar de meidengroep Luf geïntroduceerd werd. En Christel noemt nog het Nederlandse Ter land, ter zee en in de lucht. Echt zo'n programma waar je met de hele familie naar keek. Ja, ja. 70s Classics, de grootsten uit Zweden, na Frank.

Ja, nog een laatste van Leen, geboren in 76. Haar favoriete televisieprogramma Ren je rot. Ik speelde dat na in de woonkamer, maar op een avond stond ik al in mijn pyjamatje op kouse voeten en daar ging ik Ren je rot naar de overkant met mijn voorhoofd knal op de punt van een marmeren vensterblad. Mijn vader reed me naar het

0: Zitten politieke verhoudingen in de wetstraat? Dat is een vraag die ik mij minstens één keer per week stel. En het is weer zover. Ik stel ze meteen aan twee politieke experts van het Nieuwsblad. Lisbeth van Impe, dag Lisbeth.
1: Dag Jeroen.
0: En Hannes Hendricks, dag Hannes.
2: Dag Jeroen.
0: Ik ben Jeroen Roppe. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad.

0: en geen punt van Impe zonder minstens één keer de naam Georges-Louis Boucher te laten vallen.
1: Ik vind dat we de laatste tijd braaf geweest zijn, maar deze keer gaan we wel, ja, gaan we helemaal...
0: Ja, hij moet erin zitten. Ik heb hem trouwens gisteren gezien op het debat tussen Boucher en Magnette op LN24. Zal ik hem nog eens laten horen, Boucher?
1: Het is lang geleden. Doe wat je niet laten kan, Jeroen.
2: Monsieur Magnette, il aime les Flamands uniquement pour leur portefeuille. C'est-à-dire qu'il veut la solidarité. Il a besoin de l'argent flamand pour faire vivre justement la Wallonie qu'il a mis en faillite.
0: Een van de betere quotes tijdens het debat. Jij houdt alleen maar van de Vlamingen vanwege hun portemonnee. Het viel mij wel op, Hannes, dat ze allebei wat minder roeperig, minder agressief waren. Voor Georges-Louis Boucher is dat echt nieuw. Hè? Hebben we te maken met de nieuwe Boucher?
3: Ik denk dat dat wel een beetje te vroeg is om zo fors te stellen. Ik denk wel dat ze bij MR gaan proberen om de komende maanden Boucher iets... in toom te houden. Dat hij zich iets meer als staatsmanachtig kan profileren. Omdat ze daar ook wel weten dat ja, de voorbije maanden Boucher heel vaak in het nieuws kwam als zijnde degene die het regeringswerk blokkeerde. Hij heeft ermee gedreigd om het regeringswerk stil te leggen. En ik denk dat men wel beseft dat dat niet het allerbeste beeld heeft opgehangen van de man.
1: Ja. De twee debatteren ook relatief vaak met elkaar. In de campagne van 24 is dat daar ooit eens helemaal. Dat was, nauwelijks nog naar te kijken eigenlijk. Het was zo'n gek concept, dacht ik, waar dat ze twee politici in een glazen box ergens boven een afgrond over rivier. De symboliek weet ik niet meer, maar het was een glazen box. En het was niet meer leuk om naar te kijken. Dus ik ga ervan uit dat in de aanloop naar dat soort confrontaties er toch ook nagedacht wordt op, is het nog een beetje leuke televisie?
0: Ja, enkele journalisten duiden achteraf Georges-Louis Boucher aan als winnaar van het debat, maar in de peiling van vorige week was hij wel de grote verliezer. Hè?
3: Ja, inderdaad. Je merkt dat al een aantal, eigenlijk sinds de start van de regering, dat de NMR achteruit boert in die peilingen en dat ja, de winst naar, eigenlijk moet je zeggen, niet per se naar de PS, maar naar de PTB gaat. Ja. Het is de PS die wat stabiel blijft, maar de NMR die verliest zo fors, ja, dat de PS dan weer incontournabel wordt in Wallonië. En de PTB, ja, dat is een hallucinant resultaat in die peiling.
0: Ja, en dat is een serieuze verandering aan Franstalige kant, terwijl we aan Vlaamse kant eigenlijk min of meer...
1: Er beweegt niet. Binnen de fouten, als je rekening houdt met de foutenmarge, dan moet je zeggen, er beweegt ongeveer niets. Als zich trends aftekenen, is het dat N-VA eenzaam op kop staat, zelfs nog de achtervolgers nog wat beter op afstand weten te houden, en dat het onderaan de lijst, vooral voor Anders, maar ook voor Groen, eigenlijk nog altijd een beetje krabbelen is. Dat zijn twee partijen die in een volledige vernieuwing zitten en daar nog geen vruchten van plukken.
0: We duiken zo meteen in die peiling. Ik zou ook graag een punt hebben over het terugkeerakkoord. En een vak op school dat ik nooit heb gekregen en dat voorlopig ook niemand zal krijgen. Interlevensbeschouwelijke dialoog. We zijn vertrokken voor een nieuw punt van Van Impe.
4: Dit is eigenlijk een bevroren politiek landschap met hetzelfde resultaat als bij de verkiezingen van 2024. Alleen de verhoudingen tussen de partijen zijn gewijzigd.
0: Ivan de Vadder geeft op de VRT duiding bij de stemming. De opiniepeiling van VRT Nieuws en de Standaard, afgenomen in maart dit jaar, met aan Vlaamse kant dus weinig veranderingen. Maar aan Franstalige kant opvallend verlies voor de MR. Was dat de belangrijkste vaststelling voor jou, Hannes?
3: Ja, eigenlijk wel. Als je naar de resultaten kijkt, ik heb ze hier voor mij. Ja, de MR die haalde 28% bij de verkiezingen. En nu in het eigenlijk meest gunstige scenario scoren ze nog net 20%.
0: Dat is 8% verschil.
3: Dat is 8% verschil. En dan, ja, ik zei het al...
1: Dat is een derde van je kiezers die weg zijn, hè?
3: Ja, inderdaad. Ja. En als je dan kijkt naar de PTB, ja, die gaan van 11% naar 18%. En dan,
0: PTB, PvdA, extreem links.
3: Voilà, en in Brussel is het resultaat nog meer afgetekend en is de PTB echt gewoon de grootste partij aan de Franstalige kant. En dat is toch wel... Ja, na de verkiezingen zeiden we... Franstalig België neemt een afslag naar rechts. Eigenlijk had je de gekke situatie dat in de Vlaamse regering er een socialistische partij nodig was. En in de Waalse regering een Franse gemeenschapsregering was die niet meer nodig. Maar nu zie je ja, dat het eigenlijk misschien maar tijdelijk geweest blijkt
1: ja.
3: te zijn.
1: Ja, en tegelijk lijkt daar toch nog altijd iets aan de hand. Want je kan zeggen, dit is de terugkeer door de grote poort van de PS van Paul Magnet. Maar soms als je naar die peilingen kijkt, als je kiezers van MR naar PTB ziet springen, waar ideologisch toch moeilijk een lijn op te trekken valt, zal ik maar zeggen. Dan lijken ze vooral rond de PS ook te dansen. Dus je voelt een soort van onbehagen ook in die Waalse politiek. Waarvan het niet duidelijk is wie die juist kan capteren. Dat is al het enige eeuwige enigma. We hebben heel lang extremere partijen zoals Vlaams Belang, waarvan we weten dat die ook een stuk ongenoegen in de samenleving en wantrouwen in de samenleving capteren. De Waalse politiek heeft dat eigenlijk niet. En dan zie je van in 24 was de MR dan de vluchthaven, want die gingen het anders doen. En nu is dat PTB. En tegelijk is het natuurlijk ook een backlash op het sociaal-economisch beleid van de regering De Wever. Ja. Die Wallonië toch ook door de reële verschillen tussen de regio's zeer hard treft. Dus hoe ga je hier een beleid op bouwen?
3: Want het is natuurlijk wel zo, het ongenoegen wordt in Franstalig België wel gecapteerd door een partij. En dat is de PTB natuurlijk. Als je zit in de poppel dat Raoul Redebout daar ook met stip op één staat. Niet Georges-Louis Boucher, niet Maxime Prévost die meebesturen. Nee, het is Raoul Redebout daar.
1: Maar de MR is daar de vorige keer wel in geslaagd. Onder andere ook door veel forser over migratie te gaan communiceren en dergelijke. Ja. Het is duidelijk dat het een meer sociaal-economische koers, dat ze dat veel minder smaken. Dat ze daar veel minder aan steunen. En dan zie je ook, wat zien we Boucher de hele tijd doen? Aan de ene kant donkerblauw zijn, maar tegelijk de regering ook wel aanvallen op, er mag geen btw-verhoging komen, hij wil koopkracht ondersteunen en hij wil energiesteun. Dat is ook een heel hybride sociaal-economisch beleid.
3: Hij maakt een klassieke strategische fout en dat zit eigenlijk heel mooi, want we kunnen op dat onderzoek focussen en enkel naar de percentages kijken, maar er zit eigenlijk heel veel meer achter en dat is wel interessant om daar eens in te duiken, omdat ze ook bevraagd hebben welke thema's de bevraagde mensen associëren met partijen. En dan zie je dat het thema koopkracht nog steeds aan de PS kleeft in Franstalig België. En dan zie je de NMR en Boucher hebben, omdat ze niet willen dat hun kiezers terug naar de PS stromen, spreken zij nu voortdurend over koopkracht. Ze zijn tegen de hogere BTW, ze zijn tegen een indexpunt. Terwijl
0: ze claimen een thema dat eigenlijk hangt aan...
1: Dat kan je dus niet. Ja. Dus dat is er heel één van de politiek. Je kan niet winnen op het terrein van anderen.
3: Van een ander inderdaad. En dan zie je wat de N-VA en Bart De Wever hebben gedaan de voorbije jaren, is net ervoor zorgen dat mensen het thema begroting, het thema economie, dat mensen dat zijn gaan associëren met de N-VA. En ja, die thema's zijn voortdurend in actualiteit, waardoor dat andere partijen continu op hun terrein komen. Hè? Dat als Vooruit nu in het nieuws komt, is met de miljonairstaks. Ja, dat gaat over belastingen, over de economie en over de begroting. Hè? Dus dat is continu op het terrein van de N-VA. En eigenlijk doet MR en Georges-Louis Boucher doen het om. Zij komen continu op het terrein van de PS en die zien dat graag gebeuren natuurlijk.
0: Ja, de nummer 1 in Wallonië is nu door dat verlies in de peilingen van MR de PS van Paul Magnet.
5: Mais moi, Bart De Wever, je le connais très bien, puisque j'ai discuté longuement avec lui, et j'ai pas fait d'accord avec lui, parce que j'ai bien vu que ce qu'il voulait, c'était démanteler la Belgique. Et je suis désolé, monsieur Boucher, mais je pense que vous êtes vraiment très naïf par rapport à ça. Vous avez un beau petit drapeau belge, là, au revers de votre veston, mais en réalité, vous laissez Bart De Wever faire toutes ces politiques qui affaiblissent la Belgique.
0: Ja, Lisbeth Magnet, die Bart De Wever nog altijd probeert af te schilderen als separatist.
1: Dat is voor de debatten, hè?
0: Ja.
1: Dat is, want ja, er is, denk ik, in Franstalig België bij de klassieke partijen niemand te vinden die minder over staatshervorming wil spreken dan Boucher. Ik bedoel, Boucher is de Belgicist. Degene die sociaal-economische hervormingen met de Wever doet om al de rest van de agenda van de Wever niet te moeten doen. Die nog dwars ligt om de Senaat af te schaffen. Die het Koningshuis iedere dag zou knuffelen. Allee, ik bedoel, Boucher is degene die op dat vlak eigenlijk de deur naar de Wever toe heel hard dicht houdt. Paul Magnet is degene die ooit al in een villa gezeten heeft en over staatshervormingen gesproken heeft. En je voelt, hier is een groot schimmenspel bezig. Stel nu dat er verkiezingen komen. Ze komen er sowieso over een paar jaar. We hebben het er al een paar keer over gehad. In de wetsraad gaan ook geruchten dat deze regering misschien de rit niet uitdoet. Dan zit je dus opnieuw naar blokken te kijken. Herinner je De Wever die in onze studio zo dat schaakbord aan het schetsen was. Van ik kan linksom, ik kan rechtsom. En het is duidelijk, als het met een MR is, hoopt hij sociaal-economische hervormingen te kunnen doen. Eigenlijk het project van deze regering. Vanaf dat hij met de PS aan tafel moet, gaat het over stadshervorming. Ja. En dan zal hij in Magnet een gesprekspartner vinden. Maar Magnet moet tot aan de verkiezingen in ieder geval doen. Alsof dat natuurlijk het laatste van zijn gedachten is. En dat hij daar nooit zou opkomen. De enige die daar eigenlijk heel consequent in is, is eigenlijk Boucher.
0: Ja, hoe moet Bart De Wever zich nu voelen na deze peiling? N-VA blijft de grootste met 25% ongeveer. De kloof met het Vlaams Belang is groter. Maar toch, zijn partner aan Franstalige kant is serieus verzwakt.
3: Ja, dus heel dubbel inderdaad. Hè, want je kan er niet omheen dat het slechte resultaat van MR in de peilingen, dat dat een probleem is als hij voort wil met deze coalitie. Hè, als hij,
1: twee legislaturen had hij nodig. Voilà, dat zit er op dit moment niet in.
3: Om de begroting op orde te brengen, en dat zit er op dit moment niet in. Deze regering zou, als dit het verkiezingsresultaat wordt, wellicht geen meerderheid hebben in Franstalig België. En dan wordt het natuurlijk heel, heel moeilijk om die coalitie op touw te houden. Maar natuurlijk het resultaat aan de Vlaamse kant. En het is inderdaad, de N-VA heeft die twee sporen altijd. Hè. Ze kunnen altijd ofwel spreken over staatshervorming. Hè, want staatshervorming is het thema dat nog steeds aan hen gelinkt wordt, blijkt ook uit de peiling. En tegelijk, alle economische thema's worden ook aan hen gelinkt. Dus is dat eigenlijk wel een heel comfortabele positie. En als je dan ziet het groeipotentieel dat De Wever nog heeft, persoonlijk als politicus. Hè. Dus hij is bij uitstek de populairste politicus in Vlaanderen. 30% van de mensen.
1: Het is waanzinnig. Hè? Ja. Bedoel, de rest komt niet in de buurt. Hè? Ja, bedoel,
3: dus dat is 30% van de mensen in Vlaanderen zegt: ik voel mij door niemand vertegenwoordigd. De volgende 30% is voor De Wever. En dan de laatste 30% is voor al de rest. Dus dat is echt waanzin. En als je dan ziet in de cijfers, hè, want er zitten nog cijfers achter, er zijn heel veel mensen die niet op N-VA stemmen, maar wel Bart De Wever als hun politicus naar voren schuiven. En ze hebben ook onderzocht wat het potentieel nog is van de partijen om nog door te groeien. Hè. En dan zie je bijvoorbeeld bij Vlaams Belang, wat enigszins logisch is, omdat het de meeste uiterste partij is langs de rechtse kant, dat die hun groeipotentieel niet bijster groot meer is. Hè. En dat veel mensen die stemmen dan op Tom van Grieken. En dat is het dan ook. Hè. Weinig ruimte voor andere partijen, maar ook weinig ruimte voor extra instroom. Bij de N-VA is dat niet zo. Hè. En daar zie je bijvoorbeeld dat de CD&V-kiezer, dat die bij wijze van spreken op het punt staat om over te lopen naar de N-VA. Dat ze daar echt nog heel veel kunnen gaan recruteren. En als je dan ziet, bijvoorbeeld de twee partijen waar De Wever het vizier op richt, de anders kiezer, dus de kiezer van Open VLD, die vinden De Wever allemaal een topper mee. dat is echt zo pijnlijk, maar die vinden, ja, want de regering doet goed. En bij CD&V, die zijn ook veel eer positief. En daar zijn de cijfers, ja, dat daar is het thema dat CD&V nog kan claimen onderwijs, dat is het enige. Maar voor de rest zijn ze ook al hun thema's eigenlijk kwijtgespeeld.
0: Ja. Zeggen jullie nu eigenlijk dat ze bij de N-VA alles wat staatshervorming betreft, dat zat in de frigo, dat ze dat er gaan uithalen?
1: Maar ze maken toch al, zeker dat de frigo niet op slot is. Hè. We hebben ook de tour van Valérie van Peel, waar toch duidelijk is dat er gezegd wordt van: we houden daarmee rekening. Op dit moment, op basis van peilingen, en je moet voorzichtig zijn met peilingen, hè, maar zou je moeten zeggen dat zelfs als deze regering valt, er een groot deel van het Vlaamse electoraat in ieder geval niet van plan is om de schuld daarvan bij De Wever te leggen. Dat het verhaal van N-VA, van De Wever doet wat hij kan in een krakkemikkige constructie, dat op dit moment bij een groot deel van de Vlamingen op instemmend geknik zal onthaald worden. Dus de partij heeft eigenlijk de wegen open. Alleen zitten ze naar de andere kant van het land te kijken. In Vlaanderen zouden ze misschien zelfs nog kunnen hopen als ze effectief die CD&V-kiezers kunnen overtuigen dat ze het misschien hier ooit nog met twee partijen kunnen doen. Dus dan wordt het simpeler. Maar als ze naar de overkant van de taalgrens kijken, dan zit je daar met iets wat naar een volledige impasse kan leiden. Hè. Dus de PS waarmee De Wever sociaal-economisch niet door een deur kan. En ik zie dat ook niet rap gebeuren. Maar dan sta je voor een gigantische staatshervorming. En de MR, waarmee hij in theorie sociaal-economisch door een deur kan, maar die langs alle kanten opgejaagd wordt. En dus eigenlijk dat beleid niet echt kan concretiseren, niet echt kan uitvoeren, niet wakker ligt van die begroting. En daar dan op andere thema's zich had moeten gaan profileren. Dus maak daar maar eens iets coherents van, waarbij je ervan kan uitgaan dat er op die populariteit van De Wever op termijn dan toch geen slijtage komt. Want dat is hetgene waarvoor dat De Wever ook altijd wel zal, dat hij wel in de gaten zal houden, dat hij niet te lang blijft zitten.
0: Jullie punt, Franstalig België kleurt rood. En dat betekent dat de sociaal-economische hervormingen wel eens zouden kunnen ingeruild worden voor een staatshervorming.
1: Dat is na verkiezingen. Tot nu betekent gewoon dat de discussies in de regering richting de nieuwe begroting alleen maar moeilijker zullen worden. We zien Boucher wuift publiek peilingen altijd wel redelijk weg. Zegt van voor de verkiezingen van 24 werd ik ook niet juist gepeild. Blijkbaar, er zijn walen die aan een peiler niet durven zeggen dat ze voor de NMR gaan stemmen, of die in de laatste rechte lijn nog van gedacht veranderd zijn. Dus publiek, moet ik zeggen, toont hij daar wel zijn cool. Maar je voelt in de standpunten die hij gaat innemen, zeker als het gaat over koopkracht en het belang van de begroting, wat hij dus niet zo belangrijk vindt, samen met de Waalse kiezers. Dat voor heel moeilijke onderhandelingen gaat zorgen. Hè. Hij omarmt dit regeringsproject eigenlijk nog altijd niet. Tenzij enkel op zijn eigen manier, niet op de manier van Bart De Wever.
6: Het punt van Impe.
7: Meer plichten dan rechten, daarmee bedoelen we dat er meer mogelijkheden zijn om mensen gedwongen terug te sturen.
0: Je hoorde minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt over het nieuwe terugkeerakkoord. De Europese instellingen die bereikten namelijk een akkoord over de terugkeer van uitgewezen asielzoekers. Er komt één terugkeerakkoord voor heel Europa. Dus als je asiel zoekt, Lisbeth, in ons land en je krijgt het niet, wat kan er dan allemaal gebeuren?
1: Wel, het wordt vooral een heel stuk strenger en er komen instrumenten bij die ervoor niet beschikbaar waren, of tenminste op heel shaky juridische grond stonden. Ja. En het meest in het oog springende is de mogelijkheid die geboden wordt om buiten de grenzen van de Europese Unie, in een land dat daartoe bereid zou zijn, om daar eigenlijk terugkeerhubs te maken. Dus je zit hier met een uitgeprocedeerde asielzoeker. Je zegt niet meer vrijwillig, maar je zegt van nee, jij moet weg. En eigenlijk zeg je, en zolang je dat niet doet, dan gaan we je in
0: Oezbekistan of Kenia, Hannes, een terugkeerhub, mag ik dat een tijdelijke gevangenis noemen?
3: Ja, dat is een gevangenis. Hè. Dat is, je kan daar allerlei eufemismen voor verzinnen.
1: Detentiecentrum.
3: Maar het is een gevangenis. Dus wat is nu eigenlijk het grote probleem met het terugkeerbeleid? En je kan zo streng zijn als je wil, maar als je asielzoekers die hier naartoe komen en die inderdaad uitgeprocedeerd zijn, waarbij dat de samenleving beslist, nee, jij komt niet uit een conflictgebied en je moet terug naar je land van herkomst. Ja, dan is natuurlijk, het vliegtuig kan wel opstijgen, maar het moet ook wel kunnen landen in het land van herkomst. En er zijn dus heel wat landen
1: die
3: daar moeilijk over doen en waar dat heel moeilijk is om akkoorden mee te sluiten.
1: Dat zijn die fameuze terugkeerakkoorden waarvoor dat we naar Marokko gaan, dat we naar Algerije gaan. Maar dat is heel moeilijk.
3: En daarvoor is een aantal Europese initiatiefnemers zijn dan op zoek gegaan naar een alternatief. Wat kunnen we doen? Nou ja, we kunnen inderdaad aan bijvoorbeeld Kenia, Oezbekistan, en dat zijn dan de landen die genoemd worden, vragen om zo'n gevangenis te installeren waar dat we dan die mensen naartoe kunnen brengen. Daar komt natuurlijk heel veel kritiek op. Hè. Bijvoorbeeld Italië heeft dat ook al gebeurd met Albanië. Maar eigenlijk rechtbanken hebben dat steeds tegengehouden. Natuurlijk ook vanuit het oogpunt van de mensenrechten. Want bijvoorbeeld, stel een Palestijnse vluchteling komt naar hier, die krijgt geen asiel. Gaan we die dan naar Kenia sturen? En wat dan? Wat gebeurt er daarmee in Kenia? Daar is nog niet altijd heel veel zicht op, maar alleszins, deze nieuwe Europese wetgeving, die trouwens in Europa is goedgekeurd door een vrij gekke coalitie, eigenlijk vrij ongezien. Dus een aantal rechtse partijen, onder meer N-VA ook en NMR, maar ook met de steun van extreem rechts. Dus Vlaams Belang heeft hier ook meegestemd.
1: Het is wel doorgaans in het Europese parlement een big no-no is. Hè?
3: Ja, bij de Christen-Democraten zijn er veel partijen die voor hebben gestemd, maar CD&V bijvoorbeeld niet.
0: Ja, en die maken deel uit van de Volkspartij.
3: Ja,
0: Volkspartij was voor, maar CD&V
1: heeft zich onthouden.
3: Voor Les Engagés was dat zelfs een van de redenen om uit de Europese Volkspartij, uit de fractie van de Europese Volkspartij te stappen. Dus dat is echt wel, heeft wel voor wat conflictstof gezorgd in het Europees Parlement, net omdat het zo gevoelig is.
1: Ja, en die centrumpartijen zeggen wel van, we gaan op zoek, er zijn wel voorwaarden gesteld, de mensenrechten moeten gerespecteerd worden. Er is nu een kopgroepje van landen die willen gaan onderzoeken van waar ze zouden we terecht kunnen. Die moet dan zeggen, ja, Oeganda, daar kunnen we niet garanderen dat de mensenrechten gerespecteerd worden. We gaan echt op zoek naar die magische partner die zorgt dat we het juiste punt kunnen vinden tussen een streng terugkeerbeleid dat toch nog min of meer spoort met de Europese normen en waarden. Maar dat is een moeilijke zoektocht. De Britten hebben het al in Rwanda geprobeerd. Er zijn zo al een paar pistes geweest. Ja. Ze gaan dat nu zoeken. Maar daar, ja, ze willen dat doen. Niemand wil die detentiecentra in eigen land waar dan mensen in zitten en blijven in zitten die op geen enkele manier terug naar een land kunnen, omdat dat land dat gewoon niet accepteert. Dus dit is een soort van oplossing om het probleem nu aan te pakken, maar vooral bedoeld om aan mensen die overwegen om naar Europa te komen, duidelijk te maken van, ja, het heeft geen zin als wij jou zonder papieren vinden en we vinden dat je geen recht hebt op asiel en dat je helemaal niet in aanmerking komt, dan riskeer je eigenlijk op een gekke plek in de wereld terecht te komen in een Europese gevangenis op buitenlands grondgebied.
0: Ja, dat noemen we dus het terugkeerakkoord. Naast dat terugkeerakkoord is er ook een Europees migratiepact. In dat pact staat bijvoorbeeld dat landen moeten betalen als ze niet genoeg mensen opvangen. Dat moet nog allemaal omgezet worden in Belgische wetgeving. Hannes, zie je dat vlot gebeuren?
3: Ja, wel, maar dat zijn dus eigenlijk twee verschillende dossiers.
1: Omdat de timing loopt nu gewoon allemaal wat samen.
3: Ja, ze hebben dus eigenlijk het terugkeerbeleid of het sluitstuk van het terugkeerbeleid niet in dat migratiepact gekregen. Net omdat er daar zoveel verdeeldheid over was. Hè. Er zijn nog een aantal andere elementen in dat terugkeerbeleid. Bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om gezinnen met kinderen op te sluiten. Of dat de autoriteiten huiszoekingen gaan uitvoeren bij uitgeprocedeerde asielzoekers. En dus ja, daar was er binnen het centrum, het klassieke centrum binnen Europa, dus centrum links, de socialisten, de christendemocraten, daarover was geen akkoord. Waar wel een akkoord over was, maar dat is eigenlijk al van 2 jaar geleden, is dat migratiepact. En eigenlijk gaat dat 2 dingen doen vooral. Dat is striktere controles en screening aan de buitengrenzen van Europa. Dus als een asielzoeker vlucht naar Europa, dat er meteen een screening wordt uitgevoerd van ja, uit welk land kom jij en ja, maak je überhaupt wel kans om asiel te krijgen? Of ga jij na die lange procedure toch uitgewezen worden? Dus dat gaat dat migratiepact doen. En dan inderdaad het solidariteitsmechanisme tussen de verschillende Europese landen met, ja, natuurlijk, ik kan niet ontkennen dat er in Italië en Griekenland een groter probleem is met opvangcapaciteit, net omdat ja, veel mensen daar als eerste toekomen. Hè. Ja. En dan zijn er landen in het noorden bijvoorbeeld, die ja, door hun geografische ligging veel minder asielzoekers opvangen. En dan is daar eigenlijk een soort spreidingsmechanisme. Maar landen kunnen ook effectief, als ze minder mensen opvangen, dat afkopen.
0: Ja, je zei net hoe de kaarten liggen in ons land, hoe de partijen denken over dat terugkeerakkoord. Hoe denken ze over dat migratiepact?
1: Daar zitten veel dingen in. Dat is ook klassieker door binnen de Europese instellingen, klassieker goedgekeurd door de centrumpartijen. Dus ik denk dat je hier binnen de regering in de eerste plaats naar Les Engagés moet kijken. Dat zijn eigenlijk de enigen die staan daar eigenlijk heel geïsoleerd.
0: Ja, dat is de centrumpartij in Franstalig
1: België. Dat zijn
0: België.
1: De Christendemocraten van Maxime Prévost. Die al een paar keer, als minister van Buitenlandse Zaken, is al een paar keer zo wat geïsoleerd komen te staan. Rond Gaza was er ook een van de mensen die zei van ja, maar we gaan hier toch niet zomaar de lijn van Boucher volgen. Toen had hij de steun van Vooruit en CD&V. Als het gaat over migratie, dan is hij ongeveer de enige, en is zeker de enige die heel openlijk, die dat zelfs in zijn verkiezingsprogramma had staan, dat er een humaner, die dus de richting uitgaat van humaner dan het vandaag is, terwijl alle andere partijen gaan naar strenger dan vandaag. Ook Vooruit en eigenlijk ook CD&V. Dus die gaan in dat discours mee van het strengste asielbeleid ooit.
3: Er zit ook een electoraal haakje eigenlijk, omdat de Christendemocraten aan Les Engagés, die hebben eigenlijk de kiezers van Ecolo allemaal opgeslorpt. Dus kiesonderzoek heeft dat uitgewezen. Ecolo, de Groenen, dat bestaat bijna niet meer in Franstalig België. En die kiezers zitten vandaag allemaal bij Les Engagés.
1: En die vinden dat wel belangrijk.
3: En die vinden dat inderdaad wel belangrijk. En vandaar dat zij daar een tegengewicht willen bieden.
1: Ja. Dus je voelt daar, ik denk Bart de Wever, als je hem laat doen, dan is er geen kopgroepje van 5 landen die de opties over buitenlandse hubs aan het onderzoeken is. Dan is er een kopgroepje van 6 landen.
0: En is België daarbij?
1: Dat gaan we gaan ons ook onthouden bij een aantal stemmingen in de Raad. Omdat we zeggen, ja, België heeft, de regering is verdeeld, we hebben geen standpunt.
0: Ja.
1: Dus dat zorgt daar wel voor een zin. Maar ze krijgen die op dit moment nog altijd redelijk goed beheerst.
0: Ja.
1: Dus niveau krijgt een zekere ruimte om af te wijken. En als dat betekent dat hier en daar België zich moet onthouden bij een stemming of een heel neutrale, dan doen ze dat op dit moment nog. Maar je voelt natuurlijk, zeker bij Vlaams Belang, jij bent gisteren op een persconferentie geweest, daar voelen ze natuurlijk, dit is een plek die zeer kan doen en ze proberen daarop te drukken, door de regering onder druk te zetten.
0: Profileert zich uiteraard hier ook op en haalt alles boven om dit te verhinderen, dat dit er komt in ons land. Zij hebben het over een omvolkingspact.
3: Ja, wat natuurlijk een heel omstreden term is, dat moet er altijd bij zeggen.
1: En ook een foute term is.
3: Ja, maar dus dat migratiepact, zij willen dat als omvolkingspact dopen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het in het begin niet, ik heb dat daar trouwens ook gezegd, dat ik het in het begin niet zo goed begreep, omdat de richting van het migratiepact is natuurlijk om strenger te zijn, om sneller te controleren bij asielzoekers of ze hier mogen blijven of niet. En dan vinden zij dat net een pact is en ze noemen het dan richting open grenzen en de grenzen gaan nog wagenwijder open.
1: Echt belachelijk is.
3: Ja, en zij redeneren dan van ja, maar het betoneert de rechten die asielzoekers, eens dat ze hier zijn, het betoneert die hun rechten. Bijvoorbeeld als ze zakgeld krijgen, dat ze recht hebben op een advocaat en zo. Terwijl, ja, dat is allemaal natuurlijk internationale wetgeving. Maar ze willen dat proberen om dan N-VA pijn te doen binnen de federale regering, omdat de N-VA bij de stemming in de vorige legislatuur ook vond dat het migratiepact niet ver genoeg ging.
0: Ja, dat herinner ik mij. Het Marrakesh-pact was dat.
1: Dat is nog iets anders. Ja, sorry. Maar het is niet onlogisch dat je eraan denkt.
3: Inderdaad. Zij vonden het migratiepact niet ver genoeg gaan. Natuurlijk omdat dat die centrumcoalitie was binnen Europa die dat heeft afgesloten. Maar de N-VA en de federale regering moet vandaag dat migratiepact wel omzetten in federale wetgeving. Maar inderdaad, Vlaams Belang probeert van dat migratiepact en de omzetting daarvan een soort Marrakesh-moment te maken. Dus herinner je in 2018.
0: 8 jaar geleden,
3: ja, inderdaad. De N-VA zat in de federale regering. Er was eigenlijk niet heel veel sprake over migratie. Het was niet dat op nummer 1 stond in de peilingen. Maar het Vlaams Belang heeft toen wel
0: de N-VA opgejaagd
3: om dat Marrakesh-pact, om dat niet mee goed te keuren. En N-VA is daar finaal op uit de regering
1: gestapt. En dat was een pact dat van de Verenigde Naties kwam, dat niet bindend was. Dus ik weet niet of dat er iemand sinds de goedkeuring en de invoering ervan er eigenlijk nog veel van gehoord heeft. Maar goed, ze konden daar toen een strijdpunt van maken, waar dan N-VA eigenlijk overstag gegaan is en de regering erop heeft laten vallen en vervolgens de verkiezingen verloren heeft. Dus iets zeggen met dat een N-VA ook geleerd heeft dat misschien niet de beste strategie is. Deze keer gaat het voor een stuk Europese wetgeving die op 12 juni sowieso van kracht wordt en een klein stukje dat in Belgische wetgeving moet vertaald worden. En daar willen ze een beetje alle middelen uitputten in het parlement om daar zoveel mogelijk aandacht op te vestigen. Omdat ze weten dat migratie ook een codewoord is bij de kiezer die denkt van, en nu gaan de deuren open. Ironisch, zoals Hannes zegt, met wetgeving die op heel veel vlakken het migratiebeleid in heel Europa strenger maakt. Ja. Die weggaat van het huidige beleid, maar in de richting van strenger, minder rechten, meer afbakenen, meer samenwerking en niet alleen strengere wetten maken, maar ook zorgen dat ze makkelijker kunnen afgedwongen en geïmplementeerd worden. Dus dat is een beetje de ironie, maar ik vrees, net als met het VN-Marrakesh-pact, dat die details in de discussie verloren gaan.
0: Ja, want toen bij het Marrakesh-pact werd gezegd, Bart De Wever laat zich leiden door Theo Franke. Dat gaat hij geen tweede keer meer doen, Hannes.
3: Maar ze gaan alleszins Marrakesh niet herhalen. En natuurlijk om twee redenen eigenlijk. Hè. Dus één, ze hebben veel meer te winnen bij deze federale regering. Ze zitten zelf in de cockpit. Bart De Wever is premier, is populair, zoals we daarnet besproken hebben. Toen was dat een regering waarvan De Wever zei dat de dash eruit was. De premier was Charles Michel, toch een heel andere constellatie natuurlijk. Dus dan zaten ze ook veel minder in hun vel en waren ze inderdaad opgejaagd. En dan het tweede element is natuurlijk, inhoudelijke discussies rond migratie zijn zo hard in de richting van rechts opgeschoven, dat eigenlijk moet je zeggen dat het nieuwe centrum van de discussies, dat het punt van de N-VA is. En dat je wel voelt dat langs rechts Vlaams Belang probeert om hen op te jagen, maar dat ze eigenlijk daar gerust ook compromissen op kunnen maken. Dat ze kunnen zeggen binnen de regering van kijk, wij voeren woonsbetredingen in bij illegale asielzoekers, maar les engagés, we laten toe dat inderdaad de tussenkomst van de rechter altijd nodig is. Dus zij zitten nu in de positie dat ze eigenlijk de compromissen daarop kunnen maken en dus ook perfect wat kunnen wielen en dealen. En dus kunnen ze nu ook zeggen, migratie migratiepact. We zijn niet de grootste voorstander, maar het wordt wel strenger, dus we gaan het invoeren en we gaan proberen om nog stappen te zetten in de toekomst. Dus in die vrij comfortabele rol zit de N-VA nu.
0: Ja, ik hoor jullie punt. We gaan naar een strenger asiel- en migratiebeleid. En dan is het ook gek dat het Vlaams Belang zich zo verzet tegen het migratiepact.
1: Dat zou helemaal kloppen als het volledig over de inhoud van de wetten zou gaan. Ik denk dat hier een vertrouwen zit bij Vlaams Belang, dat migratie een codewoord is, een magisch woord is in het publieke debat, waar een deel van de kiezers sowieso van denkt van het kan niet streng genoeg zijn en dat Vlaams Belang dat goed zal kunnen capteren.
3: Ja,
1: we hadden het daarnet over op je terrein blijven. Wel, zij willen zeker dat dit terrein van hen blijft.
3: En zij schuiven dan ook mee comfortabel op naar rechts, want het is dan niet meer migratiestop, maar het is dan remigratie en zo.
1: Ja.
3: Eigenlijk evolueert het speelveld eigenlijk in de richting van rechts op het gebied van migratie.
1: Ja, en dus je kan iedere keer verder gaan je eisen, want de eis nu is eigenlijk niet, waar struikelen ze over, €43 zakgeld voor een erkende asielzoeker en dat soort dingen. Eigenlijk zeggen zij van ja, als je hier illegaal binnenkomt, je komt hier met een bootje op een Grieks strand aan, dan moet je eigenlijk Santipede los van alle overwegingen teruggestuurd worden, want wij willen eigenlijk dat illegaal aankomen op zich al een reden is om alle rechten voor de toekomst kwijt te spelen. Dat gaat nog zoveel verder. Hier probeert Europa, en linksorganisaties zijn er begrijpelijk zeer kritisch over, maar Europa probeert ergens nog een punt te vinden tussen het recht op asiel en de internationale wetten, internationale verdragen, internationale rechten. En ja, de wens bij een groot deel van het Europese electoraat om toch veel strenger en vooral efficiënter op te treden. Dat als mensen uitgewezen worden, dat ze effectief op een vliegtuig stappen. Het kan de Europeanen dan iets minder schelen waar dat vliegtuig naartoe vliegt.
6: Het punt van Van Impe. Vlaams minister van Onderwijs, Suel de Meer, gaat de geplande hervorming van de godsdienstlessen niet doorvoeren volgend schooljaar, na een advies van de Raad van State.
0: Het zat in het journaal vorige week. De Raad van State fluit de Vlaamse regering terug, want die wou één vak interlevensbeschouwelijke dialoog op school.
1: Dat
0: vak
1: is al de tweede keer dat je het er min of meer zonder problemen uit krijgt.
0: Dat vak zou al die verschillende vakken godsdienst en zedeleer die er nu bestaan moeten vervangen. En dus een mooie besparing opleveren voor de Vlaamse begroting.
3: In het officieel onderwijs. Hè? En dan moeten we altijd
0: in het officieel onderwijs, sorry. Ja. Maar daar komt dus niks van in huis.
1: Jij noemt het een vak, maar de minister van Onderwijs noemt het een soepkip. En we weten welk lot die beestjes beschoren zijn in deze regering. En dus hou Sammy Media uit de buurt, zou ik zeggen. Maar je weet intussen in de wedstrijd als ze iets een soepkip noemen, dat het er niet komt.
0: Oké, en dus gaat het niet door. Is dat nu een serieuze streep door de rekening van de Vlaamse regering?
3: Door de rekening, alleszins. Als je dan echt puur letterlijk neemt. Hè, want die hervorming van de interlevensbeschouwelijke vakken.
1: Mooi.
3: Die moest normaal gezien.
1: We moeten misschien aan de mensen even uitleggen wat dat is. Dat is dus godsdienst en zedeleer. Hè?
3: Dat heeft Jeroen al gezegd. Hè, maar
1: nee, sorry.
3: Inderdaad. Die zou €100 miljoen opleveren. Structureel. Dus uiteindelijk afgezwakt naar ik denk iets van iets meer dan 80 miljoen. Maar dus de hervorming komt er niet. En dus ja, zit Ben Weitz met de handen in het niet zoveel haar dat hij nog heeft.
0: Want hij is minister van Begroting.
3: Want hij is minister van Begroting en zal natuurlijk wel op dat geld gerekend. En eigenlijk is dat meteen ook de verdediging van Suel de Meer, die ze in een interview in de Zondag gaf. Van ja, ik heb dat allemaal niet op mijn eentje beslist. Het is de regering die dat beslist heeft bij de formatie. Dat er per se moest komen. En ja, ik moet dat uitvoeren, maar ja,
1: ik blijf maar op juridische bezwaren stuiten.
3: Eigenlijk wist ik zelf al dat het niet zo inderdaad juridisch niet waterdicht was. En ja, eigenlijk hebben bijna alle experten dat ook op voorhand gezegd, dat als je dat wilde gaan doen, dat je natuurlijk bezwaren krijgt van vrijheid van onderwijs, van godsdienstvrijheid, die natuurlijk grondwettelijk verankerd zijn.
1: En wat erbij gekomen is in ieder concreet voorstel, want het gaat dus over, je hebt in het officieel onderwijs kan iedereen zijn eigen godsdienst volgen, maar dat zijn soms kleine groepjes. En het was een hervorming om daar meer één groep. En je kon dan heel veel klassen samenzetten. En in grote aulas. En dan die uren bundelen. En dan had je veel minder leerkrachten nodig. En noem maar op. Maar iedere keer als je daar naar te kijken, dacht je van hoe gaan in hemelsnaam die directeurs deze puzzel tegen september gelegd hebben. Dus het is niet alleen dat het op grondwettelijke en principiële bezwaren stuit. Maar ook gewoon ook heel praktische, die bovenop al die andere dingen komen waar de directeurs al kwaad zijn op Joël de Meer met alles wat ze aan het vervangen hebben veranderd is tegen september. Dus ik denk dat Joël de Meer denkt van, goh, fijn dat ik dit van de stapel kan halen en kan de handen in de lucht gooien en zeggen het lukt niet. Ja. Ik denk dat ze gelijk heeft. Op deze manier lukt het niet. Maar ja, moest geld opleveren. En en passant is er ook al in vraag gesteld of dat het eigenlijk ooit wel zoveel geld had kunnen opleveren.
0: Ja.
1: Dus begrotingsdiscussie.
0: Ja, ik kan me inbeelden dat ze dat bij N-VA misschien wel een beetje stout vinden van Joël de Meer. Want nu gaan ze het geld ergens anders moeten halen.
3: Ja, en daar zit natuurlijk wel een beetje een discussiepunt, een structureel discussiepunt tussen de verschillende N-VA-ministers. Want het is natuurlijk zo, ja, Ben Weijs is minister van Onderwijs geweest. Te pas en te onpas moet die quote citaten van Joël de Meer lezen, die toch een verwijzing zijn naar de vorige legislatuur, waar dat er volgens haar niet altijd genoeg gedaan is om de onderwijskwaliteit op te krijgen.
1: Hannes is heel diplomatisch aan het zeggen dat die twee elkaar niet kunnen luchten.
3: Ja, inderdaad. Dat klopt wel. En dus ja, langs de andere kant is het dan Joël de Meer die zegt, ja, die besparing, ja, okay, moet ik die dan echt in onderwijs verder zetten en tegen al die leerkrachten en directies gaan zeggen
0: dat ze ook haar minister-president in de problemen. Voilà.
1: Ja, ze zegt zo'n begroting, ja, you win some, you lose some. Dat is niet bepaald de benadering van de begroting van Matthias Diependalen. Ongeveer zijn enige mantra is dat je you don't lose things, die begroting moet op orde. Dus je krijgt Joël de Meer die bij wat ongeveer het enige is waarmee die Vlaamse regering echt geassocieerd wordt, zijn dat die begroting moet op orde. En zeker Diependalen is ongeveer het enige waarmee die echt geassocieerd wordt. Een van de eigen ministers die zegt van, ja, deze lukt niet. Dan even vrolijk suggereert van, misschien moeten we dan die 100 gedeeld door 3 doen en dat iedere partij in de regering een stukje doet, want we wilden dit toch allemaal en het is niet uitvoerbaar. En dan ja, zit je daar met twee andere partijen die dus constant de minister van Begroting en een minister-president achter hun veren hebben voor hun besparingen. Gaat maar aan Caroline Genet gaan vragen als hij nog eens een rustige avond naar theater wil. En, of naar een museumpje wil. Die natuurlijk aan het volgen zijn van, ja, maar ja, krijgt de Meer nu met gewoon de twee in de wind te zetten wel haar gedacht?
0: Ja,
1: dan gaan wij ook een stukje minder inschikkelijk zijn.
0: Anders, ik heb al eens horen zeggen dat Joël de Meer dit doet omdat ze zelf geen minister-president is geworden. Geloof je dat? Klopt dat?
3: Nee. Ja, ze wilde zelf minister-president worden. En ja, sindsdien wordt er aan de ministertafel soms wel eens gegoocheld met het stemmenaantal dat Joël de Meer had in vergelijking met het stemmenaantal van Matthias Diependalen. Dat gebeurt. Maar dat heeft met dit dossier specifiek niet echt iets te maken natuurlijk. Hè. Want eigenlijk zie je het zo, het onderwijsbeleid van Joël de Meer. Ja, zij wil de focus leggen op onderwijskwaliteit, wil een aantal dingen gaan hervormen. Maar dat is heel moeilijk natuurlijk met het middenveld dat daar heel sterk staat. Ook CD&V die binnen de regering dan continu wijst op de vrijheid van onderwijs. Dus dat is niet gemakkelijk. En ja, zij gooit er dan haar heel voluntaristische communicatie tegenaan, waardoor ze soms ook de directeurs tegen zich in het harnas jaagt. Dus dat is heel die dynamiek. En daar is inderdaad wel een dynamiek binnen de N-VA aan gekoppeld. Maar het is niet zo dat dit dossier specifiek gaat over het misgelopen minister-presidentschap.
0: En intussen heeft niet alleen de federale regering het moeilijk met de begroting, maar ook de Vlaamse.
1: Ja, het gat is wat groter dan ze gedacht hebben. Het pad naar het evenwicht dat ze in 27 willen bereiken is weer wat moeilijker. En je ziet ook, ja, het is niet omdat je beleid beslist hebt dat het ook uitgevoerd is en het geld opbrengt dat je gehoopt hebt. Dus het planbureau heeft een hele lange lijst gemaakt met allerlei voorstellen. Dat was vooral voor de federale regering. Ja. Misschien moeten ze dat bij de Vlaamse regering ook nog eens vragen, want ze gaan allemaal inspiratie nodig hebben voor na de zomer.
0: En zo hadden we nog één punt met het afvoeren van de onderwijsbesparing, zet minister de Meer. Eigenlijk maakt minister de Meer haar partijgenoten Weijs en Diependalen het heel lastig.
1: Dat is het. En dat is denk ik ook het minste van haar zorg.
8: Het punt van Impe.
0: Oké, dankjewel voor de 3 heldere punten. We begonnen met Georges-Louis Boucher. Ik stel voor dat we ook met hem eindigen, want Georges-Louis Boucher gaat zich nu nog meer bezighouden met het Belgisch voetbal.
1: Nee.
0: Hij wordt lid van de raad van bestuur van de Pro League. Gaat hij nu nog een groter deel van jouw
3: van mijn leven beheersen? Well, ik ben eigenlijk heel blij vanuit het perspectief van Lokeren zijn. Is dat een fantastische zaak.
0: Je ziet in hem een medestander.
3: Uiteraard, ja. Als hij de tweede klasse moet gaan verdedigen daar aan de tafel. Ik denk dat hij er nog in zou slagen om van tweede klasse eerste klasse te maken. Gewoon.
0: Oké, dankjewel Hannes en Lisbeth. Dank ook aan de VRT voor de audioquotes aan Pieter. Pieter Santens van House of Media voor de montage. Dank aan Kim Lano voor het beeld. En aan Bert Heijvaart voor de productie. Tot het volgende punt van Van Impe.
9: Wil je niets missen van Nieuwsblad podcasts? Ga naar de luisteromgeving in de app.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zussen.